0: leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Emergency. Paging Dr. B. Emergency.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
2: Goedemorgen, het is 22 september. We kijken straks even wat er in de krant staat. Het nieuws eerst met Reinhard Roemer.
3: Het alcoholverbod voor supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels geldt voortaan elk jaar tijdens Leidens Ontzet. Het verbod geldt van 2 oktober, 12 uur 's middags, tot en met 4 oktober, 6 uur in de ochtend. Vorig jaar was er ook een alcoholverbod in Leiden, maar toen ging het om een pilot. De Hengelolaan in Den Haag zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de bus valt mee. Niemand hoefde naar het ziekenhuis en een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. En bij een handhavingsactie in Den Haag heeft iemand direct 100.000 euro overgemaakt aan achterstallige motorrijtuigenbelasting. Gebeurde vrijdag al, maar is gisteren bekendgemaakt. Meer regionieuws om 6:30, nu het andere nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
6: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
6: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werken bij hwwzorg.nl.
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Tears, Could You Be Loved. Even kijken hoe het in de slaapkamer van Tjeerd is. Even een lijntje openzetten.
1: Oh.
0: Oh. Oh, nee, dat gaat toch helemaal niet goed.
1: Oh.

0: Goedemorgen, je luistert naar Westwoord Wakker. Het is 6:08. Ja, Tjeerd is er dus niet. Die is nog steeds in zijn bedje ziek.
1: Ja.
0: Griep. Maar gelukkig is Jeroen Latijnhouwer er vanmorgen.
2: Ja, gezellig hier te zijn. Jammer dat Tjeerd ziek is.
0: Ja, zeker inderdaad. Vrijdag viel hij eigenlijk om. Toen was hij vrij natuurlijk, tegenwoordig op vrijdag.
2: Ja.
0: Maar het is sindsdien niet echt beter gegaan eigenlijk.
2: Verdorie nog. Hij is de enige Nederlander die ziek is, hè? Niemand
0: nee.
2: is ziek. Niemand.
0: Je hoort het van niemand.
2: Nee. Helemaal niemand. Normaal hoor je, het heerst. Nou, dit heerst helemaal niet.
0: Nee, ik was er ook bijna niet geweest vanmorgen.
2: Dat klinkt veel dramatischer. Nou, ik was er bijna niet meer geweest.
0: Nou, maar zo dramatisch is het, Jeroen.
2: Oh, wacht even.
0: Ja, ik was.
2: Ga niet grappig doen.
0: Nee, dit is echt heftig. Gisteren ging ik het bos in met Casper. En ook met Angelique en haar hond, Allegria.
2: Ja.
0: Nou, die zijn totaal verliefd op elkaar. Die rennen elkaar achterna. En ook als ze met andere honden spelen, dan zijn ze jaloers. En gaan ze ertussen en zo. Het is heel schattig.
2: Ja. Oh.
0: En op een gegeven moment was er een groot veld. En ze maakten nog even wat flinke bochten. En heel veel snelheid. Angelique heeft ook een windhond. Dus die gaat helemaal snel. Daar kan Casper zelf niet. Zeker als je wind mee hebt. En ze komen allebei tegelijkertijd op mij af. En Casper kan ik nog net, stapje naar achter, kan ik ontwijken. Maar Allegria die klapt vol op mij.
2: Nee, dat ben je niet.
0: Ja. En ik ga echt onderuit. In Klingendaal.
2: Ja, vind je het gek? Maar hoezo doen honden dat dan? Waarom deden ze dat?
0: Nou, omdat ze, dus dan zitten ze elkaar achterna. En dan denk ik toch dat Casper eigenlijk een beetje vertrouwd naar mij wil. Zo van,
2: natuurlijk.
0: Is dan het eindpunt.
2: Ja.
0: Maar Allegria die zag niet dat ik denk ik een stap naar achter deed.
2: Ja.
0: Die maakte precies een bocht zo om mij te ontwijken. Maar
2: jij viel om, je kreeg een behoorlijke knal.
0: Ze kwam tegen mijn knie aan. En Casper die dacht, oh leuk, ze valt. Dus ik ga erop.
2: Oh, nog ook nog eens. Vlek op vlek eigenlijk.
0: En ik dacht gisteren, nou, het valt wel mee. Ik loop weer gewoon als een jonge hinde door dat park. Maar ik merk nu toch dat ik wel echt last heb van mijn knie.
2: Ja, is ook dikker geworden, of niet?
0: Nee, dat niet volgens mij.
2: Oh, nee. Dan is het gewoon even wat naweeën. Maar ik zou vooral schrikken dat je denkt, wat is dit?
0: Ja.
2: En de hond van Angelique, gevangenisstraf, wanneer moet het voorkomen, aanslag, wat?
0: Nou, die vond het ook heftig. Want die kreeg ook een klap van mijn knie natuurlijk.
2: Oh ja, hoe sta je mee?
0: Ja, geen idee.
2: Nee, maakt niet uit ook, hè?
0: Nee.
2: Interesseert je niet?
0: Nee, natuurlijk niet. Als het maar met mijn knie goed gaat.
2: Zo is dat. Ik vind het wel heftig, moet ik zeggen. Ik vind het wel heftig.
0: Had je hier alleen gezeten?
2: Nou, dat had ik niet. Ja, met Reinoud natuurlijk.
0: Ja, leuk duo.
2: Oh, ja. Kom, Reinoud.
0: Daar komt hij heel zachtjes aangewandeld.
2: Bedankt voor de koffie alvast.
0: Je durft eigenlijk niet, hè?
3: Worden de jiggle zo ingezongen?
0: Ja, we laten de test nog even komen.
2: Oh, ja.
0: Janet Jackson en Together Again. Nou, de heren dan, hè? Wij gaan juist uit elkaar.
2: Nou.

0: fijn. De Golden Earring en Bombay. Het was ooit mijn plaatje voor de eeuwige roem top. Toen was het de 100 volgens mij. Mocht ik ambassadeur zijn van het liedje. En ik vond het heel leuk, maar hij eindigde toen op 2.
1: Ja. Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ik ben er nog steeds trots op.
2: En wat was 1 toen?
0: Volgens mij was dat toen Golden Earring met Radar Love.
2: Oh, okay.
0: Maar dat was net in de tijd dat het niet goed ging met George Kooijmans. Ja. En dat die band niet meer zou spelen.
2: Ja, dat verklaart
0: dus een hoop. Dus dat verklaart natuurlijk wel dat iedereen er extra even op ging stemmen. Hoewel de Earring natuurlijk altijd hoog eindigt in
2: Den Haag.
0: In Den Haag,
2: ja, natuurlijk. Ja.
0: En terecht. De kranten. Reinhard is er, je hoort hem al. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jurin.
0: Heb je ook nog ongelukken gehad?
2: Nou, niet zo erg als jij.
3: Niet meer dan normaal.
2: Nee, blauwe plek op mijn ziel hooguit. Ja.
0: Nou, daar zal ik Lisette nog even over bellen.
2: Ja.
0: Jeroen, wat staat er in de krant?
3: Ja, veel. Een van de interessante dingen die we tegenkwamen is de uitspraak van de topambtenaar in het gevangeniswezen. Hij zegt, we moeten meer doen om het cellentekort aan te pakken. Er is al een actieplan van het kabinet om meer plekken te creëren in gevangenissen. Zo wordt de gevangenis in Almere heropend, net als een jeugdinrichting. Er worden verschillende plekken renovaties uitgevoerd en ook wordt er vaak een sober regime gehanteerd. Is nu dat actieplan, dagprogramma's bijvoorbeeld, die worden dan geschrapt, waardoor minder personeel nodig is. Maar deze topambtenaar, Wim Saris, die zegt, we moeten meer doen. Er moet een soort gevangenissen light komen voor gedetineerden die niet gevaarlijk zijn. Het gaat om instellingen waar maar weinig toezicht is, de celdoren niet altijd op slot gaan. En wat ook kan in zo'n light, zeg maar zo'n gevangenis light, is dat mensen overdag gaan werken, zeg maar, dat ze en dan s'avonds terugkomen naar de gevangenissen. Er zijn er al 9 van. Okay. Maar hij zei, er moeten er veel meer van komen voor mensen die niet gevaarlijk zijn. Dat werkt heel goed.
0: Nee, precies. Zijn geen moordenaars en verkrachters, zeg maar. Maar...
3: Nee, die kunnen daar ook. Nee.
0: Nee, dat zou ik niet doen.
3: Nee. Dus echt de kleine dingen.
0: Witteboorden.
3: Kleine reurdingen.
0: Ja,
3: zeg maar.
0: Precies,
3: je zit niet
0: ja.
3: voor niets in de gevangenis natuurlijk.
0: Nee, maar, ja. Maar ja, het zou er wel voor zorgen inderdaad dat misschien mensen die wel een heftige gevangenisstraf hebben en iets heftigs hebben gedaan, niet ineens 2 weken eerder vrijkomen of langer.
3: Vrijkomen of laten we de gevangenis in gaan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, ben benieuwd.
3: Ja.
2: Dat is ook een naam voor een ambtenaar met veel problemen thuis. Dat is een topambtenaar.
3: Hij is leuk.
2: Slecht nieuws voor mensen met jonge kinderen. Over 3 jaar wordt de kinderopvang net iets minder vergoed dan het kabinet eerder heeft beloofd. Dat komt doordat het nieuwe opvangstelsel veel duurder uitvalt dan is verwacht. Ook volgend jaar gaat de vergoeding al minder omhoog dan gepland. Het nieuwe systeem moet uiteindelijk de ingewikkelde kinderopvangtoeslag gaan vervangen. Schrijft welke krant? Prima raden?
0: Geen idee.
3: Volkskrant.
2: De Volkskrant.
0: De Volkskrant, ja. Ja.
3: Iedere krant, volgens mij, neemt het
2: mee. Ja, is ook zo. Ja. Het is nieuws voor iedereen. Ja.
0: Zitten jullie veel op sociale media?
3: Nou, even scrollen.
2: Nee.
0: Jij helemaal niet, hè?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee. En jij, Instagram, wel, Facebook?
3: Instagram, Facebook heb ik. En kijk af en toe naar...
0: Hives?
3: Dat ken ik van naam van vroeger. Maar ik heb het nooit gehad.
0: Nou, dit is je kans.
2: Van naam van vroeger, ik ook.
0: Ja, nou, dit is jullie kans voor jullie beiden. Want na 13 jaar afwezigheid maakte Hives een comeback.
3: Ja.
0: 22 jaar na de oprichting brengt Mediahuis Nederland het weer tot leven. Schrijft de Telegraaf, dat is ook een van de kranten van Mediahuis Nederland. Ooit genoten miljoenen Nederlanders van de dansende banaan. Een krabbeltje zetten, een duimpje niet omhoog doen. En ook geen hartje, maar de respectknop had je daar.
3: Huh?
0: Ja, als je dan een leuk bericht vond, dan zei je respect.
3: Even.
0: Ja. En natuurlijk veel glitterplaatjes. Ja, dat wil jij toch? Je wil gewoon glitterplaatjes zetten bij mensen.
3: Zo ben je kent mij. Ja. Maar dit is een soort Facebook dus eigenlijk.
0: En dit is Facebook eigenlijk, ja. Maar dan voordat, voordat Facebook bestond.
3: Oh.
0: Dat is heel vooruitstrevend op dat moment.
2: En met Facebook gaat het minder goed. Dus ze denken, nu gaan wij een opmars beginnen.
0: Nou, het heeft vooral te maken met de verslavende algoritmes. Want daar is veel kritiek op, hè. Dat je maar blijft scrollen. Zeker TikTok bijvoorbeeld, maar ook Instagram en Facebook. En deze heeft geen verslavende algoritmes, schrijft de Telegraaf. Zijn er dus niet op gericht om zo lang mogelijk te scrollen. Hoe ze dan aan hun inkomsten en zo gaan komen, dat vraag ik me dan wel af. Want uiteindelijk blijft het toch een soort verslavend, denk ik, dat je meer wil.
2: Maar het is wat onschuldiger.
0: Wat onschuldiger. En er is onderzoek naar gedaan. En bijna 60% van de Nederlanders zou het zeker een keer willen proberen.
2: Het is eigenlijk een beetje met die plakplaatjes en die glittertjes weer het Poesie-album wat terugkomt. Daar was niks mis mee, toch?
3: Ja. Nee, maar eens even kijken. Als het een soort Facebook is, je hebt dan vrienden. Ook zoals bij Facebook.
0: Ja.
3: En dan deel je jouw berichten wat je hebt gedaan. Eigenlijk wat we allemaal kennen. Dat komt dan nu terug in die Nederlandse versie. En het grote voordeel is dat het blijkbaar niet verslavend werkt. Dat je niet continu die algoritmes daardoor...
0: Okay. Ja, en je kan dus ook bij iemand op zijn pagina een krabbel zetten. Van, hé, dan zet ik bij jou, hé, Jeroen, wat leuk dat je naast me zit.
3: Wat ik me dan afvraag, stel je voor dat mensen inderdaad zo'n account hadden. 13 jaar geleden nog.
2: Is dat nog geldig?
3: Ja, zou dat nog... Ja. Is dat even inloggen of dat is niet bekend, hè?
0: Oh ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dat moet ik eigenlijk proberen. Zou ik het nog weten, mijn inlog?
2: Geen van ons zat op huis.
0: Ik wel.
3: Ja, wachtwoord, Poesiealbum 2 of zo?
0: Ja.
2: Als wachtwoord.
3: Of Casper 1,
0: die was er toen
3: nog. Nee, dat wist je wel. Als ik ooit een hondje... Wel.
0: Ja, nou, ik heb toch liever denk ik krabbel op mijn rug.
2: Maar ga het eens proberen. Krabbel op je rug. En op je knie, hoorde ik.
0: Ja, op mijn knie ook. Ja.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website. West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Goedemorgen, het is bijna 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen. Tijdens de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet geldt vanaf nu altijd een alcoholverbod voor supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels. Het verbod gaat 2 oktober om 12 uur 's middags in en geldt tot 4 oktober 6 uur in de ochtend. Vorig jaar was er ook al een alcoholverbod in delen van Leiden. Toen ging het nog om een proef. Het verbod geldt alleen binnen de singles van de stad, op de Stationsweg en op het Stationsplein. De Leidse horeca mag wel alcohol blijven schenken in de binnenstad. Eind vorig jaar werd bekend dat het alcoholverbod effect heeft gehad. Uit de evaluatie bleek volgens de organisatoren dat er tijdens en na Leidens Ontzet in oktober minder afval op straat lag, er minder opstootjes waren en minder jongeren dronken waren. Op de Hengelolaan in Den Haag zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de bus valt mee. Niemand hoefde naar het ziekenhuis en een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Hoe de aanrijding tussen de bus en de auto precies heeft kunnen gebeuren, zoekt de politie uit. Bij een handhavingsactie in Den Haag heeft iemand direct 100.000 euro overgemaakt aan achterstallige motorrijtuigenbelasting. Tijdens de actie die vrijdag plaatsvond in Duindorp en op Scheveningen heeft de Belastingdienst 38 voertuigen gecontroleerd op het betalen van die motorrijtuigenbelasting. Er werd in totaal voor bijna 2 ton aan achterstallige betalingen ontdekt, is gisteren bekendgemaakt. En de helft van dat geld, 1 ton dus, door 1 persoon. Ook aan de Dr. Lelykade in Scheveningen werd een grote verkeerscontrole gehouden. Daar zijn 100 voertuigen gecontroleerd. 49 bestuurders zijn bekeurd voor zaken als rijden zonder rijbewijs en niet hands-free rijden. En komend weekend wordt voor de 5e keer de 100 bruggenloop gehouden in Leiden. Deze editie is er speciale aandacht voor mensen met een rolstoel. Er worden lage en goed toegankelijke bruggen opgezocht. Er is ook een boekje Leiden op rolletjes, met daarin 5 routes die zoveel mogelijk over lage rolstoel- en rollatorvriendelijke bruggen gaan. Meer over die 100 bruggenloop straks hier in West wordt wakker.
9: Dan gaan we naar Huub in Zee. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Jeroen.
9: Ja, het was gisteren weer fantastisch qua weer. Ik heb er zo ontzettend van genoten.
11: Ja, het was natuurlijk aardig wat zon bij. Het was droog, er was niet te veel wind. Een heerlijke dag. Nou, ik moet zeggen dat het eigenlijk, hoewel mijn stem daar anders over denkt, maar in ieder geval,
9: de winter is al wel begonnen bij je stem.
11: Ja, nou ja, ik wil juist zeggen dat het eigenlijk de komende dagen in grote lijnen ook prima is, maar wel met wat meer bewolking, vandaag ook. Nou ja, de kans op regen of motregen is maar heel klein vandaag. Maar goed, minder zon met een westenwind, zwak tot matig. En de temperatuur kan nog ietsje hoger worden dan gisteren. Het kan vandaag een graad of 20 worden, terwijl het nu zo'n 14, 15 graden is. Komende nacht ook bewolkt. Misschien komen er wat opklaringen, dan kan er mist ontstaan. Er is vannacht maar weinig wind en dan wordt het 13, 14 graden. Morgenochtend misschien hier en daar mist. Daarna is het toch weer wat bewolkt, kan ook weer wat zon zijn. Morgen tegen de avond of in de avond gaat het enige tijd regenen. We hebben ook dan temperaturen van 20 graden. Dus overdag is het ook morgen best te doen. En donderdag is het dan wel weer wat bewolkt. Met een noordwestenwind wordt het dan maar 18 graden. Maar vrijdag komt de zon volop tevoorschijn met 20, 21 graden. Ja, en in het weekend is het een beetje veel van hetzelfde. De zaterdag wat bewolkt, misschien een spatje regen. Zondag komt de zon er weer bij, 20 graden. En volgende week, maandag nog wel kans op regen. Maar daarna komt de zon weer terug. En dan gaan de temperaturen oplopen tot boven de 20 graden.
9: Oh, dankjewel, Huub.
11: Ja.
9: Dat is een mooi vooruitzicht.
11: Ja.
9: En er staan ook al files. Erwin de Hart, goedemorgen.
12: Goedemorgen, met Erwin de Hart spreekt u.
9: Ja, dat dacht ik al.
12: Ah,
9: ik hoop
12: het. Het is Jorinda.
9: Ja, hi. En Jeroen ook. Die is er ook.
13: Hey, Jeroen. Hey, Erwin. Hoi, hoi.
12: Hey, Jeroen.
9: En Reinoud.
12: Tilburg. Ja, wat zeg
9: je? Reinoud ook.
12: Reinoud, oké. Okay.
9: De lucht.
12: Hey, er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp, 7 kilometer. De A15 Rotterdam Europoort. Dus Alfred Brielen en de Suurhofbrug, 7 kilometer. Een kwartier vertraging. Er zitten nog steeds scheuren daar in het asfalt. Twee rijstroken zijn voor onbepaalde tijd dicht. Je moet via de vluchtstrook. En mensen zoeken ook een heenkomen via de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Tussen Brielen en Kruiningen-Gors. 20 minuten vertraging.
9: Dankjewel.
10: Wie was dat? Bekende stem. Erwin!
13: Bloemkolen.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. We gaan even een biertje doen. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: West wordt wakker.
15: Dit is

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: The Bee Gees en I've Gotta Get a Message to You. We kijken even naar het nieuws van vanmorgen. President Trump bereidt sancties voor tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Het is nog niet bekend wat dit inhoudt, maar het heeft nu al grote gevolgen. Dat zegt senator Tekke Pandan. Hij schreef voor de Raad van Europa een rapport over het strafhof.
1: Ja, dat heeft nu op dit moment grote impact op de personen die er werken, met name rechters en openbaar aanklagers en hun familie. Dat zij beperkte toegang hebben tot financiële instellingen, tot hun bankaccounts en betalingsverkeer, maar ook verzekeringen.
0: Een van de adviezen uit het rapport van Pandan is een blokkeermechanisme.
1: En dat betekent eigenlijk dat alle sancties en bedreigingen van buiten de EU die betrekking hebben op instanties en bedrijven binnen de EU, dat die niet mogen worden uitgevoerd binnen de EU. Dus dan scherm je eigenlijk de organisaties en bedrijven scherm je daarvoor af.
0: Ja, we praten hier straks ook nog even verder over met onze postbuitenland, namelijk Willem Post.
2: De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
3: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer in het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
2: Ja, Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlands drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlands kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterbedrijven.
0: Ja, je ziet wel dat steeds meer mensen gewoon water uit de supermarkt halen. Gewoon een flesje water, zeg maar. Of flessen.
2: Ja, maar dan als je dan. Wat ik ook steeds meer zie, is dat mensen altijd, ik ben er één van, Reinoud, jij volgens mij ook, een waterfles bij zich hebben. Die vullen we niet met water uit zo'n. Dat doe ik toch uit de kraan.
0: Ja, precies.
2: Het is niet te doen, want heel veel mensen drinken gezond, veel water.
0: Ja.
2: Als je dat dan moet kopen, dan ben je ook wel een stuk duurder uit.
0: Ja, zeker. Ja. En dat zit dan ook wel weer in plastic. Dus dat is ook weer niet goed.
2: Wij
0: willen lief inderdaad een hervulbaar flesje mee.
2: Ja.
0: En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt, of een bloedende wond heeft, of bij koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen die doen een EHBO-cursus. Rode Kruis is een van de grootste aanbieders van zo'n cursus. De organisatie zag het aantal cursisten in de afgelopen 3 jaar stijgen van 9 naar 15.000.
4: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
0: Vroeger heb ik zo'n EHBO-cursus op de basisschool gehad. Volgens mij krijg je dat altijd als je groep 8 zit.
2: Oh.
0: In ieder geval mijn school was dat normaal.
2: Ja.
0: Maar dan werd er alleen nog gepraat over bonden. En toen ben ik 2 keer flauw gevallen.
2: Dat hebben meer mensen. Ik lach erom, maar het is best wel vervelend.
0: Ja.
2: Hebben meer mensen natuurlijk.
0: Ja, ziek worden en heel veel bloed prikken heeft me wel een beetje genezen ervan. Dan moet je wel natuurlijk.
2: Ja.
0: En daar kan ik ook tegenwoordig gewoon naar kijken. Maar ik weet niet of zo'n EHBO-cursus nou iets heel erg voor mij is als het gaat over hoe diep een wond is en hoe heftig het allemaal is.
2: 2 keer flauw gevallen.
0: 2 keer.
2: En toen kreeg je EHBO van een van de docenten die het gaf.
0: In de stabiele zijligging. Ja.
2: Tot slot. In Salzburg is een bijzonder museum geopend, namelijk over de film The Sound of Music. De film uit 1965. Roger Pluijm heeft een verzameling van 20.000 items en een deel hiervan is te zien in Salzburg. En zijn verzameling is zeer breed.
5: 200 posters, honderden

0: verschillende LP's, laserdisc, beeldplaten, porseleinen borden, talloze krantenknipsels, allerlei prularia van souvenirdingen, cassettebandjes, cd's, nou ja, noem maar op, alles wat je kan verzinnen.
1: Ja, dat is behoorlijk veel. Bij de opening waren ook acteurs aanwezig uit de originele film. Roger werd er als eregast bedankt voor zijn verzameling.
0: Tot slot werd er een brief voorgelezen van iemand die niet aanwezig was. En dat was namelijk Julie Anderson, want die is natuurlijk 91. En Nicholas Hammond, de acteur die Friedrich speelde, die las die brief voor. En toen kwam er een groot applaus. Nou ja, dat was het dan. Maar toen kwam de conservator nog aan het woord, Peter Hoestie. En die zegt, ja, we hebben nog een special thanks to our special guest, Roger Plum van de Netherlands.
1: Nou, krijg je een speciaal...
2: Roger Plum.
1: Is dat de film die, want iedereen heeft het, althans bij ons thuis ook. En The Sound of Music is het. Ook voor jou? Of?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb hem wel eens een stukje gezien, maar ik denk dat ik hem niet eens helemaal heb gezien.
1: Nee.
2: Dat is eigenlijk ook wel schandalig.
1: Nou, helemaal niet. Ik herken dat, moet ik zeggen. Dit vind ik wel leuk.
2: Neil Diamond.

0: Ja, na de heftige dag van gisteren is het voor mij denk ik goed om gewoon binnen te blijven. Na mijn verwonding aan mijn been.
1: Ja, aangevallen door de hond van Angelique.
0: Aangevallen door de hond van Angelique. Zo kan je het eigenlijk wel zeggen.
1: Ja. Nou ja, je loopt ook kruipel. Ik zie het.
0: Ik heb even water gehaald.
1: Nee, maar ik zat die kruk al staan. Ik denk, normaal gesproken weet ik. Die zijn van, oh, hij loopt net weg. Dat is jammer. Reinoud. Die loopt gewoon. Hij hoorde
0: en die loopt wel, ja.
1: Nee, maar ik ben blij dat je er bent. En dat je, hoe laat ben je vertrokken? Gisteravond al, om hier op tijd te zijn.
0: Ja, want ik kom altijd lopen natuurlijk. Ja.
1: Aangevallen door de hond. Ja.
0: Maar we hebben gelukkig wel iemand anders buiten.
1: Ja.
2: De Buitenpost.
0: En dat is natuurlijk Bob Brinkman. Goedemorgen, Bob.
3: Goedemorgen, Jorinda. Ja, goedemorgen, Jeroen.
4: Hey, die Bob.
3: En ik hoor een hond op de achtergrond, dus ik schrik me helemaal het leplazerus.
0: Het is toch geen allegria, hè? Dat is levensgevaarlijk.
3: Nee, zeker niet. Nee, het is geen allegria. Nee. Ik was ook nog lekker aan het rekken en strekken met mijn knieën vooral. Een beetje zo de squat erin.
0: Ja, jij wel.
3: Want ik ben heel blij dat ik allebei mijn knietjes inderdaad nog kan gebruiken deze dinsdagochtend. Vervelend voor jou, Jorinda.
0: Ja,
3: beterschap.
0: Dank je.
3: Maar ik merk wel dat je een beetje op mijn hoede bent, want ik sta in een bos. En het is toch al donker. En dat zorgt ervoor dat het een en ander toch wel een beetje een spookachtig laagje over het geheel krijgt. De aanleiding waarom ik hier ben is niet leuk. Ik sta in Alphen aan de Rijn, Jorinda en Jeroen, bij het Kabouterbos. Is dat jullie bekend, het Alphense Kabouterbos?
0: Nee, ik ken het alleen van het nieuws dat er altijd wat is in het Kabouterbos.
3: Ja. Nou ja, en deze ochtend is er weer wat. Voor het begin moeten we terug naar augustus. Anderhalve maand geleden. Toen kwam het eerste nieuwsbericht binnen via de lokale omroep Studio Alphen. Dat het Kabouterbos, dat is een klein stukje in het Heempark, waar dan allemaal tuinkabouters staan. Leuk voor de kinderen, zou je kunnen zeggen. Helemaal was vernield. De kabouters van steen waren kort en klein geslagen. Dat is natuurlijk vervelend, vandalisme, jongensgedrag, zou je misschien kunnen zeggen, qua jongensstreken. Je moet even een hekje door om daadwerkelijk bij het Kabouterbos te komen. Maar het was helemaal vernield. Nou, toen kwam eind augustus na een kleine crowdfunding. Hè, mensen hadden hun kabouters weer ingeleverd. Van huppie, we gaan het Kabouterbos weer nieuw leven inblazen. Weer het bericht dat het Kabouterbos voor de tweede keer was vernield. Nou, en gisteravond is het nieuwsbericht binnengekomen via de lokale omroep Studio Alphen. Dat voor de derde keer vandalen hier het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn een kopje kleiner hebben gemaakt. Ik sta nu op dit moment echt in het Kabouterbos. In zijn klein, met houtsnippers beladen paardje. Waar hier en daar nog wel een houten kaboutertje tegen de boom aan is gespijkerd. Ik schijn met mijn zaklamp door het best wel dichte bos. Het is ook echt nog wel vrij donker hier in Alphen. We zijn ver weg ook van een woonwijk, dus straatlantaarns zijn er ook niet. En dan valt het ook gelijk op natuurlijk. Dat je hier, als je wil, inderdaad zonder toezicht hier kabouters kapot kan maken. Want camera's zijn er ook niet. Er loopt nog een klein stukje door. Dan zie ik daar nog wel 1 op een open plek. 2, 3, 4, 5... 6, 7 kabouters. Maar verder heb ik de foto's al gezien die bij de lokale omroep voorbij zijn gekomen. Dat er al heel veel kabouters, scherven, zijn opgeruimd gisteravond door vrijwilligers. Dus wat er nu staat, dat zijn een beetje de overlevenden, om het zo maar eventjes te zeggen.
0: En wie hier zou zoiets doen, Bob?
3: Restje scherven. Waarom zou je dat doen? Dat is de vraag die volgens mij heel Alphen aan de Rijn op dit moment bezighoudt. Want een verdachte, die is er nog niet.
0: Nee.
3: Wat ik al zeg, je bent hier echt vogelvrij eigenlijk. Want je kan eigenlijk echt alles doen. Er is geen camera, het is een bos, er is geen licht. Dus waarom zou je dit doen? Een verdachte, die is er nog niet. Of verdachten, meervoud. Daar is de politie natuurlijk druk mee bezig. Die vraagt ook aan mensen of, als zij wat weten, of dat ze camerabeelden hebben, dat ze die opsturen. Maar ja, wie heeft hier nou echt camerabeelden van, is een beetje de vraag. Ik loop steeds nog een stukje verder door het bos. Dan zijn er nog wel echt wel veel kabouters, hoor, die er nog staan, die nog guitig het bos in kijken. Maar de scherven die ernaast liggen laten zien dat de buren van de kabouters die er nog staan, toch wel soms de hoed zijn verloren.
0: Is er ook een kabouter die misschien heel gemeen kijkt? Dat ze misschien onderling ruzie hebben gekregen?
3: Nee, ze liggen wel een paar kabouters hier op hun rug. Dus misschien dat die nog aan het slapen zijn, maar echt gemeenkijkende kabouters. Ja, wie ben ik om dat te oordelen, dat een kabouter gemeenkijkt?
0: Nou, dat is ook zo.
3: En volgens nog vraagtekens dus in het Heenpark bij Alphen aan de Rijn, waar het kabouterbos voor de derde keer is vernield.
0: Ja, het is toch wel heel erg lullig, denk ik, voor ook alle kinderen die daar natuurlijk van genieten in Alphen. Ja, maar ik hoop dat er toch nog een nieuwe versie komt en dat ze die dan gewoon met rust laten. De vierde keer.
1: Vierde versie. Ja. We gaan het zien.
0: Elvis Presley is dit Junkie XL. En straks hoor je Reinoud met het nieuws.

0: Van Uffelen. Dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het internationaal strafhof in Den Haag staat onder druk. We horen straks van Willem Post hoe dat zit. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
6: Op de Hengelolaan in Den Haag zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. Schade aan de bus valt mee. Niemand hoefde naar het ziekenhuis en een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Het alcoholverbod voor supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels geldt voortaan elk jaar tijdens het Leidens Ontzet. Het verbod geldt van 2 oktober 12 uur tot 4 oktober 6 uur in de ochtend. Vorig jaar was er ook een alcoholverbod in Leiden. Toen ging het nog om een proef. En voor de derde keer in nauwelijks 2 maanden tijd hebben één of meer onbekende vernielingen aangebracht in een kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Kabouters, huisjes en andere spullen werden kapot gemaakt. Eerder gebeurde dat in augustus ook al 2 keer. Meer regio nieuws, 19:30, nu het andere nieuws.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
8: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
7: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer 1/3 van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
9: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
7: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij de ANWB is Erwin de Hart.
10: Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Zuurhofbrug 7 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht door scheuren in de weg. De vertraging is zeker 1/2 uur. Op de N218 Spijkenisse Oostvoorde de omrijders voor die Zuurhofbrug file. 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. Verder nog een file op de A20, hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht. 5 minuten vertraging en 4 kilometer file.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
14: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen. Tjeerd is nog steeds ziek. Dat is het vervelende nieuws. Maar het goede nieuws is dat Jeroen naast me zit.
1: Ja, gezellig.
0: Vind ik ook, inderdaad.
1: Jammer dat het moet, omdat Tjeerd ziek is. Maar altijd leuk hier te zijn.
0: Ja, vind ik ook, inderdaad. Ja. En ik zat je net een beetje bij te praten dat we iets nieuws doen in de uitzending.
1: Ja, Sweet 16. Dat is voor mij nieuw. Ik ken het niet.
0: Nee, dat doen we ook nog niet zo lang. Dus dat is helemaal niet zo gek. Mm-hmm. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk dat we je meenemen naar jouw 16e verjaardag. Dat is de tijd dat je eigenlijk alles tot je neemt en opzuigt en ook altijd eigenlijk je favoriete tijd is van je hele leven. Ook qua muziek bijvoorbeeld. De muziek die je dan hoort, die vind je de rest van je leven de beste muziek ooit gemaakt.
1: Ja, dat klopt wel. 67 ben ik geboren. 1983 was ik dus, werd ik 16. Ja, de jaren 80, die muziek, ja, dat zijn mijn jaren.
0: Ja, je kan meedoen als je nu appt naar 070-307-8080. Dan moet je alleen even je geboortedatum appen. En dan zorgen wij ervoor dat je weer even 16 jaar wordt. Ik heb nog een plekje voor vandaag. En het leuke is, je krijgt natuurlijk ook een verjaardagscadeautje. Want ja, je wordt 16 jaar.
1: Ah, okay.
0: Dus app even 070-307-8080. Als je mee wil doen met Sweet 16, dan maken we hier even 16 jaar. Leuk cadeautje erbij. En je mag ook nog jouw favoriete liedje aankondigen op de radio.
1: Nou, dat laatste.
0: Wat wil je nog meer?
1: Dat zou ik leuk vinden.
0: Ja, snel appen.
2: Post Buitenland.
0: Ja, we praten vaak met onze postbuitenland Willem Posten over het nieuws ver over onze landsgrens. Maar het nieuws speelt zich nu af bij ons, juist in Den Haag. De Amerikaanse regering heeft namelijk sancties voorbereid tegen het gehele internationaal strafhof hier in de stad. Volgens Reuters en de Wall Street Journal worden die maatregelen binnenkort aangenomen en aangekondigd. We praten er even over met Willem. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Trump heeft al eerder sancties opgelegd aan individuele rechters en aanklagers. Nu dus het hele strafhof. Ja, waarom heeft Trump nou zo'n hekel eigenlijk aan het strafhof?
3: Nou, omdat het strafhof ook Amerikaanse militairen wil onderzoeken die destijds in Afghanistan oorlogsmisdaden gepleegd zouden kunnen hebben. Dat moet allemaal worden uitgezocht. En het strafhof zegt, ja, dat is iets wat de Verenigde Staten zelf eigenlijk moeten doen, hè, met hun rechtssysteem. Maar doen ze dat niet, net als andere landen die door het strafhof worden aangepakt, ja, dan moeten wij het gaan doen. Want Afghanistan is ook lid van het strafhof. Dus daar hebben we het volste recht toe. We hebben een strafhof waar 125 landen lid van zijn. En enkele trekt zich nu onder druk van Amerika terug, zoals Venezuela. Maar dat is toch een echt wereldhof. Dus ja, daar moet je dan gewoon aan voldoen. Dat is de taal natuurlijk ook van juristen. Hè, die zeggen van, ja, dit zijn misdaden wellicht tegen de menselijkheid. Oorlogsmisdaden, ga zo maar door. En dat pikken we niet. En Trump zegt van, ja, dat tast dan eigenlijk de soevereiniteit van de Verenigde Staten aan. Hè. Dit willen we niet, hè, dat hof in Den Haag, nee, wat voor ons dat gaat bepalen.
0: Nou, minister Rubio van Buitenlandse Zaken die zei ook, we gaan het steen voor steen afbreken. Hoe serieus zijn die dreigementen?
3: Ja, dat is natuurlijk echt schandelijke taal, vind ik, hoor. Ik bedoel, steen voor steen afbreken, dat betekent gewoon dat je het wil vernietigen. Hè? Dat je zegt van, dat hele hof mag niet bestaan. En ja, dan moet je weten dat Marco Rubio een aantal jaar geleden eigenlijk nog best wel vrij positief was over het strafhof. Hè? Dus dit is allemaal onder druk van Trump, die de laatste tijd toch wel erg een beetje wild om zich heen slaat. En dit is wel een heel goed voorbeeld ervan. Of je kunt beter zeggen een heel slecht voorbeeld. Want kijk, we weten allemaal dat de wereld anders in elkaar zit, hè, dan het internationale recht misschien doet vermoeden. Hè, van, we hebben allemaal regels waar we ons aan houden. Nee, die worden dagelijks geschonden. Kijk maar wat er gebeurt in oorlogen in de wereld, allerlei brandhaarden. Maar wat zouden we zijn als we in een wereld leven zonder regels? En dat die wordt overtreden nogmaals. Hè, maar ja, dat zou natuurlijk een bandeloze wereld zijn.
0: En wat zou het effect dan zijn, Willem, als dat strafhof echt niet meer zou bestaan in Den Haag?
3: Nou ja, dan in extremis zou het kunnen opdoeken. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, dit is voor het eerst in, nou, wel misschien wel, je kunt zeggen, in al de jaren van de wereldgeschiedenis, dat er een hof is wat oorlogsmisdadigers aanpakt. Dat ze niet zomaar vrij uit kunnen gaan. We hebben dat eerder gezien, net na de Tweede Wereldoorlog, in Nuremberg. Maar dat ging over die oorlog. We hebben het gezien in Tokio. Dat ging ook over de Tweede Wereldoorlog. Maar nu hebben we dus eindelijk een hof, Wat de hele wereld beziet. En probeert overal dus mensen aan te pakken. Hoe moeilijk het ook is, hè? En hoe lang die processen ook duren. Maar Den Haag als stad van vrede en recht wordt hier echt door geraakt. En dat is hartstikke ernstig. En misschien mag ik nog even opmerken. Ik heb een aantal keren in Den Haag, hij is 3 jaar geleden overleden, Ben Ferencz ontmoet. Dat is een jurist, was een jurist. En die zat bij het Amerikaanse leger. En die man heeft gezegd, dat was de laatste openbare aanklager in Nuremberg destijds. Een man van 103, een indrukwekkende man, tot op hoge leeftijd, zeer kwiek. En ik zie hem nog staan voor ons Vredespaleis en zeggen van, ja, je kunt kritiek hebben op het strafhof, maar ik had nooit kunnen denken toen ik Dachau bevrijdde met het Amerikaanse leger en ik zag al die stapels lijken daar liggen, dat er ooit nog eens een hof zou komen wat voor de hele wereld belangrijk is.
0: Ja.
3: Nou, dat soort mensen, hij wordt ook de geestelijke vader van het strafhof genoemd. Ja, die spreken dus vanuit die ervaring. En ja, ik denk dat deze wereld zo'n hof heel erg nodig heeft.
1: Maar goed, er komen zeer waarschijnlijk sancties vanuit Amerika. Wat kunnen die sancties zijn en wat voor een invloed gaan die hebben?
3: Nou, die kunnen een hele grote invloed hebben. Kijk, de Verenigde Staten beheersen het internationale betalingsverkeer. En ook de digitale diensten in deze wereld, waar we allemaal met onze computertjes afhankelijk van zijn. Hè? Nou, althans voor een groot deel. En wat er nu gaat gebeuren is dat je dus als individuele werknemers op het strafhof, er werken er zo'n 900, kun je geen kant meer uit als het hele hof wordt aangepakt. Ik bedoel, dan pakken de Amerikanen er niet even een paar uit, maar dan is het hele hof de klos. Ja, dan kun je geen betalingsverkeer meer doen. Dan kun je eigenlijk niet meer goed je computer laten functioneren. Je kunt geen reizen meer boeken, geen verzekeringen. Nou is er wel vanuit Brussel, want dat kun je als Nederland ook niet alleen doen, hè, al is Nederland gastland en heeft een extra verantwoordelijkheid, is er wel een soort statuut opgesteld dat het Hof zich dan kan richten op, zeg maar, Europese digitale diensten en Europees betalingsverkeer. Maar dat geldt dan ook weer niet voor mensen die bij het Hof werken die buiten Europa, van buiten Europa afkomstig zijn. Dus maakt het heel moeilijk. Hè?
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Deze week is premier Jette in Amerika, in New York, vanwege de VN. Verwacht je iets van hem, dat hij hier iets over gaat zeggen daar?
3: Nou, ik denk dat er achter de schermen, dat weet ik wel zeker, heel erg wordt onderhandeld, gesproken. Kunnen we dit nog voorkomen? En geef ons alsjeblieft de tijd, hopelijk een half jaar, om die hele transformatie van, ja, toch Amerika nodig hebben bij al die diensten die ik net opnoemde, dat we vanuit Europa zelf wat kunnen doen. Maar weet je wat het grote probleem ook is? De Amerikaanse regering heeft ook gezegd, nogal dreigend, hè, van we houden ieder land in de gaten, hè? Nederland ook, dat je moet terugtrekken uit dit hof, want anders komen er nog meer sancties. En banken als ING en ABN AMRO, die in Amerika grote belangen ook hebben, ja, die kunnen natuurlijk ook die dreiging wel voelen. Hè? Dus dit zijn zeer verregaande maatregelen. We hebben vaker gezien dat de Amerikaanse regering, en met name president Trump dan, hele grote woorden gebruikt en dan wat inbindt. Maar dit speelt al een hele tijd en dit escaleert nu heel erg. Dus de hoop is erop gevestigd dat, ja, niet alleen Nederland, maar alle Europese landen één blok vormen. En dat daar toch nog iets van, ja, kracht vanuit gaat richting Amerika. Van je kunt zomaar niet iedereen piepelen in de wereld. Hè? Dus ook het strafhof in Den Haag niet. Ondanks alle kritiek die je kunt hebben. Maar een wereld zonder internationaal recht en het strafhof, ja, dat is geen goede wereld. Hè? Maar dit is de wereld waarin machtspolitiek, ja, zo langzamerhand wel heel erg dominant wordt.
0: Ja.
3: En daar moeten we wel wat van zeggen. Ik vind het echt groot nieuws. En dat blijkt ook wel, want ook de Amerikaanse kranten, en jullie noemden er net al een paar op, die hebben dit als heel belangrijk nieuws.
0: Ja, en daarom hebben we jou ook aan de lijn, Willem. Dank je wel voor vanmorgen.
3: Ja, geen dank.

0: Dat is nog eens lekker wakker worden met Harold, Melvin en de Blue Notes. En Satisfaction Guaranteed. We gaan het over de natuur hebben, want Den Haag wil meer groen in de stad. Helpt bewoners daarbij een handje. Dit najaar kunnen Hagenaars namelijk met korting een pakket komen halen. Met klimplanten en een inheemse heg. Joris Wijsmuller, die weet er alles van. Die is van Duurzaam Den Haag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is het belangrijk dat er nog meer groen bij komt? Want Den Haag is toch al best wel groen?
1: Ja, maar Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken. En Den Haag is natuurlijk een hele dichtbevolkte stad. En dan telt iedere vierkante meter. En dan moet je ook wel slim zijn hoe je kan vergroenen. En je hebt lang niet altijd de ruimte voor een tuin. Maar je kan wel bijvoorbeeld tegen de gevels, daar kan je ook groene gevels maken. En dan, daarmee verkoel je ook de gevels. Dus daarmee ga je ook weer hitte tegen. En als je wel een tuin hebt en je hebt bijvoorbeeld een afscheiding, een heg of een schutting. Dan kun je zeker met een groene heg ook de tuin weer aantrekkelijker maken. En daar ook weer meer verkoeling brengen door een groene heg te maken met verschillende plantensoorten.
0: Ja, maar klimplanten en inheemse heggen, dat klinkt toch wel als dat je iets van ruimte moet hebben, toch?
1: Nou, met heggen wel. Klimplanten kan, daar heb je echt maar een klein stukje nodig. Dat kan je tegen je voorgevel, dat kan je tegen je achtergevel doen. Dus daar hebben we een pakket voor waar je ook klimmaterialen krijgt, potgrond en planten. En dan krijg je dus 50% korting op zo'n pakket. En daar heb je echt heel weinig ruimte voor nodig. Voor een heg heb je inderdaad zelf wat meer ruimte nodig. Dus dan heb je meestal zelf een tuin. En dan kan je natuurlijk ook een schutting plaatsen voor een erfafscheiding. Maar een groene heg is wat dat betreft veel aantrekkelijker. We hebben dus een pakket waar wel 11 verschillende plantensoorten in zitten. En ook bodemliefde, dat is bodemverbeteraar. En dan krijg je dus een heg waar ook echt veel in alle jaargetijden veel verschillende bloei in is. En dat is een heel aantrekkelijk beeld.
2: Ik wil even terugkomen, Joris, op die klimplanten. Jij zegt het wordt buiten warmer, klimplanten. Dat zorgt ervoor dat je huis wat koeler wordt. Het zorgt voor verkoeling. Als je denkt in graden, hoeveel graden wordt mijn huis dan koeler met een klimplant?
1: Nou, als je een goede klimplant hebt, en die moet dan wel wat groter gegroeid zijn, dan kan dat wel 3 tot 5 graden schelen van hoe warm die muur wordt. Het brengt schaduw.
2: Zo.
1: En de klimplanten verdampen ook weer water, dus ze zijn eigenlijk ook een soort verkoeler. Dus dat scheelt echt heel veel.
2: Ja?
1: Ik zou iedereen aanbevelen om dat te doen, want we krijgen hetere zomers. En Den Haag staat ook wel bekend om met al die versteding dat er hitte-eilanden zijn. Dat zijn stukken in de stad waar er heel veel steen is of heel veel asfalt is en waar het alleen maar warmer wordt. En wil je huis verkoelen, dan helpt het als je daar gewoon klimplanten tegen de gevel aan zet. Muren.
0: Ja, kan zo'n plant ook wel tegen die gordroge zomers?
1: Jazeker. En wat wij hebben schaduwrijke planten en we hebben zonrijke planten. Dus je kan een pakket kiezen voor in de schaduw of voor in de zon. En zeker dus die planten die in de zon staan, die kunnen daar heel goed tegen.
0: 29 en 30 oktober kan je zo'n pakket ophalen bij tuincentrum Ockenburg. Het is niet gratis, hè?
1: Nee, het is niet gratis, maar je krijgt wel 50% korting op de planten en de materialen en ook de potgrond die je dan meegeleverd krijgt. En ook bij de groene heggen, dat doen we samen met Sprinkler. Dat is een biologische kwekerij. En daar krijg je ook tot zeker 70 euro korting op, afhankelijk van hoe groot je heg gaat worden. Dus daar liggen allemaal kansen. En er zijn 200 pakketten voor de heggen en 200 pakketten voor de groene muren. Dus grijp je kans.
0: Joris Wijsmuller, je zou zo op de markt kunnen staan. Van Duurzaam Den Haag, dankjewel voor vanmorgen.
1: Ja, graag gedaan. En succes en maak je stad groener.
0: Ja, goede slogan. Tot de volgende keer. Dit is de nieuwe single van Douwe Bob. Prachtige nummer, Note to Self.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
15: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker met het nieuws met Reinhard Roemer.
16: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Jeroen.
17: Goedemorgen.
16: De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Nou ja, steentje om te zorgen voor juist meer groen dus, in de tuin en op balkon, precies. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
18: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
16: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Tijdens de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet geldt vanaf nu altijd een alcoholverbod voor supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels. Het verbod gaat 2 oktober om 12 uur in en geldt tot 4 oktober 6 uur in de ochtend. Vorig jaar was er ook een alcoholverbod in Leiden, toen ging het nog om een proef. Het verbod geldt alleen binnen de singles van de stad, op de Stationsweg en op het Stationsplein. De Leidse horeca mag wel alcohol blijven schenken in de binnenstad. Voor de derde keer in nauwelijks 2 maanden tijd hebben 1 of meer onbekende vernielingen aangebracht in een kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Kabouters, huisjes en andere spullen werden opnieuw kapot gemaakt. Verslaggever Bob Brinkman ging vanmorgen nog voor zonsopgang naar het kabouterbos en overzag het, ja, toch een beetje slagveld. En hij zag met eigen ogen dat,
19: als je wil, zonder toezicht, hier kabouters kapot kan maken. Want camera's zijn er ook niet. Kabouters, scherven zijn opgeruimd gistermiddag, gisteravond door vrijwilligers. Dus wat er nu staat, dat zijn een beetje de overlevenden.
16: In augustus was het Alphense kabouterbos ook al doelwit van vandalen. En er is nog niemand aangehouden voor de vernielingen. Op de Hengelolaan in Den Haag zijn gisteren aan het begin van de avond een bus en een auto tegen elkaar gebotst. De auto liep daarbij flinke schade op. De schade aan de bus valt mee. Niemand hoefde naar het ziekenhuis en een berger heeft de auto van de Hengelolaan weggetakeld. Hoe de aanrijding tussen de bus en de auto precies heeft kunnen gebeuren, zoekt de politie uit.
15: Gaan we naar het weer met Huub Mizee. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Jorinda.
15: Wordt het deze week net zo mooi als gisteren?
17: Nou, ja, deels. Het is in ieder geval heel rustig weer. We hebben een hoogdrukgebied dichtbij. Maar de lucht die aangevoerd wordt, is toch nogal vochtig. En ja, dat betekent dat er nogal wat bewolking is. Heel plaatselijk zou er misschien een beetje regen, motregen kunnen vallen later op de dag. De zon die kan er misschien een beetje bij komen, maar niet zoveel als gisteren. Maar voor de rest, ja, wat ik al zei, rustig weer. Zuid-zuidwestenwind, zwak tot matig. Het is nu zo'n 14, 15 graden. Het wordt ongeveer 20. Dus dat is ook niet verkeerd. Komende nacht bewolking, een paar opklaringen. Misschien een beetje mist daarbij dan, met weinig wind. Het wordt vannacht 13, 14 graden. En morgen dan beginnen we misschien hier en daar met mist. Voor de rest is het weer bewolkt. Met ook dan weer af en toe een beetje zon in de loop van de dag. Morgenavond gaat het wel enige tijd regenen. Hou daar rekening mee. Of tegen de avond, eind van de middag dus. Ook morgen worden 20 graden. En dan zien we dat we donderdag tijdelijk in wat minder zachte lucht, min warme lucht terechtkomen. Er is dan af en toe zon, blijft alweer droog, het wordt 18 graden. Vrijdag wordt een droge dag met aardig wat zon en 20, 21 graden. En zo zien we ook in het weekend dat de temperatuur toch echt wel boven de 20 graden uit gaat komen. Met regelmatig wat zon en droog weer. Maandag weer wat regen, daarna volgende week weer opnieuw de zon erbij. En temperaturen die weer tot boven de 20 graden gaan oplopen. Het is dus van alles wat toch eerlijk gezegd wel, maar niet echt heel veel neerslag. En ja, zoals gezegd, heel rustig weer eigenlijk.
15: Nou, ik word er helemaal blij van.
17: Mooi.
15: Jij ook, Erwin?
20: Ja, ik was eigenlijk aan het werk, als ik heel eerlijk ben. Dus,
15: oh.
20: Maar ik maak uit jouw reactie op dat het goed weer wordt.
15: Ja, redelijk wel. Af en toe een beetje regen, een spetter. Wat doe jij dan eigenlijk als Huub aan het praten is?
20: Oh, nou, dan zit ik te kijken waarom... Wat is dat ongeluk eigenlijk op de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meren?
15: Oh, en wat is het?
20: Ja, dat ben ik nog aan het kijken.
15: Ja, nog niet klaar. Door,
20: Nou ja, dat was een ongeluk. En ja. Ze zeiden van, nou, dat bij Rijkswaterstaat gaat zo, dat is zo opgelost. Oh, meerdere auto's zie ik nou dat het was. Ja. Maar daarna kwam weer het bericht. Eén auto is niet rolbaar, dus die kunnen ze niet wegduwen.
21: Oh.
20: Die moet geborgen worden. Dus, ja,
15: dus dat duurt wel even.
20: Ik hoor Jeroen meeleven.
15: Ja, dat is heftig. Dat is, en je zou ermee zitten.
20: Ja, het komt even binnen. Ja.
21: Ja.
15: Waar staat de rest van de files, Erwin?
20: Nou ja, de file heb ik zelf nog niet eens genoemd. Hè. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. 14 kilometer file tussen Reewijk en de Meren. Het staat ook helemaal stil. Allemaal luisteraars naar Radio West. Goedemorgen. Er zijn twee rijstroken dicht. En het kan nog even duren. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Suurhofbrug. 5 kilometer file, kwartiervertraging. Je moet via de vluchtstrook vanwege het slechte wegdek.
15: Dankjewel.
20: Dag.
16: Tot zover. Het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? En dat wil je. Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: West wordt wakker.

0: Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. We gaan even snel naar Bob, want die is alvast aan het rennen in Leiden. Ik wist dat er in de binnenstad van Leiden wel heel veel bruggen waren, maar het zijn er meer dan 100. En komend weekend wordt er overheen gerend tijdens de 5e 100 bruggenloop. Nou, je bent alvast begonnen, Bob. Ik wist dat er in de binnenstad van Leiden wel heel veel bruggen waren, maar het zijn er meer dan 100. En komend weekend wordt er overheen gerend tijdens de 5e 100 bruggenloop. Nou, je bent alvast begonnen, Bob.
1: Ja.
0: Hoor ik.
1: Hallo.
0: Hoi.

0: zoals ik. Zo.
1: Ben jij al klaar voor de 100 bruggenloop?
0: Klinkt het niet alsof ik er niet klaar voor ben?
1: Nee, nog niet helemaal.
0: Eventjes bij een reling van de brug. Met mijn handen op de reling van de brug. Even rekken en strekken. En dan kijk je zo uit over die oude binnenstad van Leiden. Naast het stadhuis, het oude V&D-gebouw, ben ik nu. En er staat hier een man met een zwarte bril op, blauw vest. En volgens mij oordeel jij ook dat ik nog niet klaar ben voor die 100 bruggenloop?
2: Nee, dat denk ik ook niet echt. Nee. Nee, en je kleding moet je ook nog een beetje aanpassen, want dat is geen hardloopkleding.
0: Frank van Leeuwen, hoor je, de organisator van de 100 bruggenloop. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jubileumeditie.
2: Vijfde editie, dus we zijn al hartstikke blij dat we er de vijfde mogen gaan organiseren.
0: De naam zegt het misschien al een beetje, maar toch voor een luisteraar die denkt van waar hebben ze het nou over 100 bruggenlopen? Wat is het voor hardloopwedstrijd?
2: Nou, het is sowieso een fun run, noemen ze dat dan. Dus het gaat niet om tijden, maar het gaat om de prestatie om een tocht van iets meer dan 20 kilometer over 100 bruggen in de binnenstad van Leiden te doen. 100 verschillende bruggen.
0: En waarom dacht jij 5 jaar geleden van dat gaan we doen, 100 bruggen in Leiden trotseren?
2: Ja, dat is het idee van Jeroen Maters. Die is al met allerlei leuke ideeën, zoals het Single Park, bezig in de stad. En die dacht van, ik ga in de coronatijd had hij niet zoveel te doen. Dus toen dacht hij van, nou, ik wil iets leuks verzinnen. En toen is hij in de binnenstad gaan hollen. En toen dacht hij van, nou, eigenlijk is het heel erg leuk om al die 100 bruggen die er zijn, en die had hij ook geteld, om die een keer in een lopen evenement samen te vatten.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook eventjes je wenkbrauwen optrekt en denkt van, heeft Leiden 100 bruggen? Want ik dacht ook van, heeft Leiden 100 bruggen?
2: Ja, ik wist het eerlijk gezegd ook niet hoor. Dus toen ik dat hoorde en de route zag die hij had uitgestippeld, toen dacht ik van ja, dat is een briljant idee en daar ga ik graag in mee.
0: En deze editie wordt ook wat toegankelijker.
2: Ja, het is een wat we hebben gedaan. Dus een jubileumeditie. We wilden iets speciaals doen. We hebben ook alle bruggen opgemeten. De stijgingsgraad. Welke zijn te doen voor rolstoelgebruikers en mensen met rollators en andere mensen die slechte been zijn. Dus we hebben een boekje gemaakt. En die kun je het hele jaar lopen. Die wordt gewoon vanaf nu uitgegeven. Okay. Met 5 routes erin. Allemaal routes die te doen zijn. Dus 2,5 kilometer en dergelijke. Ergens in de binnenstad. Dus dat zijn 5 verschillende routes.
0: We staan nu op de brug. De Visbrug heet dit?
2: Dit is de Visbrug.
0: Tussen de Aalmarkt en de Hoogstraat. Hoe hoog is de stijging hier?
2: Ik weet het eerlijk gezegd niet. Jeroen heeft ze allemaal opgemeten. Maar dit is wel een van de stijgsten, hoor. Dus als je aan het eind van de 100 bruggen loopt, is ook de laatste brug gelijk. Staat dit jaar ook op de medaille. Als je hier opkomt, is het altijd een pittig klimmetje.
0: Ja, maar ik zie wel dat hij toegankelijk is. Want er is geen trap, bijvoorbeeld. Er zijn geen zigzaghekjes waar je met een rollator of rolstoel je doorheen moet manoeuvreren. Het is gewoon egaal omhoog en egaal naar beneden.
2: Ja, dus deze zit er wel in voor als mensen met de rolstoel gaan doen.
0: En in meerdere afstanden heb je aanstaande zaterdag, is het volgens mij, hè, die bruggenloop, 100 bruggenloop. 9, 13 en 20 kilometer.
2: Ja, en dan doen de wandelaars, die doen het op de zaterdag, dus de 26e, die doen er dan de 500 meter bij, want er zit een extra rondje over begraafplaats Groenesteeg. En de brug die daar naartoe gaat, het heet heel toepasselijk Laatste Brug.
0: Oh, dat is een macabere naam.
2: Ja, dat is ook zo, maar dat is natuurlijk ook wel mooi. Dus ja. Je krijgt er ook informatie als je dat daar zin in hebt.
0: Dat is ook nog eens een informatieve loop. Dus hoeveel kilometer ga jij zelf lopen?
2: Ik denk dat ik misschien ook wel 10 kilometer loop, maar in een gebied van 1 are zo'n beetje. Dus op het startfinishgebied.
0: Ja, precies. Als organisator de wandelschoenen aan. Ja. Van tent naar tent om alles in orde te maken. Nou, Frank van Leeuwen, organisator van de 100 Bruggenloop. Dank je wel. Ik denk dat ik dan maar... Ja, je vond me nog niet klaar genoeg, dus ik ga maar weer even. Ja,
2: mensen kunnen nog inschrijven, dus hondenbruggenloop.nl.
0: Dankjewel. En dan gaan we weer. Nog een brug. Goeiedag. En naar boven.

0: Aretha Franklin en Think. Terwijl Bob nog even aan het uitlopen is, denk ik.
1: Zingen. Tegelijk.
0: Ja, hij is weer bij adem, hoor ik inderdaad.
1: Ik wil zeggen, die Bob kan alles.
0: Ja, dat is
1: fantastische reportages maken, een stukje lopen en ook tegelijkertijd een stukje zingen.
0: Zeker, inderdaad. Zo. Sweet 16, ja, dan laten we je weer even 16 jaar worden. Terug in de prime van je leven, zoals ze dat mooi in het Engels noemen. Kitty, die doet vanmorgen mee. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je wil ook wel weer even 16 jaar worden.
2: Ja, nou ja, dan weet je wat je nu weet, hè?
0: Ja, oh ja, had je toen al iets willen weten eigenlijk van wat je nu weet? Of denk je, nou nee, dat was wel lekker juist?
2: Ja, bij je levenservaring natuurlijk, weet je. Ja, als je 16 bent, weet je toch wat onzekerder.
0: Ja. Wat deed je toen je 16 was? Zat je nog op school? Of werkte je al?
2: Ja, ik zal je vertellen, ik was in 1980 16.
0: Ja.
2: En toen ben ik verloofd.
0: Zo, dat is vroeg.
2: Ja. 2880.
0: Ja.
2: En ja, het is ongelooflijk, hè? Die tijd, hè? Ja.
1: Maar, ja.
0: En waarom toen? Waarom zo vroeg al? Nog steeds met dezelfde.
2: Ja.
0: Ja, maar hoe wist je toen al zeker dat het jouw man was?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Nou, ik was een jaar of 11. Ja, het is echt ongelooflijk. En hij was 14. En toen zat ik op de Majorette. En hij op de drumband, hij trommelde. Nou, en toen, toen werden we verliefd.
1: Mm-hmm.
2: En moeder en vader vonden dat natuurlijk abnormaal vroeg en zo. En in ieder geval, het is dan eigenlijk zo gebleven. En toen was ik 16. En toen gingen we verloven. En dan deed je ook allemaal cadeautjes. Want dan maakte je zo'n boekje. En dan ging je dan je cadeautjes inschrijven. Dan konden de tantes iets eruit trekken voor je uitzet sparen. Zoals dat vroeger was.
0: Ja.
2: Nou ja, dat deed je eigenlijk. En het was 20 en toen zijn we getrouwd.
0: Oh, dus je hebt nog wel heel even gewacht. Ja.
2: Ja.
0: En weet je nog wat je kreeg eigenlijk voor je uitzet toen je 16 was?
2: Iets als vroeger als altijd, ja, van de merk, weet je wat ik mag noemen. Weet je, Brabantia of zo, weet je wel.
1: Oh, Brabantia, ja, zeker. Ja. Ja.
2: Dat was echt in, hè, vroeger. Hè.
1: Ja, zeker. Ja,
2: zo, hè, weet je wel.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja. Nu kan je dat volgens mij, is het allemaal vintage en zo, wat je dat allemaal kan kopen, weet je wel.
1: Ja.
2: Dus ja, in ieder geval... dat soort dingen. En ging dan bij een andere walraad, dat bestaat volgens mij ook niet meer. Ging je dan voor je handdoeken sparen. En dan kreeg je iedere maand kreeg je dan zo'n pakketje thuis. En dan moest je dan geld, laten we zeggen, een soort. Iedere maand, laten we zeggen, een bedrag betalen. En dan kreeg je nog twee handdoeken. Dan iedere maand, zo kreeg je dan heel je uitje.
1: Kitty, ik ga je even onderbreken. Want jij was 16 toen jij je verloofde. Wat vonden jouw vriendinnen daarvan?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik eigenlijk niet meer weten.
1: Nee.
2: Vroeger was het toch anders. Als je nu 16 bent en toen, dat vond ik toch wel een heel verschil. Ik weet het niet.
1: Ja,
2: als je 20 bent en dan... Ja.
1: Dat was meer dan jaren 60, denk ik. Misschien jaren 70. Nog dat je na jong trouwde en zo.
0: Jaren 80 was dat al wel anders. Toch,
1: ja, dat was iets anders. Volgens mij, althans toen ik in de jaren 80 voor mij wel. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het wel een heel mooi en heel bijzonder verhaal. Zeker omdat jullie nog steeds bij elkaar zijn.
2: Ja, ik zal nu kijken. 84, 42 jaar getrouwd.
1: Nou.
0: Ja,
1: mooi man.
0: En geeft hij af en toe nog steeds zo'n klap op de drums?
2: Dat niet.
1: En jij danst, Marieke, met je baton.
2: Vroeger ging je door de straat lopen met zo'n muziekkorps, hè?
0: Ja.
2: En dat zie je ook helemaal niet meer. Als het iemand jarig was of zo, dan ging je een serenade brengen voor diegene.
1: Ja.
2: In die drumband ging dan door heel Den Haag zo lopen. En dat was wel een bijzondere tijd, hoor.
0: Ja. Je hebt het eigenlijk al over muziek. Ja, ander soort muziek die ik uit de top 40 heb gehengeld van 4 januari 1980. Want toen werd jij 16 jaar. Laten we eens even kijken wat er toen hits waren in Nederland. Ja.

0: Herken je het?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja zeker wel. Dus we zijn heel lang doorgegaan. Hè. Dus niet het is ook Johnny Kaagman natuurlijk.
0: Ja, dus precies. Ja. Earth and Fire. Van Earth de onlangs Fire, overleden Johnny Kaagman.
1: Ja, precies.
0: Weekend
1: ja, precies.
0: Was toen een nummer 1 hit, toen jij jarig was.
1: Ja. Oh, nou, kan je nagaan.
0: Ja, ja. Fan?
1: Ja hoor, ik vond het wel leuk.
0: Ja. Nou, dat is een optie dan, om straks helemaal te draaien. Maar ik heb meer in de aanbieding. Ja. Ja, dat dacht je misschien toen je 16 was. Van nou, wegwezen met het school. Ja. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Pink Floyd en Another Brick in the Wall.
1: Ja, ja. Dat ik wel een reden.
0: Ja, iets minder enthousiast?
1: Nee, dat vond ik wel eigenlijk wel. Ook wel die kan ik me wel herinneren. Toen werkte ik als een zo'n bijbaantje bij AMP, wat je vroeger was. Een soort hockeymatch had je eerst. Dat had ook allemaal niet meer. Dat je AMP had je dan. En dat stond, dan kan je me nog herinneren dat die muziek daar gedraaid werd in de winkel.
0: Oh, ja. En dan zong je mee. Of schreeuwde je mee in dit geval.
1: Ja.
0: En we zitten natuurlijk in het begin van het jaar. Dus ja, ik heb ook nog een cadeautje voor je. Ja, het is ook weer even kerst. Het is Paul McCartney, de prachtige kersthit natuurlijk. Maar misschien is dat in september een beetje vroeg. Maar de keuze is aan jou, Kitty. Wat zou ik voor je mogen draaien?
1: Ik doe maar... Ik bedoel, toch de laatste vind ik toch wel leuk. Maar ja, het is een beetje kerst.
2: Nee, doe.
0: Ja, jij mag kiezen, hoor. Ja. Dan wordt het de eerste kerstplaat van dit jaar, denk ik.
1: Doe maar.
0: Leuk. Ik ga hem voor je draaien. Nou, gefeliciteerd met je 16e verjaardag. Je ziet er nog goed uit. Ja. Ik ben helemaal jong. En je krijgt van mij ook een verjaardagscadeautje. Je krijgt namelijk de enige echte Radio West Mok.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Die komt naar je toe.
1: Goed zo.
0: Fijne verjaardag, hè? Hang de slingers nog maar even op.

0: Waar zijn ze nou helemaal mee bezig op Radio West? Nou, dit is het Sweet 16 liedje van Kitty. Die is zojuist even 16 jaar geworden. Terug in de tijd naar 1980. En toen stond dit in de top 40.
1: Ja, ze was 4 januari 1980.
0: Ja.
1: Stond dit erin. En 4 januari is ze jarig. Vandaar kerstliedje. Kunnen we nog eentje draaien, kerstplaatje?
0: Nee, dat gaat echt niet.
1: Ik heb al de eerste kerstfilm al gezien.
0: Ja, dat ben je niet.
1: Zeker.
0: Doe normaal.
1: Was een film die we keken thuis met z'n allen. En dat bleek toevallig de kerstperiode te zijn. Daar lag de nadruk niet op, maar het was wel kerst. Nou, toch een beetje.
0: Je zit al helemaal in de smaak.
1: Heerlijk,
0: ja. Sinterklaas moet nog komen. Sint voor iedereen, alles.
1: Zeker. Komt er allemaal aan, maar ook kerst.
0: Ja. Sweet 16, je kan ook meedoen, hè? Dan word je ook weer even 16 jaar. Draaien we iets uit jouw tijd. En je krijgt van ons een verjaardagscadeautje. App even jouw geboortedatum naar 070-307-8080. En dan word je weer even 16 jaar.
2: Ik heb een superleven gehad.
3: Ah, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
2: Maar ja, je 64 jaar getrouwd en dan zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
4: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
5: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
4: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: We nemen zo een kijkje in de meest vriendelijke straat van Nederland. Is in onze regio. Het nieuws met Reinhard Roemer, de meest vriendelijke nieuwslezer.
16: Ja, laat ik dat nou niet tegenspreken. Het alcoholverbod voor supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels geldt voortaan elke jaar tijdens Leidens Ontzet. Het verbod geldt van 2 oktober 12 uur 's middags tot 4 oktober 6 uur in de ochtend. Vorig jaar was er ook een alcoholverbod in Leiden. Toen ging het nog om een pilot, een proef. Voor de derde keer in nauwelijks 2 maanden tijd hebben één of meer onbekende vernielingen aangebracht in een kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Kabouters, huisjes en andere spullen werden kapot gemaakt. Eerder gebeurde dat in augustus ook al 2 keer. En door een aanrijding met meerdere wagens op de A12 staat tussen Reewijkdorp en de Meern een lange file. Die was een kwartier geleden zo'n 15 kilometer. Of er inzittenden gewond zijn geraakt is niet duidelijk. Straks meer bij de ANWB Verkeersinformatie. Nu eerst het NOS-nieuws.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
18: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
17: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
14: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
17: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ANWB Verkeersinformatie met Erwin Hart.
19: Op de A4 Den Haag-Amsterdam door een te hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel 2 kilometer file. De tunnel is even dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier. Een file met heel veel vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en de Meren staat het stil over 17 kilometer. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. En dan nog een file op de N420 Nieuwebrug-Woerden. Ook daardoor tussen de A12 en Woerden 3 kilometer file.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
22: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
23: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
22: Van der Geest verzorgde ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
23: Al 100 jaar.
22: Van der Geest.
23: Dat is verhuizen en meer.
24: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
24: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
27: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
28: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En Martin is ook al in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, vriend en vriendin.
0: Ja, hoe is het met je?
1: Ja, joh.
0: Gaat goed?
1: Onkruid vergaat niet.
0: Nee, je zit er frisser bij dan Tjeerd in ieder geval. Die ligt nog gewoon in zijn bed.
1: Ja, wat je, joh.
2: Ja, maar ben je ziek, hè?
1: Ja.
2: Ja, maar het is vervelend, hè? Hij is er wat gevoeliger voor, hè,
1: Tjeerd? Ja.
0: Hij heeft altijd rond dit september, oktober, is hij altijd een paar weken uitgeschakeld.
1: Ja,
0: altijd. Vanwege de griep.
2: Oh, ja. Ontzettend irritant.
0: Ja, heel vervelend. Ja. Hij hoest alles bij elkaar. Heb ik gehoord via de telefoon.
2: Iedereen vraagt er ook aan hem. Hoest?
0: Ja.
2: Hoe is
1: hoest,
2: het?
1: Hoest.
2: Ja, hoest. Ja. Oké. Nou, dan gaat hij weer.
0: Ja, hij moet ook niet lachen, want toen ging hij... Ja, hij stikte bijna.
2: Ja. Oh. Ja. Okay. Nou, dat hij snel beter wordt.
0: Ik hoop het ook, inderdaad.
2: Ja, want dat wil ik even zeggen nog. Volgende week mag ik samen met Tjeerd ook presenteren.
0: Ja.
2: Dat vind ik zo leuk voor hem, dat hij met... Nee, ik bedoel andersom.
0: Ja, nee, volgende week is een beetje een gekke week, want elke dag is er een ander duo.
2: Ja, wat is speciale reden daarvoor?
0: Nou, ik ga een weekendje weg allereerst met mijn moeder. Want het is weer bijna mijn nierjaardag.
2: Ja.
0: 9 jaar al.
2: Ja.
0: Dus
2: negen,
0: ik heb 9 jaar een nieuwe nier.
2: Ja.
0: En dat vieren we altijd met een weekendje weg. Om te vieren dat hij het nog doet. Ik heb nog een cursus. Ik heb nog controle in het ziekenhuis. Dus ik ben er allerlei dagen niet. Okay. Tjeerd is een dagje vrij.
2: Ja.
0: Hij is op vrijdag sowieso vrij natuurlijk. Dus het is chaos eigenlijk.
2: Nou, maar hartstikke. Dat wordt wel een leuke week.
0: Dat is een soort bingo. Wie zit er vandaag?
2: Ja.
0: We gaan ook even naar Leiden. Daar is onze verslaggever Bob Ringman nog. Goedemorgen, Bob.
3: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Jeroen en goedemorgen Martin. Nou, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je staat in een hele bijzondere straat. Het is ook speciaal voor Tjeerd de Blauwe Tramstraat. Maar verder heeft het weinig met trams te maken wat je daar doet.
3: Nou, het is een trein aan een spoorlijn. Dat zijn inderdaad geen trams, dat weet ik ook wel. Maar het heeft wel iets met openbaar vervoer te maken. Want als je hier woont, dan kijk je zo uit op de voorbijtrekkende treinen. Tussen Leiden en Leiden-Lammeschans, volgens mij, loopt dit spoor. En de Blauwe Tramstraat is uitgeroepen tot de meest vriendelijke straat van heel het land. Door PostNL. Dat komt omdat PostNL heeft uitgerekend dat hier 350 keer afgelopen jaar een pakketje is aangenomen voor de buurman of voor de buurvrouw. En dat is het meeste van heel Nederland. Dat de deur niet is dichtgeslagen voor de neus van de postbezorger. Dus de meest vriendelijke straat, dat is nu de prijs die ze hebben gewonnen. Het ziet eruit als een gezellig straatje. Heeft aan 1 rij huizen, andere kant dus het spoor. Er staan bankjes voor de deuren. De kinderfietsjes hoeven niet op slot, want die staan gewoon voor de deur op de standaard wachten tot de kinderen naar school gaan. Een pingpongtafel voor gezamenlijk gebruik iets verderop in de straat. Dus de sfeer is goed.
0: Merk je
3: maar
0: dat ook? Ben je veel gegroet al?
3: Nee. Maar dat merk ik wel vaker als ik op straat loop met die blauwe plopkap van Omroep West. Dan is het vaker, gaat hij mij aanspreken? Ik hoop het niet. Dan dat het, hey, hallo, goedemorgen is tegen mij. Dus dat ligt misschien meer aan mij dan aan de straat. Maar ik kan wel eventueel even kijken of het vriendelijk is, deze straat. Ja. Of PostNL een beetje gelijk heeft.
0: Nou, het is wel tijd misschien een beetje diepgravend onderzoek natuurlijk. Daar zijn we ook van in West wordt wakker.
3: Absoluut.
0: Ja,
3: feiten uitzoeken.
0: En dan kijken hoe lang het duurt voordat je een bakje koffie mag doen bij iemand binnen.
2: Dat is leuk.
0: Is dat een idee?
3: Oh, dat ga ik echt daadwerkelijk aanbellen. Ja. Oké, is goed. Wanneer gaan we dat uitproberen?
0: Nou, straks.
3: Straks.
0: Ja, je mag even kijken naar al die huizen, al die deuren, waar het licht al brandt. Of niet iemand, of je niet iemand wakker belt. Dat is dan natuurlijk vervelend.
2: Ja.
0: Kijken wat de meest vriendelijke deur lijkt.
2: Proef ondervindelijk willen wij erachter komen of het klopt.
0: Komen we zo
2: dat
0: bij
2: dat
0: je.
2: De leukste straat van Nederland.
3: Helemaal
2: is.
3: Goed.
0: Ja?
3: Ja, de meest vriendelijke deur. Ik ga hem opzoeken. Ja, joh. Ik ga vaker af voor dit programma live op radio. Hè?
2: Dus dat... helemaal niet. Helemaal niet.
0: Succes zo.
3: Dankjewel.
0: En dan is de vraag natuurlijk, hoe lang duurt het voordat hij koffie krijgt?
2: Ja, dat kan heel snel gaan natuurlijk.
0: Dit is Ace.

0: Ga straks nog even terug naar Bob om te kijken hoe vriendelijk die straat nou is in Leiden. Maar er is eerst nog nieuws over Fame. Ja, serie, ik heb de serie nooit gezien, want het is natuurlijk voor mijn tijd. Maar jij bent er wel fan van geweest.
1: Zeker, begin jaren 80 werd hij uitgezonden in Nederland. Eerst in Amerika, was eerst een film in de jaren 80. 1980 volgens mij. En later hebben ze een serie gemaakt die ook in Nederland is uitgezonden. En er zijn later weer allerlei musicals verschenen, ook in Nederland. En Fame, de musical, komt terug. Albert Verlinde gaat hem terugbrengen. En er is iets bijzonders mee aan de hand, waar we eigenlijk allebei een beetje verbaasd over waren.
0: Ja.
1: In deze nieuwe musicalversie van Fame mogen voor het eerst ook de bekende nummers uit die film en tv-serie worden gebruikt. Voorheen dus blijkbaar niet. Ik weet niet wat ze toen hebben gebruikt.
0: Ja, dat hebben ze dus eigen liedjes gemaakt blijkbaar.
1: Dat denk ik. En nou ja, het gaat dus in dit geval, liedjes als Star Maker, Out Here On My Own, High Fidelity, dat soort liedjes mogen dus nu ook gespeeld worden. Daar hebben ze de rechten voor gekregen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Ja, als Albert Verlinde erachter zit, dan komt het meestal wel goed.
0: Ja.
1: Het wordt een musical die door het hele land gaat. Vanaf volgens mij 2028. Ik ben even snel kijken.
0: Ja, vanaf maart, maart 2028.
1: Maart 2028 komt de musical weer in Nederland met jong talent. Hij wil jong talent de kans geven. En het gaat, voor de mensen die het niet weten, Fame, over de leerlingen van de High School of Performing Arts in New York, die iedere dag knalhard werken om zeg maar hun droom waar te maken in het artiestenleven te zijn. Zang, dans, van alles kan het zijn. Leuk zat. Toen dacht ik, is het misschien leuk om een liedje te draaien?
0: Ja, zeker inderdaad. Je noemde er al een paar, hè, die dus eerder niet in de musical te horen waren, maar nu wel. Straks in ieder geval over 2 jaar ongeveer. Word jij daar blij van als je dat hoort, Reinhard?
2: Ja, What a Feeling van Irene Cara. Daar word ik altijd blij van.
1: Dat is een film.
2: Ja, dat is niet uit de serie, uit de film. Maar dit is in ieder geval een hit geweest in de top 40. En het is in vaktermen gesproken een uuropener. Ja. Dan ben je meteen helemaal op dreef voor je... Ja, toch?
0: Daar beginnen vaak het uur mee. Zeker. Maar we hebben nog een die je wel noemde.
1: High Fidelity.
0: Ja,
1: ja, dat is ook zo'n apart liedje eigenlijk.
0: Ja, het is ook qua artiest staat er ook The Kids from Fame.
2: Oh ja,
1: ja, ja, dat klopt. Ja, dat heette toen zo.
0: Dat heette het inderdaad, ja. We gaan het gewoon draaien om alvast een beetje in de stemming te komen voor maart 2028. Als die nieuwe musical er is.
2: En dat heeft een staand eind, kan ik je er nog even bij vertellen. Is ook zo'n vakterm.
0: Ook vakterm. Ja. Nou, heerlijk. Fijn dat je in vaktermen blijft praten.
1: Het was een knijter van een hit.
2: Bouwen nog.
1: Oh, weer zo'n vakterm.

0: Nou, dit is dus een staand eind.
1: Ja,
0: ja, dat hebben we geleerd net
1: afgelopen.
0: Van Reinhard Roemer. Verder is het alleen maar onzin wat hij heeft verteld hoor. Want What a Feeling had hij het over, maar dat komt uit een hele andere film.
1: Flashdance.
0: Flashdance. Hetzelfde jaar, hetzelfde soort film ook wel. Ook ja, over dansen natuurlijk.
1: Hetzelfde gevoel.
0: En ook dezelfde zangeres, want Irene Cara, die heeft in allebei gezongen. Ja. En zij hebben dat ook weer rechtgezet.
1: Dat vertelt straks iemand die het nog nooit gezien heeft. Jij
0: ja,
1: weet
0: goed,
1: zoveel.
0: Hè? Ja, het is ongelooflijk. Ik ken de liedjes allemaal dus wel.
1: Ja.
0: Ja, dat, ja. Want die draaien we nog steeds met heel veel liefde. En net dus ook High Fidelity. Ja, die moet gewoon op de playlist bij mij
1: ja,
0: bij deze.
1: Dat is leuk, hè?
0: Geweldig. Ja, leuk. Ja. Het is tijd om te kijken hoe het is in de Blauwe Tramstraat in Leiden. Dat is uitgeroepen tot de meest vriendelijke straat van Nederland door PostNL. Want daar hebben buren heel vaak, 350 keer, namelijk hun pakketjes van elkaar aangenomen. Wij zitten hier lekker aan een bakje koffie. Maar
1: wij
0: de
1: wel.
0: Vraag is, hoe gaat dat bij Bob? Want ja, we hebben jou een taak gegeven, Bob.
2: Ja, die taak ga ik nu proberen uit te voeren, ja. Jorinda. Jeroen, goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen,
2: klinkt
1: hey,
2: lekker, dat bakkie.
0: Ja,
2: tijdens Irene Cara en de hit uit Flashdance... ben ik 4 keer begroet door iemand hier in de straat.
0: Ja, Fame was het, hè? Maar, net.
2: Nee, het ging toch over Flashdance heel de tijd?
0: Nee, het ging over Fame.
2: Nou, ik vind het een heel onverwarrend gesprek worden op deze manier. Mijn uitdaging hier in de Blauwe Tramstraat. De straat die door PostNL is uitgeroepen tot de meest vriendelijke straat van het land. Omdat iedereen hier elkaars pakketjes aanneemt. Is om een kopje koffie te krijgen. Ik moest een beetje kijken of jullie naar de voordeuren, welke er toegankelijk uitziet. Dus ik heb de kleurenwaaier erbij gepakt, Jorinda en Jeroen. In de kleurenpsychologie worden oranje en geel gezien als meest vriendelijke en toegankelijke kleuren. En ik kijk hier nu naar een paarsgele voordeur. En als ik dan inzoom op de kleur geel, hè, dus we laten oranje voor wat het is. De kleur geel is de kleur van de zon, staat voor vrolijk, optimistisch, stimuleert de aanmaak van het gelukshormoon en roept direct gevoelens van vriendelijkheid, plezier en optimisme op. Nou, als ik één voordeur nu hier live moet proberen, dan is het natuurlijk die voordeur. Er hangt ook een sticker bij de deurbel van kinderpostzegels verkocht. Dus ik ben niet de eerste die hier zomaar plotseling aanbelt. Ik vind het wel een beetje spannend, want dit doe ik eigenlijk niet zo heel erg vaak. Maar het is echt, lieve luisteraar van Radio West, het is echt niet geproduceerd. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor?
0: Ja, we zijn er klaar voor. Ik vind het ook spannend gewoon. De trein komt langs, niet de tram.
2: Nee, het straatje aan een treinspoor. Ik heb aangebeld. Heel even kijken. Ik zag al wel beweging in de keuken eerder vanochtend toen ik hier langs liep.
3: Hi.
2: Maar ik weet natuurlijk niet.
3: Buurt, hè?
2: Hallo, wat zegt u?
3: Goeie buurt, hè?
2: Ja, de vriendelijke straat, hè?
3: Daarom,
2: zegt ze, vrouw op een fiets die langskomt. Nou, 5 keer aangesproken.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk. Oh, daar zie ik beweging achter de voordeur. Oh, ik vind het echt heel spannend. Ik zet mijn beste stem op, mijn vriendelijkste glimlach. Hi, goeiedag. Ik ben van Radio West. En als het goed is, sta ik in de meest vriendelijke straat van Nederland.
4: Ja, en dan doet u nu de deur dicht.
2: Dan doet u nu de deur dicht? Oké. Okay.
0: Nou.
2: Dag.
0: Oh.
2: Nou, dat doet de deur
0: ja,
2: dicht
0: de
2: inderdaad
0: deur dicht.
2: Bij deze iets
0: ja,
2: wat oudere dame die opendeed. Nou, helaas.
0: Ja.
2: De challenge koffie vooralsnog niet gelukt hier,
0: nee.
2: Jorinda.
0: Ik zou
2: Jeroen
0: nog heel erg gaan staren naar de andere voordeuren. Misschien toch een andere kleur proberen.
2: Ja, die kleurenpsychologie die klopt ook eigenlijk voor geen meter dan. Hè?
0: Ook alweer fake news.
2: Oh, roze staat voor zorgzaam en zacht.
0: Ja.
2: Misschien moet ik voor roze gaan dan. Ja.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: We zitten hier nog heerlijk aan een bakje koffie kijken of dat Bob straks ook nog lukt in Leiden, in de Blauwe Tramstraat. Is het nieuws met Reinhard Roemer.
11: Jorinda, goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
12: Ja, goedemorgen. Ik heb er één kleine korte vraag aan jou.
11: Ja.
12: Jij wilde een broodje ei. Dat had je hier uit de automaat gehaald. En wat had je? Wat zat erbij bij een broodje ei?
11: Een broodje ei zonder ei. Dus ik ben nu geen blij ei.
12: Nee,
11: nee.
12: Ik vind het zo zielig. Ik denk, dit moet iedereen even weten. Bij deze.
10: Het was een broodje met mayonaise nu. Ja. Dat zat er wel
12: broodje
10: bij.
12: Broodje ei zonder ei. Nou.
11: Ik eet alles. Ja, maar het is toch. Ik zing altijd. Ik maak je dat open. Dan zing ik ei, ei, ei. En we zijn zo. En toen viel ik stil, want het is een broodje zonder ei. Dus dat gaan we doorgeven aan de catering. En voor mij was het een kater eigenlijk. Martin, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
11: Ik doe even waar ik voor gekomen ben, als je het erg vindt. Ja. Voor de derde keer in nauwelijks 2 maanden tijd hebben 1 of meer onbekende vernielingen aangebracht in een kabouterbos. En dat is minder leuk, in Alphen aan de Rijn. Kabouters, huisjes en andere spullen werden kapot gemaakt. Verslaggever Bob Brinkman ging vanmorgen nog voor zonsopgang naar het kabouterbos. En ja, hij overzag toch een beetje het slagveld en zag met eigen ogen dat...
13: Als je wil, zonder toezicht, hier kabouters kapot kan maken. Want camera's zijn er ook niet. Kabouterscherven zijn opgeruimd gisteravond door vrijwilligers. Dus wat er nu staat, dat zijn een beetje de overlevenden.
11: In augustus was het Alphense kabouterbos ook al doelwit van vandalen. Er is nog niemand aangehouden voor de vernieling. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Ik zei het al, steentje. Het is om te zorgen voor meer groen in tuin en op het balkon. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
14: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
11: Dit najaar, eind oktober, kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Tijdens de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet geldt voortaan een alcoholverbod voor supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels. De Leidse horeca mag wel alcohol blijven schenken in de binnenstad. Tijdens Leidens Ontzet, 2 tot en met 4 oktober, is de viering van de bevrijding van de Spaanse bezetter in de 80-jarige oorlog. Vorig jaar was er ook al een alcoholverbod binnen de singels van de stad, op de Stationsweg en op het Stationsplein. Toen ging het nog om een proef. Eind vorig jaar werd bekend dat het alcoholverbod effect heeft gehad. Uit de evaluatie bleek volgens de organisatoren dat er tijdens en na Leidens Ontzet minder afval op straat lag, er minder opstootjes waren en minder jongeren dronken waren. Blijven we nog even in Leiden. Komend weekend wordt daar voor de 5e keer de 100 Bruggenloop gehouden. Deze editie is speciale aandacht voor mensen met een rolstoel. Er worden lage en goed toegankelijke bruggen opgezocht, vertelt organisator Frank van Leeuwen.
15: Wat we hebben gedaan is een jubileumeditie. We wilden iets speciaals doen. We hebben ook alle bruggen opgemeten, de stijgingsgraad. Welke zijn te doen voor rolstoelgebruikers en mensen met rollators en andere mensen die slechter been zijn. Dus we hebben een boekje gemaakt en die kun je het hele jaar lopen. Die wordt gewoon vanaf nu uitgegeven met 5 routes erin, ergens in de binnenstad.
10: Dankjewel, Reinoud. Die trouwens het enige broodje met ei aan mij heeft gegeven.
13: Ja?
10: Ja, die is op.
13: Oh, is op.
10: Ja. Oh, dat is zielig. Maar het is wel waar. Huub, goedemorgen.
16: Goedemorgen,
10: Jorina. Wat zette jij op jouw brood vanmorgen?
16: Ik had kaas en jam.
10: Lekker.
16: Of vruchtenspread eigenlijk, eerlijk gezegd. Dus dat is ook altijd wel heel erg lekker.
10: Ja, heb je nog iets voor Reinoud?
16: Nee, het is op. Het is op. Ik kijk even
12: misschien een eikeltjessoep. Is dat
16: een eikeltjessoep? Dat zou dan weer wel kunnen, want die zijn al gevallen. Ja.
10: Goed, hoe is het weer?
16: Nou, het is inderdaad heel rustig herfstweer. Er is weinig wind en er is nogal wat bewolking, dat wel. Maar ik zie toch ook alweer een paar gaatjes in de bewolking. Dat is een beetje het weerbeeld voor vandaag, met af en toe een enkele opklaring, zeker wel. Een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. En het is nu zo'n 14 tot 16 graden. Het wordt 20 vanmiddag, dus het is eigenlijk best wel te doen. De komende nacht ook, er is bewolking. Ook dan weer een paar opklaringen met kans op mist. Vannacht wordt het 13 of 14 graden en morgen beginnen we dan hier en daar met die mist. Dat zou goed kunnen. Voor de rest een beetje vergelijkbaar met vandaag, met bewolking. 'S middags wat zon, maar tegen de avond gaat het morgen sowieso wat regenen. En dat bij temperaturen morgenmiddag van 20 graden opnieuw. Donderdag is het gelukkig weer helemaal droog. Komt er opnieuw af en toe zon, maar bij een noordwestenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. En dan zien we vanaf vrijdag duidelijk een weersverbetering. Er komt een nieuw hoge drukgebied onze kant op. Het wordt droog, periode met zon. 20, 21 graden. In het weekend ziet het er ook alleraardigst uit, met temperaturen van 21, nou, misschien zelfs wel 22 graden. En ook volgende week is het niet verkeerd, met grotendeels droog weer. Alleen maandag niet, dan kan er wat regen vallen. Voor de rest wat zon en temperaturen iets boven de 20 graden.
10: Dankjewel, Huub. Erwin, misschien nog iets voor Reinoud?
17: Hoe bedoel je?
10: Nou, iets voor op zijn brood.
17: Wil die hebben wat ik op mijn brood heb?
10: Ja, hij heeft
12: maar
10: niks.
12: Iets.
10: Iets gewoon. Iets.
11: Ik wil de kaas van je brood eten, als het kan.
17: Ja, nee, ja, ik heb achterham, maar dat zal je wel weer niet lekker vinden.
12: Jawel.
17: Trouwens, Mandy die zat een ei te eten vanochtend. Die eet gewoon een ei als ontbijt.
10: Ja, oh, zij dat wel. Was dus het ei van het broodje van Reinoud Roemer.
17: Ja. En die haalt ze op de markt in Katwijk.
11: Tuurlijk, dat zou ik ook zeggen.
17: Ja. Maar je kan ook eieren meenemen, hè?
10: Ja.
11: Ja, ja, ik kies voortaan eieren voor mijn geld.
17: Hé, hey, die kan zit. Ook. Een punt voor Reinoud. Ja. Wat een Bob. Ah. Ja, ja. Zo, waar was ik ook alweer? Oh ja, de files.
10: Ja,
17: ik vind het een hele drukke ochtendspits eigenlijk. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid, 14 kilometer file. Er stond een te hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel en die is alweer een tijdje verdwenen, maar de vertraging is nog steeds een half uur. En op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam, tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade, meer dan een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Die staat er al de hele ochtend op de rechte rijstrook. Kost verloren. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda, West en Reewijk. 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is nou een file ontstaan door een nieuw ongeluk. Tussen Blijswijk en Nootdorp. 7 kilometer, 20 minuten vertraging. Er was heel veel vertraging net de andere kant op. Dat was bij de Meren een ongeluk. Maar daar is de weg al lang en breed vrij. Op de N420 nieuwe brug richting Woerden. Ten slotte een kwartier vertraging bij Woerden.
10: Dankjewel.
11: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Ik ben er over een half uurtje weer. En wederdien. Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: West wordt wakker.
19: Dit is echt. Eindelijk, zeg een grap. Eindelijk.
11: Ik heb je.

0: Martin is er. Je hoort hem hoesten.
1: Ja, dat komt dat ik had net een broodje ei.
2: Wat had jij die?
1: Ja, en die heb ik gevonden, ja. Ja. Maar die ei bleef in mijn strot hangen.
0: Ah, ja. Hij was er vanaf gevallen natuurlijk.
1: Ja.
0: We hebben het voor morgen. Het is een beetje een thema wat we hier in de studio wel hebben. Maar dat anderen niet hebben. Ei. Hè?
2: Koffie.
0: Ja. Koffie.
1: Koffie.
0: Ja.
1: Gebak.
0: Heb je het al op, gebak?
1: Nee, die staat nu te wachten op het thuis.
0: Oh, okay. Ja. Nou, Bob die wil heel graag een bakje koffie.
3: Wat wil ik graag koffie.
0: Maar het is nog niet heel erg gelukt in de vriendelijkste straat van Nederland in Leiden.
3: Nee, ongeveer een kwartier geleden werd de deur voor mijn neus dicht gedaan. De vriendelijkste straat van Leiden, van Nederland. Het moet nog heel eventjes aan mij duidelijk worden dat de blauwe tramstraat dat daadwerkelijk is. Een nieuwe deur, een nieuwe poging. Ga ik voor Bordeaux-rood of voor knalrood, Jorinda?
0: Knalrood, zou ik zeggen.
3: Knalrood,
0: ja, dat is gedurfde kleur, dus...
3: Ja, kijk naar binnen. Een vrolijke, niet opgeruimde keuken. Dus dat is altijd goed nieuws. Daar wonen vaak gezellige mensen die graag samen aan het kokkerellen zijn. Ik zie op de deurpost een sticker van de grote clubactie en van de kinderpostzegelactie. Dus het is iemand die graag de deur open doet voor vreemde belletjes.
0: Ja, dat had je net ook, hè?
1: Ja.
3: Dat is waar. Ik heb wederom aangebeld. Deze bel maakt niet heel erg veel geluid. Maar ik heb wel al leven gezien achter deze voordeur, dus ik weet... dat als het goed is, als hij niet via het achterom heel snel weg is gerend... dat er iemand thuis is op dit nummer. Vooralsnog is het heel even wachten.
0: Ja.
3: Er zijn veel schoolgaande kinderen hier in de straat. Dus net was er ook een hele bakfietsparade... die met elkaar richting basisschool ging. Met middelbare scholieren op elektrische fietsen erachteraan. Oh, ik denk echt oprecht dat hij net via het achterom weg is gegaan. Wacht, ik probeer het misschien even... kloppen.
0: Ja. Zou jij,
3: op
0: zou jij
3: het
0: dat
3: raampje.
0: Doen? Martin, als Bob aanbelt.
3: Oh, daar is leven. Ja, is leven.
0: Oh,
3: ja. Hi, goeiedag. Ik ben van Radio West.
4: Ja.
3: Ik heb begrepen dat dit de meest vriendelijke straat van Nederland is.
4: Het spijt me, maar ik moet aan de slag.
3: Oh, u moet werken. Ja, ja. Nee, natuurlijk. Dus, ja, nee, dat snap ik. Nou ja, is het een vriendelijke straat?
4: Ja hoor.
3: Ja hoor. Nou, hele fijne dag vandaag.
4: Hey, bedankt.
3: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Ja,
3: oordeel van deze bewoner. Is het een vriendelijke straat? Ja hoor.
0: Ik zet hier nog een lekker bakje koffie.
2: Zo, ik ook.
3: Ach.
0: En op zoek naar de volgende, vrees ik.
3: Oh, ja. Oh, ik ruik die koffie helemaal hier van jullie. Lekker zeg. Oh.
5: West wordt wakker sport met Martin Brein.
0: Goedemorgen, Martin.
1: Goedemorgen. Ja, die planning daar gaat niet helemaal soepel. Hè?
0: Nee, hier niet, nee. Nee. Maar jij zou Bob wel een bakje koffie geven als hij bij je aanbelt.
1: Altijd.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is wel aardig.
1: En een gebakje.
0: Ja, die staat er nog
1: Die heb ik altijd in voorraad, hoor.
0: Ja. En dan krijgt hij al het sportnieuws natuurlijk over zich heen. Daar zit Bob ook heel erg op te wachten, denk ik.
1: Ja.
0: Allereerst ADO, maar ze spelen helemaal niet, toch?
1: Ja, nee, het is echt een sombere periode. Want 3 weken geen eredivisie voetbal. Dat is echt verschrikkelijk. Maar ja, 3 ADO-spelers vliegen uit. Hallo. 2,5, denk ik. Want, ja, doe maar naar Niki Hema. Die gaat naar Burkina Faso.
0: Voor de interlandstand natuurlijk.
1: Ja, voor interland.
0: Ja, ze komen wel weer terug, toch?
1: Ja. Nou, en dan heb je ook nog Nigel Thomas. Ja, dat is een beetje een dubieus geval. Want die heeft na hobby voetballen... Ja, heeft hij nog een hobby. Want zijn vrouw is zwanger. En die kan ieder ogenblik bevallen. Dus ja, en dan, je weet hoe die vrouwen zijn. Dan geen interland, want je hebt me met jongen opgezadeld. Dan moet je er ook bij wezen.
0: Ja, dat verschilt een beetje per voetballer, volgens mij. Maar nou ja, dat idee heb ik soms dan. Vinden ze het voetbal belangrijker, toch?
1: Ja,
0: maar het is geen WK en zo natuurlijk.
2: Coaches die dan toch een soort van beroep op ze doen, inderdaad.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja. Ja. Kom dan
1: Kijk,
0: maar.
1: Ik heb ook 3 kinderen. En

0: ik was ook, ja, ik sliep en ik werkte op het voetbalveld. Maar mijn vrouw zei altijd, als het puntje kwam van de bevalling...
1: Ja.
0: Thuis.
2: Thuis.
1: Ja, nou, ja, terecht ook.
0: Ik had een hele strenge vrouw, hoor.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, we hebben aankomende week in ieder geval in het vooruitzicht... dat we dus donderdag Nederland-Duitsland hebben... en zondag Servië-Nederland. Dus wat dat betreft zitten we wel weer goed met het voetballen.
1: Ja, en de vrouwenvoetballen ook natuurlijk.
0: Ja, want Sjaak Polak, ja, hij is trainer van de dames. Die heeft toch, ja, Van Ado. Die heeft toch een puntje gepakt tegen Heerenveen. 2-2. Terecht voor de meisjes van Sjaak. En in heel Scheveningen hing de vlag gisteren uit. Want ja, daar woonde die vroeger. En het is toch leuk voor Sjaak hier dat hij een lekker puntje pakt tegen Heerenveen. Heel goed voor die jongen.
1: Mooi. Wielrennen, het WK.
0: Ja, we hebben het eerste goud is binnen. Het eerste goud. Ryan Gal pakt op de tijdrit voor Nederland de gouden medaille bij de belofte van de heren. Dus dat is heel mooi. En Nienke Vink bij de dames, ook bij de beloftes, die heeft een zilveren medaille gewonnen. Dus wat dat betreft, heel, heel goed begin. Maar het is wel een rare planning, vind ik.
1: Wat?
0: Nou, je krijgt dus eerst het WK... en daarna het EK. Je zou te zeggen, je bouwt het op naar het hoogtepunt.
1: Ja.
0: Maar goed, het is niet anders. En,
1: dat soort toetje is het nu, het is EK.
0: Ja, het is een beetje achterafje, vind ik.
1: Het achterafje.
0: Ja.
1: Dat is ook onaardig voor het EK. Dat is ook een belangrijk toernooi.
0: Je gaat toch van stapje voor stapje naar het hoogtepunt. En dat is een wereldkampioen worden. Maar nou hebben ze dus het EK gepland na het WK. Nou ja,
2: even over het voetbal nog. Interlands, wij spelen natuurlijk donderdag. Je zei het net, Nederlands elftal. Gisteren was die persconferentie, Martin, van Xavi, onze nieuwe bondscoach.
0: Ja.
2: Ja, wat vond je ervan? Nog gezien? Nog...
0: Ik heb het wel een beetje gehoord. Ja, ja, ik mag die man echt gaan. Want hij ambieert voetbal zoals het gespeeld hoort te worden. Aanvallend, druk naar voren. Dus ik kijk er toch met hele positieve gevoel naar donderdag toe.
2: Ja, precies. Maar het kan in die zin alleen maar fout gaan, omdat het heel kort dag is. Voor de eerste keer stond hij gisteren voor de groep. Hij heeft nog een paar dagen. En dan moet hij al presteren. Dat gaat niet lukken, denk ik. Dat je in één keer een totaal ander Nederlands elftal ziet.
0: Ja, ja, ik weet niet. Kijk, ik vind voetbal is een simpel spel. En de aanvallend voetbal zal altijd beloond worden. En daar is hij de uitgesproken man voor. Omdat in dat Nederlandse voetbal... die altijd genoten hebben van aanvallend voetbal... noem ze maar op, Van Basten, Bergkamp, noem maar op... ik denk dat het een groot succes gaat worden.
2: Het zou toch mooi zijn als we winnen, hè, van Duitsland. Gelijk die eerste interland onder Xavi.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk aparte wedstrijden, hè, Nederland-Duitsland. Ja, ja. Ik bedoel... ja,
2: we hebben een verleden. Tegenwoordig is het...
0: Er is geen ei tussen te krijgen.
2: Nee. Geen ei. We zijn er. Het is over. Het is overhaald.
1: Ja. Misschien moet dat dan het eerste Nederlandse woord zijn dat hij kent. Want hij wist nog niks, volgens mij.
2: Nee.
1: Hoorde ik hem ook zeggen gisteren.
0: Als er nog luisteraars zijn...
1: ja,
0: die misschien een eitje willen komen brengen hier... het kan, hè, bij je Radio West.
1: Ja, jullie zijn altijd welkom, ja, met een eitje.
0: Ja, voor Reinoud.

0: Bente en Bluff, en hoe hou ik dit vast? Ja, we zijn op zoek naar ei en dan naar koffie. Ik kreeg een appje van Frank die zegt, ja, ik hoorde net dat ei-probleem. Reinoud heeft eigenlijk heel veel geluk gehad. Hij had namelijk een broodje scharrel-ei.
1: Oh, dat ei is weggelopen.
0: Ja, het is weggelopen.
1: Weggescharreld.
0: Ja, ja. De koffie die is überhaupt niet op komende dagen. Volgens mij Bob in de meest vriendelijke straat van Nederland. In de Blauwe Tramstraat in Leiden. Is uitgeroepen door PostNL. Inmiddels... Ja. Hoor ik wel, Bob. Ben je nou binnen bij iemand?
2: Ja, ik ben binnen bij iemand.
1: Nee!
2: Ja! Ik zat
3: een radio.
1: Wat leuk.
2: Radio af van jullie.
4: Radio West. Wat, je staat de verkeerde radiozender op. Maar dat maakt niet uit, want ik krijg al koffie van je.
2: Okay.
4: Je ging net hardlopen. 16 kilometer staat er op het programma voor jou vandaag. Een sportieve man. Maar ja, want hij vroeg van, ben je hier door middel van... of naar aanleiding van dat bericht van PostNL. Ik zeg, ja, dat klopt. Ze zegt, nou ja, wat ben je dan aan het doen? Ik vraag koffie aan de mensen. Vooralsnog is de deur 2 keer dichtgegaan. Maar je ging speciaal op je hardloopschoenen terug naar de voordeur om heel even een bakkie voor mij te zetten.
2: Inderdaad, ja.
4: Dat klopt. Wat is jouw naam?
2: Ik heet Sander.
4: Hi Sander.
2: Oh,
4: is het echt?
2: Naam?
4: Ik ben Bob.
2: Hey Bob.
4: Van Radio West, de regionale radiozender. Is het nou echt volgens jou ook de meest vriendelijke straat van heel Nederland?
2: Dat weet ik niet, maar ik ben hier overal geweest. Maar we zijn wel gezellig met elkaar. We doen veel dingetjes samen, dus we hebben een buurbarbecue eens in zoveel tijd. We gaan met alle buurmannen, elk vijf jaar gaan we naar een andere stad. Om daar eventjes te kijken hoe en wat.
4: Een buurmannenuitje?
2: Soort van wel, ja.
4: Hoe komt dat nou volgens jou dat jullie zoveel pakketjes voor elkaar aannemen? Hè? Want jullie nemen de meeste pakketjes aan voor buren van heel het land. Ja, waar komt die synergie vandaan?
2: Ik denk omdat het komt omdat we toen in nieuwbouwfases worden gebouwd... In fases. En je wordt dan bij elkaar gebracht om het te overleggen. En zodoende heb je al een soort van band met de mensen waar je mee woont. Dus je gaat met z'n allen tegelijk een moment een fase in en ook de huizen. Dus vandaar dat je ook samen dingen gaat afspreken. Zoals we hebben allemaal dezelfde schutting. Want het was handig of het zag er mooi uit. Of we hebben keuzes gemaakt over, joh, hoe doe jij je badkamer? Of doe jij inreden van je keuken? En dat soort dingen. Dus zodoende leer je elkaar een beetje.
4: Voordat de eerste steen is gelegd, ken je eigenlijk je buren al. Dus het is dan een hele tijd, Jeroen en Jorinda. Dus zodoende, ja, worden het wat meer je vrienden. Vooral ook helemaal, en daar schrik ik van. Want ik moet er niet aan denken om met mijn buren op vakantie te gaan. Maar jij gaat dus met je buurman.
2: Ja, een weekendje weg.
4: Ja, een weekendje weg.
2: We waren langs in Krakau, dat was superleuk.
4: Ja, dat is wel heel gezellig als je gezellige buren hebt. Ja, nou, het koffiezetapparaat is nog een beetje aan het opwarmen. Het ziet eruit als een ingewikkeld apparaat.
2: Ik kan vertellen dat hij wil in één keer weten welke taal ik hem wil hebben. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd.
4: Oh, doe maar Nederlands of Leids als je dat ook hebt.
2: Moet je bakkie dan wat?
4: Ja, bakkie dan.
2: Darm.
4: Nou ja, dus het is nog heel eventjes afwachten, Jeroen en Jorinda, voordat hier de koffie daadwerkelijk uit het apparaat vloeit. En dan krijg ik hem met To Go mee naar de studio.
0: Nou, ja, fantastisch.
2: Ja, gaan we ons best doen, maar volgens nog hebben we een behoorlijk probleem. Dat zijn wij niet, maar dat is het koffiezetapparaat.
4: Dat is wel echt een bitterzoet einde van dit blokje, Jorinda.
0: Ja, Jeroen. Maar ja. Ik vind het wel gelukt uiteindelijk. Ik bedoel, je krijgt...
1: Er is geen koffie, het apparaat weigert. De deuren gaan dicht voor Bob en het apparaat weigert koffie.
4: Het apparaat weigert koffie te zetten.
0: Ja. Oh, arme Bob.

0: just another day.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: De nieuwe BetWTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Hey, Remol!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay.
7: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: De tijdmachine gaat zo vertrekken. Je kan mooie prijzen winnen. Een koffiezetapparaat, nou dat is toevallig. Ongelooflijk.
12: Ja, met ei.
11: Ja, nee, zonder ei.
12: Oh.
11: Die kon bij Chris een eitje halen, hebt hij net. Dus bij deze. Het nieuws met Reinhard Roemer.
12: Een bouwproject in Oude Wetering is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kan vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat in het dorp in de gemeente Kaag en Braassem, waar op de plek van een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe woningen zouden verrijzen. Voor de derde keer in nauwelijks 2 maanden tijd hebben een of meer onbekende vernielingen aangebracht in een kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Kabouters, huisjes en andere spullen werden kapot gemaakt. Eerder gebeurde dat in augustus ook al 2 keer. En een automobilist is vannacht spookrijdend de A44 opgereden. Hij reed er volgens de politie vervolgens achteruit weer af. Agenten die het zagen gebeuren dwongen het voertuig samen met andere agenten tot stoppen net over de grens van Leiden en Wassenaar. De bestuurder krijgt een boete op de mat voor het veroorzaken van gevaar en hinder. Meer regio nieuws 9:30. Nu hoor je het andere nieuws.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
13: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De 3 inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. 2 van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reiziger bijna op zit.
15: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
13: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het is druk op de weg. De verkeersinformatie hoor je van Erin de Hart.
5: Staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 10 kilometer tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is 25 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 9 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Een half uur vertraging. 11 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam over Schie. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. Een file met 10 minuten vertraging staat ook op de A44 Amsterdam-Den Haag. Dus afrit Noordwijkerhout en Oegstgeest Noord 4 kilometer.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
16: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, wij hebben, wat Bob niet is gelukt. Hij is ook zonder koffie uiteindelijk vertrokken bij die man uit Leiden.
1: Ja, was kapot het automaat.
0: Hij was kapot, ja.
1: Ach, waar ben je niet.
0: Dat is toch echt verlullig. Ja, hij is uiteindelijk gelukt om ergens binnen te komen.
1: Ja.
0: In de vriendelijkste straat van Nederland. En dan toch maar hier een bakje koffie halen.
1: Ja, maar dat apparaat deed hij dus. Maar hij moest opnieuw worden ingesteld op het moment dat Bob binnenkwam.
0: Ja,
1: dat is een beetje het ongeluk. Ah, dit is wel vervelend. Maar we hebben hier ook lekkere koffie.
0: Ja, zeker. En je kan ook koffie winnen.
2: De Radio West tijdmachine.
0: In de tijdmachine.
1: Vertel.
0: Want de hoofdprijs is namelijk een koffiemachine.
1: Ja.
0: En dat is gewoon toeval.
1: Ja,
0: dat is niet bedacht.
1: Ja.
0: De machine is gemakkelijk in onderhoud. Elke keer dus een heerlijk bakje koffie. Kan je zelf zetten met één druk op de knop. En dan kan je ook nog allerlei verschillende soorten kiezen. Een lungo of een espresso. Je krijgt er verschillende cupjes bij die je dan kan gebruiken. 7 verschillende koffies. Een welkomstpakket zit erbij. Dus dan kan je ook uitvinden wat nou jouw favoriete koffie is natuurlijk. Dan kan je winnen als je 3 vragen goed hebt. En straks ook in die finale natuurlijk komt. En als je 1 vraag goed hebt in de tijdmachine. Ja, dan wil je ook een mooie prijs. Namelijk de Omroep West ADO-sjaal. ADO kan wel wat support gebruiken natuurlijk. Doen het niet zo goed in de Eredivisie. Maar het is een prachtige sjaal überhaupt als Hagenaar om hem te hebben natuurlijk. Ja. Groen-geel.
1: En ik zie daar al een deelnemer hebben. Hij hangt aan de telefoon. Bob Winkbrand. Bob, goedemorgen. Bob, hij is er niet.
0: Nee, hij is niet.
1: Hij heeft zich aangemeld, hè, Bob?
0: Jij wilde heel graag de koffiemachine. Hoeft hij nooit meer ergens aan te bellen, maar helaas.
1: Het is een heel klein ding ook, hè, begreep ik.
0: Hij is lekker compact.
1: Heet dat dan.
0: Mooi, ultra compact is
1: die. Leuk.
0: Ja. 070-390-5454 als je gezellig met ons mee wil in de tijdmachine. 070-390-5454. Snel bellen.

0: years down the road. Carry You Home van Alex Warren hoor je op Radio West. Zo vlak voor de tijdmachine, daar gaan we.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En we gaan niet in ons eentje natuurlijk. We nemen iemand mee en dat is Paul. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, je hebt wel zin in een bakje koffie.
2: Jawel, jawel. Dat was wel leuk, hè?
0: Ja.
2: Ja, we hebben wel een koffiezetapparaat, hoor, maar dit is ook wel weer iets aparts, hè?
0: Ja, het is weer even wat anders, ja, inderdaad. Ik hoor de radio volgens mij nog op de achtergrond. Zet hem even zacht, inderdaad.
2: Ja, ik ben wel bezig.
0: Ja, ik hoor lekker echo op de achtergrond.
2: Ja, ja, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, inderdaad. Dat wordt een beetje onhandig om naar te luisteren.
2: Ja.
0: Maar ja, je hebt dus wel een koffiezetapparaat, maar een beetje vernieuwing is altijd wel fijn, toch?
2: Jawel, jawel, jawel. Nee, daarom, daarom.
0: Ja, en,
2: gezegd, en als ik hem niet wint, is, en als het niet gelukt, dan lukt het niet. Dat
0: nee,
2: is ook jammer.
0: Nou,
2: maar ook,
0: zo
2: niet,
0: is het.
2: Ook niet erg. Ja, zo is het.
0: Welk jaar zou je graag heen willen?
2: Oeh, welk jaar? Wel 1900. Ja. 1975, die kant op.
0: Nou, ik ga eens even kijken of we kunnen mikken. Daar gaan we, Paul.
2: Ja, is goed, Jorinda.
1: Deuren gaan dicht. Eén, negen, acht, zes. Deuren gaan open.
0: Nou, het is geen jaren 70 geworden, maar wel in ieder geval 1900, Paul.
2: Ja, 1980 is ook.
0: Ook nog goed.
2: Kan mij goed wegdragen.
0: Helemaal goed. 1986 zijn we dan aanbeland. Wat deed je toen?
2: Ik werkte.
0: Ja, en wat deed je voor werk?
2: Ik werkte bij de overheid.
0: Ja, maar had je het naar je zin daar?
2: Jawel, jawel. Was gezellig.
0: En zat je dan gewoon op kantoor? Of,
2: Gewoon kantoorbaan. Ja. Van 8 tot 5, zoals het toen was, hè.
0: Oh ja, begon je dan altijd om 8 uur? Ja, het is nu toch van 9 tot 5?
2: Ja, het was 8 uur, maar je kon ook wat eerder beginnen. Het begon meestal 7 uur, dus ja.
0: Nou, we gaan kijken wat je nog weet van die jaren, Paul. Jeroen gaat je 3 vragen stellen. Heel veel succes.
3: Ja, Paul.
2: Dankjewel, Jeroen.
3: Daar gaan we, Paul. Ik heb 3 volgens mij vragen die te doen zijn. Ik mag je niet helpen, Jorinda ook niet trouwens. Maar laten we eens kijken hoe ver je komt. Ik begin met vraag nummer 1. En dat gaat over Argentinië. Die het land wint in 1986, het WK voetbal. Argentinië verslaat in de finale West-Duitsland. En dan is mijn vraag, wat is de achternaam van de sterspeler Diego, die zo belangrijk is geweest altijd voor de Argentijnen? Hoe heet deze Diego?
2: Maradona.
3: Ga ik door naar vraag nummer 2. De komische film uit 1986, Crocodile Dundee, is een hele grote hit in de bioscoop op dat moment.
2: Oh,
3: en maakt van Paul Hogan in één klap een wereldster. Crocodile Dundee met Paul Hogan. Uit welk land komt deze Paul Hogan en uit welk land speelt deze film zich af?
2: Ja, dat is een gok. Ik denk Engeland.
3: Tot slot, vraag nummer 3. Maak de titel af van deze hit van Simply Red in 1986. Maak het even af. Holding back the
2: years.
0: Nou, gaan we eens kijken naar de jury. Oh, de jury heeft het niet goed. Zie ik. De jury heeft het niet goed.
3: Oké. Okay.
0: Nee, wacht.
3: Tweede kant.
0: Nee, ja, nu komt het goed. Dat is te snel.
4: Je hebt 2 vragen goed.
3: Oh, oké.
0: Okay. Toch nog 2 vragen goed.
2: Ja.
0: Je zei het zelf al, het was een gokje, Engeland. Ja. Het is, in Engeland zijn er toch ook geen krokodillen? Crocodile Dundee.
2: Australië.
0: Ja, het is Australië. Ja. Oh, dat is balen, zeg. Ja.
2: Ja.
0: Ja, nee, het is toch net te laat dat je erop komt. Maar je hebt wel 2 vragen goed, dus dat betekent dat je er vandoor gaat met die Omroep West Adelsjouw.
2: Oké, leuk. Ja.
0: Heel veel plezier ermee.
2: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne dag.
2: Thuisbezorgd? Wordt je thuisbezorgd?
0: Ja, ik denk het wel, maar blijf even aan de lijn. Dan gaan we het helemaal regelen.
2: Is goed. Oké, bedankt, Jorinda.
0: En dan blijven we nog even in 1986 met, we hadden het er al even over, Simply Red en Holding Back the Years.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
7: Goedemorgen, het laatste half uurtje van Westwood Wakker is begonnen. En dan beginnen we met het nieuws van Reinhard Roemer.
8: Goedemorgen Jorinda, goedemorgen Jeroen.
9: Ja, goedemorgen.
8: Een bouwproject in Oude Wetering is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kan vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat in het dorp in de gemeente Kaag en Braassem, waar op de plek van een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe huizen zouden verrijzen. Voor het project gold dat binnen 9 maanden minimaal 70% van de nieuw te bouwen woningen moest zijn verkocht. Dat zogenoemde voorverkooppercentage is ondanks de krapte op de woningmarkt, ook in Oude Wetering, niet gehaald. Een automobilist is vannacht spookrijdend de A44 opgereden. Hij reed er volgens de politie daarna achteruit weer af. Agenten die het zagen gebeuren dwongen het voertuig samen met andere agenten tot stoppen net over de grens van Leiden en Wassenaar. De bestuurder krijgt een boete op de deurmat voor het veroorzaken van gevaar en hinder. Tijdens de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet geldt voortaan een alcoholverbod voor supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels. De Leidse horeca mag wel blijven schenken in de binnenstad. Tijdens Leidens Ontzet, 2 tot en met 4 oktober, is de viering van de bevrijding van de Spaanse bezetter in de 80-jarige oorlog het onderwerp. Vorig jaar was er ook een alcoholverbod binnen de singels van de stad, op de Stationsweg en op het Stationsplein. Toen ging het nog om een proef. Eind vorig jaar werd bekend dat het alcoholverbod effect heeft gehad. Uit de evaluatie van die proef bleek volgens de organisatoren dat er na Leidens Ontzet en tijdens Leidens Ontzet minder afval op straat lag, er minder opstootjes waren en minder jongeren dronken waren. Blijven we nog even in Leiden. Komend weekend wordt daar voor de 5e keer de 100 Bruggenloop gehouden. Die editie is een speciale met aandacht voor mensen met een rolstoel. Er worden lage en goed toegankelijke bruggen opgezocht, vertelt organisator Frank van Leeuwen.
10: Wat we hebben gedaan, is een jubileumeditie, we wilden iets speciaals doen. We hebben ook alle bruggen opgemeten, de stijgingsgraad. Welke zijn te doen voor rolstoelgebruikers en mensen met rollators en andere mensen die slechter been zijn. Dus we hebben een boekje gemaakt en die kun je het hele jaar lopen. Die wordt gewoon vanaf nu uitgegeven met 5 routes erin, ergens in de binnenstad.
8: En de gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om daaraan bij te dragen. Meer groen dus in hun tuin en op het balkon. Je hoort Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
11: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
8: Eind oktober kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen.
7: Het weer met Huub Misé.
9: Vandaag is er vrij veel bewolking, maar het blijft droog. En heel af en toe komt er ook wel wat zon. De wind komt uit zuid tot zuidwest, is zwak tot matig en het wordt ongeveer 20 graden. Ook de komende nacht is er een afwisseling van bewolking en wat opklaringen. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er is vannacht weinig wind en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen eerst mogelijk mist, voor de rest weer bewolking, maar ook mogelijk wat zon. Tegen de avond gaat het morgen regenen en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ook dan morgen ongeveer 20 graden. Donderdag af en toe zon, het wordt dan 18 graden. Vrijdag is er meer zon en dan wordt het 20 of 21 graden.
7: Erwin de Hart bij de ANWB. Het was een drukke ochtendspits. Is het einde in zicht?
10: Een ochtendspits met van alles. We hebben gelachen, we hebben gehuild. We zijn in de war geweest.
7: Vooral gehuild.
10: Ja, en het is nog niet afgelopen.
7: Gelachen, ja.
10: Ja, het is nog niet afgelopen, want er staan nog steeds files. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Roelof Arendsveen. En knooppunt Hoek, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A4 Amsterdam-Den Haag heeft een file bij Zoeterwoude-Dorp van 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Staat er al de hele ochtend. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 3 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht. Daar heeft er ook flink veel file gestaan vanochtend. Nu nog 10 kilometer tussen Reewijk en de Meer. Een kwartier vertraging. Ook weer door een kapotte vrachtwagen. En dan nog de A20 Gouden Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 6 kilometer. En de laatste, dan heb ik ze allemaal genoemd, de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12, 5 minuten vertraging.
7: Dank je.
10: Dag.
7: Dag.
8: Dag. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dit blijven toch prachtige liedjes. Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En heel lang geleden, toen ik jong was, had ik een piratenstationnetje. En dan namen wij van de radio arbeidsvitamine iedere ochtend eventjes muziek op. Dat draait dus iedere dag zo'n beetje dezelfde platen. Maar er zat dit ook tussen. En dit kende ik niet. En ik hoorde opeens, hey, dit is Earth and Fire van Johnny Kaagman. Dus we hebben het toen opgenomen. En konden op dat piratenstationnetje ook dit liedje draaien. Oh, zo ja. Leuk. Dus dit, dat soort dingen komt er steeds weer boven.
1: Zijn we weer even de piraten hier?
0: Ja, heerlijk, heerlijk.
2: Ondertussen in
1: Duitsland, daar gaat het de afgelopen dagen alleen maar nog maar over het CDU. Die heeft namelijk deelstaatverkiezingen verloren. In één deelstaat zelfs geen
0: kiesdrempel niet gehaald, minder dan 5%.
1: Dus daar verdwijnt de partij gewoon uit de politiek. Ja, een soort van de provincie daar dan natuurlijk. En de vraag is, ja, hoe staat het met bondskanselier Merz? Kan hij wel bondskanselier blijven? We gaan het vragen aan onze regiogenota Roy Betten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat de kranten daar helemaal vol mee staan met dit nieuws van afgelopen weekend.
3: Ja, tuurlijk. Dit is ook nog nooit gebeurd dat dat de uitslagen zo negatief uitvallen voor het CDU. Dat ze ook nog nooit de kiesdrempel hebben gehaald. Dus, of niet hebben gehaald. Dus dat is natuurlijk wel uniek in Duitsland. En dat is eigenlijk ook sinds de oorlog niet meer gebeurd. Dat het CDU niet meer mee mag regeren in de Bundestag of in Duitsland.
1: Ja, het komt gedeeltelijk natuurlijk omdat die rechtse partij, de AfD, zo ontzettend groot is geworden. Maar ja, blijkbaar heeft het CDU ook wel echt wat fout gedaan, toch? Wat lees je daarover?
3: Ja, die hebben in hun programma ook wel hele gekke, rare dingen staan. En daar gaat het AfD natuurlijk weer tegen in. Ook bepaalde belastingheffingen en veranderingen in de wetgevingen. Waarvan dus de AfD ook daar fel op tegen is. En dus blijkbaar de bevolking ook. Waardoor ze dus op de meest rechte partijen gaan stemmen. En niet meer op het CDU. Wat eigenlijk in de toekomst de grootste partij was van Duitsland. De bekendste partij. Ook de Bundeskanzler, zeg maar. De Merz en ook Merkel was alles van de CDU. Dus of dat in de toekomst zo blijft, dat het CDU altijd de leider van Duitsland levert, dat is nog maar de vraag op dit moment.
0: Het is natuurlijk ook zo dat Merz, de bondskanselier, de leider van het CDU, dat hij niet populair is. En dat heeft hij zelf ook een keer toegegeven, dat het mogelijk is bij een eerdere deelstaatverkiezing, dat mede door zijn impopulariteit eigenlijk dat stemmen kost voor het CDU. Gisteren heeft hij een toespraak gegeven. Daarin heeft hij duidelijk gezegd, ik blijf. Kan dat eigenlijk wel?
3: Nee. Hij kan natuurlijk zeggen, ik blijf. Als de partij natuurlijk anders beslist. Net zoals dat je in Nederland hebt, volgens mij een motie van wantrouwen en dat soort dingen. Ja, dan kan het natuurlijk snel weer andere verkiezingen geven. Hij laat ook zijn gezicht niet meer zien bij in andere boendeslanden. Dan kan het natuurlijk snel weer andere verkiezingen geven. Hij laat ook zijn gezicht niet meer zien bij in andere boendeslanden waar verkiezingen zijn. Dus zo heel vaak.

0: En hoe lang die het nog gaat volhouden, dat gaan we zien.
1: Ja, hij wil inderdaad blijven. Misschien zijn ze ook wel bang dat er dan nieuwe verkiezingen moeten komen en dat het CDU dan ook landelijk heel erg verliest. Kan ik me voorstellen dat dat ook wel een reden is om te blijven.
0: Ja, misschien moeten ze eerst kijken dat ze populairder gaan worden in het land en daarna verkiezingen. Zoals je nu ziet dat de AfD en ook de Linke best wel grote partijen zijn in Duitsland. En eigenlijk de leiding gaan nemen in veel boendestaten. Ja, dus als er nu landelijke verkiezingen gaan komen, wat gaat er gebeuren? Komen de rechtse partij, de AfD, aan de macht? En willen ze niet met de CDU mee regeren? Of is het toch nog een mix dat ze samen een coalitie moeten gaan vormen? Dat is natuurlijk de vraag. Dus ze zijn op dit moment wel een beetje bang als er nu verkiezingen gaan komen dat de CDU niet heel hoog uitvalt. Ja, en dan de Bundeskanzler die komt dan ook niet van het CDU. Dus ja. Dat zou voor de CDU zeg maar een strop zijn.
2: Ja, we hadden het over de AfD, de Alternatief voor Duitsland. Dat is een extreem rechtse partij. Heeft al in twee deelstaten gewonnen. Zijn er nog meer verkiezingen in deelstaten de komende tijd? En maakt dan die AfD kans om ook daar te winnen?
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Volgens mij staan er geen verkiezingen meer gepland. Waren er dit jaar 5 of 6 stonden er in de planning. Maar het is natuurlijk al, ja, als ze de leiding gaan hebben in die boendeslanden en ook mee gaan regeren. Hoe gaat het dan in de komende jaren bij die verkiezingen eruit zien? Wordt het CDU minder populair en gaan de AfD echt de leiding nemen? Het nadeel is natuurlijk wel, als ze niet de meerderheid hebben en ze mogen niet alleen regeren, dan moet je dus samen gaan werken met andere partijen. En de andere partijen hebben gezegd, we willen absoluut niet met de AfD samenwerken. Uh-huh. Dus dan heeft de AfD niks te zeggen. En kan het ook natuurlijk gebeuren dat er weer nieuwe verkiezingen gaan komen omdat ze er niet uit gaan komen. Dus dat zal de komende tijd of de komende jaren eigenlijk wel een beetje puzzelen worden van wat voor regering of wat voor leiding gaat het hebben.
1: Ja. Ja, spannende tijden voor de nieuwsjunkies daar in Duitsland. En gelukkig hebben we jou om dat een beetje te duiden voor ons. Dankjewel, Roy.
2: Fantastisch.
0: Graag gedaan.
1: Tot de volgende. Tjus.

0: van Haagse bodem is dit Anouk. You're a star in heaven. Met het nummer One Word. Yeah, you're my star.
1: We gaan er door!
0: Nou, we gaan eens kijken hoe het in Leidschendam is. Ja, want,
2: spijt, denk ik.
0: Nou ja, ik
2: moet je
0: toch
2: even kort vertellen wat er was?
0: Ja, gisteren, ik pak Angelique er alvast bij. Goedemorgen Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
2: Ja. De leider van een moordcommando, zei
0: nou. Ja, nou, dat kan je wel zeggen. Gisteren, Angelique, hebben wij... Ja, het begon eigenlijk heel gezellig. Hebben we een...
3: Sorry. Ja?
0: Hebben we een wandeling gemaakt door Klingendaal. Met onze honden. En ja, die hebben het heel erg naar hun zin altijd samen. Hè. Die rennen vooral heel hard. We hebben een kopje koffie gedronken ook nog tussendoor. Was ook heel gezellig. En toen, ja, op het einde was er een groot veld... En dachten, nou, laten we ze nog even los om flink even de energie eraf te rennen. Ja, en toen kwamen ze.
3: Ja.
0: Op mij af.
2: Allebei de honden.
0: Allebei de honden. Ja. En ja, Casper ken ik een beetje natuurlijk, dus die kon ik nog ontwijken. Maar ja, Alligator, hij heet niet voor niks Alligator. Die heeft mij echt compleet gevloerd.
2: Die knalde tegen jou op. Ja, jij ging ondersteboven.
0: Ja,
2: Casper dacht, mij... heel leuk spelen. Ja, die sprong ook nog
0: die sprong op mij. Ja.
2: En vandaar dat jij van boven tot onder in het verband zit op dit moment.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En gisteren zei ik nog heel stoer tegen jou, Angelique. Nee, gaat wel hoor, gaat wel. Maar ik heb toch mijn pijnlijke knie.
2: Huilen. Ja, huilen hier, ja, werkelijk.
3: Oh, ja, echt. Oh, joh,
0: ik kom strompelend, ben ik hier binnengekomen.
3: Echt waar?
0: Ja, echt waar.
3: Oh, dat vind ik echt heel vervelend.
0: Ja. En hoe is het met aggregaat?
3: Kusje erop?
0: Ja, graag. Ja.
2: Ja, hoe is het met...
0: Dank je.
2: Hoe is het met jouw hond inderdaad? Wat heeft jouw lieve hond eraan overgehouden?
3: Nou, ja, mijn lieve hond die
0: lieve
3: ja,
0: hond?
3: Ligt gewoon heel lekker op...
0: ja, nee, natuurlijk.
3: Ja, wast haar pootjes in onschuld.
0: Ja, want het heeft helemaal geen geweten, die hond van jou.
3: Nee, die knie, daar is ze dus tegenaan geknald.
0: Ja, daar is ze tegenaan geknald. En ik ging met benen al ging de lucht in.
3: Ja.
0: En toen lag ik. Ja.
3: Oh,
0: en het is ook wel eens andersom gebeurd. Hè? Maar toen heb ik jou opgevangen. En waar was jij gisteren, Angelique?
3: Ja, ik stond voor je. Ja, in plaats van achter je.
0: Ja. Nou ja. Kunnen we iets veiligers doen vandaag? Misschien?
3: Ja, we gaan het heel rustig aan doen vandaag. Ik zet je voor de deur af. En dan ondersteunt Jeroen je. Ja, die ondersteunt je dan naar het eerst dichtstbijzijnde bankje. En dan gaan we heel rustig gaan we luisteren. Het is ook een hele sacrale omgeving. We gaan naar de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat nummer 50 in Delft. En dat is van 2 tot 4. En dan gaan we gewoon luisteren. Dus ook gebeurt helemaal niks spannends. We geven ons helemaal over aan een lezing. En die gaat over vergroening. Het is natuurlijk niet alleen maar in Den Haag dat er meer groen moet komen. Omdat ja, als het regent, dan moet er tuinen zijn om water op te vangen. En als het te warm is, dan geeft die groenvoorziening geeft ook een koeltje. Dat is ook in Delft. En vandaag houden ze daar een lezing. En die heet Natuur op je balkon. Want natuurlijk, heel veel mensen zeggen altijd van... nou, ja, ik heb geen tuin, dus ik kan niks doen. Maar als je een balkon hebt, dan kan je ook wat aan de vergroening doen. En dat gaat de Delftse natuurexpert, publicist en bioloog Geert van Poelgeest... die gaat dat vertellen. En de dag wordt eigenlijk, of de middag wordt georganiseerd... door Natuurlijk Delftland. En daar kan je trouwens ook alle informatie op vinden op de website. Natuurlijk Delftland.knv.nl. En wat denk jij, Jeroen, Jeroen en Jorinde, hoe zou je nou je balkon kunnen vergroenen?
0: Toch een grasmatje neerleggen, denk ik.
3: Dat is niet echt groen, nee. Jorin. Als het een plastic matje is, dan
0: nee,
3: is dat niet echt vergroenen.
0: Dat snap ik. Ja, nou, dat is waar. Ja. Een plant in een pot.
2: Planten.
3: Mm-hmm. Jazeker. Maar je kan natuurlijk ook verticaal tuinieren. Dat kan. Je kan verticaal tuinieren op je balkon.
0: Heb je dan een pot?
2: Heb je een soort kas, zo'n kastje toch? Dat bedoel je?
3: Ja, maar je kan ook klimplanten bijvoorbeeld tegen de muur aan zetten. Maar je kan ook een mini vogelparadijsje kan je creëren.
2: Oeh.
3: Of je kan een insectenhotel neerzetten. Of een klein kruidentuintje. Nou, meer van dat soort tips ga je allemaal vanmiddag horen... tijdens de lezing Natuur op je balkon.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel, Angelique. En geef Ali G. toch maar een knuffel van me, om het goed te maken.
3: Oh. Ja. Jij nog een extra kusje op je knie.
0: Ja, dankjewel. Patrick, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je gaat aan de bak.
4: Zeker met een radioverhuizing uit 1972 in de archiefbak. Het jarige van vandaag, de tijdmachine. En we zitten vast in de plaat voor 12.
0: Vast. Stuck on you. Lionel Richie.
4: Nee.
2: Nee, van... ik weet het wel.
0: Nou?
2: Joey Lewis en de Nieuws.
4: Nee, nee, dat was een goede geweest. Ja. Nee.
2: Dat ben ik niet.
0: Stak in de middel?
4: Ja.
2: Oh, nou, wat goed.
0: Ingefluisterd door Reinhard Roemer, moet ik eerlijk zeggen. Ah. Kan stemmen op Facebook en je hoort straks de andere plaat van Patrick. We sluiten af met een prachtige live versie van Leila van Eric Clapton. En mij hoor je morgen weer. Tot morgen.

0: Dank u.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
15: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
16: De radio meldt zich met een radioverhuizing in de jaren 70, straks in de archiefbak van Aan de Bak. Het is 9:50. Het nieuws uit de regio krijg je van Reinhard Roemer.
17: Dat tijdens de rellen op het Haagse Malieveld een fotograaf volgens de politie in het water belandde om werkruimte voor agenten te creëren, vindt journalistenvereniging NVJ niet geloofwaardig. Op beelden die rondgaan van afgelopen zaterdag is te zien hoe de Spaanse fotograaf na een duw van een agent in het water valt. De politie in Den Haag zei gisteren dat die duw nodig was om ruim baan te geven aan een arrestatieeenheid. Een bouwproject in Oude Wetering is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kan vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat in het dorp in de gemeente Kaag en Brasem, waar op de plek van een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe woningen zouden verrijzen. En voor de derde keer in nauwelijks 2 maanden tijd hebben één of meer onbekende vernielingen aangebracht in een kabouterbos in Alphen aan den Rijn. Huisjes, kabouters en andere spullen werden kapot gemaakt. Eerder gebeurde dat ook al 2 keer in augustus. Meer regio nieuws hoor je straks om 10:30, nu het andere nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
19: Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 5 minuten vertraging, 3 kilometer file tussen Nieuwebrug en Harmelen 6 kilometer file en 10 minuten vertraging.
20: Wat ga jij doen dit weekend?
21: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
20: Ik ga helpen op een festival.
21: Rondlopen met een bierpomp zeker?
20: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
21: Is dat niet eng?
20: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
21: Klinkt best wel stoer.
20: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
21: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
20: Precies. Iemand nog iets te drinken?
22: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
23: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
24: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
23: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
24: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
25: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
26: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
25: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
27: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ze begon als achtergrondzangeres bij de band Rudimental. En nu is ze internationaal een ster. Olivia Dean uit Engeland. And So Easy to Fall in Love. Goedemorgen, schenk er maar even bij.
1: 1, 2, 3.
2: Op je koffie, glazen wassen.
3: Op je koffie, glazen wassen.
2: Daar sla ik niet af, man.
0: Tiende jaargang, aflevering 2369 van Aan de Bak. Ja, en die koffie schenken we zeker in. Straks bijvoorbeeld weer in de tijdmachine. Maak je kans op zo'n hartstikke luxe koffiemachine. Die ervoor zorgt dat je elke dag het meest lekkere bakkie voor jezelf of voor je gasten neerzet. Verder in de archiefbak van later dit uur een radioverhuizing in de jaren 70. Natuurlijk zijn de jarigen van harte welkom. Aan de Bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Aan de Bak, het omroepwest.nl. En we zitten vast in de plaat voor 12.
4: Aan de Bak.
5: Lekker bakkie.

0: zwart met suiker? Dubbele espresso? Of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
2: Dus ik heb er weer zin in vandaag. Ja.

0: Gezien we al op 22 september zijn, is de kans groot dat je September van Earth and Fire al gehoord hebt deze maand op Radio West. En daarom Fantasy weer eens uit de kast gehaald.
1: De plaats. Voor 12.
0: Voor je het weet, zit je ermee vast.
2: Nummer

0: Fabulous Wheel en Stuck in the Middle with You is keuzemogelijkheid 2. En Stuck in a Moment You Can't Get Out Of, dat was U2 daarvoor als keuzemogelijkheid 1.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ik ben heel benieuwd welke je straks wil horen, met welke je vast wil zitten rond 10 voor 12 op de radio. Stem even via de Facebookpagina van Radio West of app naar de studio 070 307 8080 voor de plaat voor 12. Watch.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zo dadelijk de tijdmachine, maar ook het regionieuws. Met daarin een reactie van de Journalistenbond op de fotograaf die het water in werd geduwd bij de rel op het Malieveld afgelopen zaterdag.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
3: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:02. En Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
4: Dat zaterdag tijdens de rellen op het Haagse Malieveld een fotograaf volgens de politie in het water belandde om werkruimte voor agenten te creëren, vindt journalistenvereniging NVJ niet geloofwaardig. Op beelden die rondgaan is te zien hoe de Spaanse fotograaf na een duw van een agent in het water valt. De politie in Den Haag zei gisteren in een reactie dat de duw nodig was om ruim baan te geven aan een arrestatieeenheid. Maar dat doet geen recht aan de situatie, vindt de NVJ. De fotograaf liep niet in de weg en kreeg ook niet de gelegenheid om weg te lopen. Hij kreeg gewoon een duw en er zijn andere manieren om te vragen aan de kant te gaan. Aldus de journalistenvakbond. Die wil dat de politie de fotograaf schadeloos stelt, omdat hij een freelancer is die niet kan werken nu zijn apparatuur ook kapot is. Voor de derde keer in nog geen 2 maanden tijd hebben een of meer onbekende vernielingen aangebracht in een kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Huisjes, kabouters en andere spullen werden kapot gemaakt. Verslaggever Bob Brinkman ging vanmorgen, toen het nog donker was, naar het kabouterbos. En hij zag met eigen ogen dat,
5: als je wil, zonder toezicht, hier kabouters kapot kan maken. Want camera's zijn er ook niet. Kabouterscherven zijn opgeruimd gisteravond door vrijwilligers. Dus wat er nu staat, dat zijn een beetje de overlevenden.
4: In augustus was het Alphense kabouterbos ook al 2 keer doelwit van vandalen. Er is nog niemand aangehouden voor de vernielingen. Een bouwproject in Oude Wetering is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kan vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat in het dorp in de gemeente Kaag en Braassem, waar op de plek een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe woningen zouden verrijzen. Voor het project gold dat binnen 9 maanden minimaal 70% van de nieuw te bouwen woningen moest zijn verkocht. Dat zogenoemde voorverkooppercentage is, ondanks de krapte op de woningmarkt, ook in Oude Wetering, niet gehaald.
3: En dan Huub Mizee, het weer.
6: Vandaag is er vrij veel bewolking, maar het blijft droog en heel af en toe komt er ook wel wat zon. De wind komt uit zuid tot zuidwest, is zwak tot matig en het wordt ongeveer 20 graden. Ook de komende nacht is er een afwisseling van bewolking en wat opklaringen. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er is vannacht weinig wind en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen eerst mogelijk mist, voor de rest weer bewolking, maar ook mogelijk wat zon. Tegen de avond gaat het morgen regenen en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ook dan morgen ongeveer 20 graden. Donderdag af en toe zon, het wordt dan 18 graden. Vrijdag is er meer zon en dan wordt het 20 of 21 graden.
3: En de verkeersinformatie komt van de ANWB, Erwin de Hart.
7: Er staan 2 files. Allereerst op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam. 7 kilometer, 10 minuten vertraging door een ongeluk. Zijn 2 rijstroken dicht. Door een ander ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Zoetewoudendorp. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging.
4: Dankjewel, Erwin. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het zijn de Supremes op Radio West en Stop in the Name of Love.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de tijdmachine, bakkie koffie erbij, maar eerst...
2: 1972.
0: Meesterkraker Agen Mijnis slaat toe. In september kraakt hij in het holst van de nacht... met de voor hem kenmerkende thermische lamps... de kluis van de Nederlandse Middenstandsbank in Helmond. Hij werd er vandoor te gaan met 600.000 gulden. Duitse schrijver Heinrich Böll wordt in 1972 onderscheiden... met de Nobelprijs voor de literatuur. Radio Veronica verhuist in september 1972.

0: Johnny Cash, 1972, A Thing Called Love.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En in welk jaar zouden we dit uur terechtkomen met de Radio West tijdmachine? Je bent van harte welkom aan boord en het is zeer de moeite waard. Nu bellen met 070-390-5454. En misschien staat er binnenkort wel eens een hartstikke luxe koffiemachine bij jou in de keuken. Of waar je hem ook neer wil zetten natuurlijk. Weet je wel, zo'n machine die makkelijk is in gebruik en onderhoud, zodat je elke keer weer lekker bakkie kunt bereiden.
2: Lekker bakkie!
0: Ja, natuurlijk. En we doen daar meteen een welkomst pakket bij met 7 verschillende koffies om de hele boel goed uit te kunnen proberen. Daar maak je kans op als je nu belt 070-390-5454. 070-390-5454. Je weet het, daarvoor moet je wel 3 antwoorden goed beantwoorden. 3 vragen goed beantwoorden. Als je in een jaar uitkomt en over dat jaar stel ik je die 3 vragen. Heb je er 1 of 2 goed, dan stuur ik je natuurlijk ook met een leuke prijs naar huis. Namelijk een zeer gewilde Radio West sport- en reishanddoek. Dat is die snel drogende, weet je wel. Nou, die wil iedereen hebben natuurlijk. Sowieso omdat hij er prachtig uitziet, met Omroep West op druk. Maar ook nog eens een keer omdat hij hartstikke rap droogt. 070-390-5454 voor een reisje door de tijd.

0: We kenden hem al van Don McLean. En Madonna had er ook nog een keer een hit mee in 2000. The American Pie op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ik schenk even een bakkie in voor Wil Korst uit Den Haag. Goedemorgen, Wil.
2: Ja, goedemorgen, Patrick.
0: Ja, want we spelen natuurlijk deze week voor die ultra-compacte koffiemachine van Radio
2: West. Ja, die wil ik wel hebben.
0: Ja, dat geloof ik. En hoe drink je je koffie?
2: Met melk. Met gekookte melk.
0: Gekookte melk ook,
2: ja,
0: nog?
2: Gekookte. Nou ja, opklopmelk.
0: Ja, precies.
2: Ik heb zo'n opklopmachine. Ik heb Dolce Gusto nu.
0: Oh, ja.
2: Is ook lekker.
0: Nou ja, prima. Dat is hartstikke goed. We gaan kijken wat we voor je kunnen doen.
2: Ja, doe een beetje makkelijke vragen.
1: Deuren gaan dicht.
0: Ik geef het even door aan de tijdmachine. Tijdmachine, even makkelijke vragen voor Wil. Dus een makkelijk jaartal ook graag.
1: 1. 9.
2: Ja, dat is ook zo.
1: 9.
0: 3. Nou, dit is de reactie van de tijdmachine. Het wordt 1993.
1: Deuren gaan open.
2: Nou ja, zo goed. Ik weet niet meer wat ik toen deed.
0: Oh, je weet niet meer wat je deed?
2: Ja. Ja, wel. Je...
0: Ja? Ja, vertel. Vertel.
2: Ik werkte nog.
0: Oh ja, wat deed je?
2: Ik werkte nog. Ja, dat kan ik niet door de radio zeggen. Ik werkte bij een hele bekende familie.
0: Bij een hele bekende familie.
2: Kameraden, ja. Als je je geheugen laat zien. Een hele bekende familie.
0: Bij een hele bekende familie.
2: Kameraden, ja. Als je je geheugen laat zien, je weet het wel.
0: Oh.
2: Bij Beatrix heb ik gezegd.
0: Joh, zo. Ja, nee. Ik dacht al even welke kant gaan we op. Maar nou ja, nee.
2: Oh, nee, niet de verkeerde kant hoor. Nee.
0: Ik denk, zat je bij de maffia, nee. Wil? Maar goed, je weet het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dan snap ik ook dat je die niet heel...
2: Cocaïne.
0: Nee, precies. Nee, maar dan snap ik ook dat je er niet al te veel over mag.

0: zeggen natuurlijk.
1: Nee, dat mag ik niet. Nee, dat mag ik niet.
0: Begrijp ik inderdaad.
1: Dat zou ik ook nooit doen.
0: Maar zat je dan in de bediening of zat je in de keuken? Of wat een beetje die kant
1: nee,
0: op?
1: Nee, ik deed van alles. Ik stond in de keuken, deed de huishouding, deed alles.
0: Nou, ja. Wat leuk. Wat goed.
1: Ik heb ook bij Maxima gewerkt.
0: Nou, dat is een leuk verhaal.
1: Ja.
0: Wat goed.
1: Ja, nou, vandaar de keuken en zo.
0: Ik vraag niet verder, want ik wil je niet in problemen brengen. Natuurlijk, je mag daar niet zoveel over zeggen.
1: Nee.
0: Maar wel leuk.
1: Maar er is een reportage bij TV West.
0: Oh, is
1: Fred Zuiderwijk. Een heel interview met mij.
0: Oh, wat leuk. Oké. Okay. Nou, dat gaat nog eens een keer terug.
1: Ja, een tijdje terug. Ja, nee.
0: Goed. En de geruchten gingen destijds altijd dat Willem-Alexander regelmatig naar Radio West luisterde. Kun je daar iets...
1: Dat weet ik niet, hoor.
0: Dat weet ik niet. Ik denk, ik probeer het even. Nou, goed, Wil, 1993, daar gaat-ie. Welke Elko wordt in 1993 aangewezen als de nieuwe lijsttrekker van het CDA en daarmee als de opvolger van Ruud Lubbers?
1: Elke Brinkman.
0: Welk hoog iconisch gebouw in New York, in Amerika, wordt in februari 1993 getroffen door een bommenaanslag met een autobom?
1: Nou, ik zou het echt niet weten.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet.
0: Dat is nou net zo'n oh ja dingetje, denk ik. Nou goed, oké. Okay. En welke Billy heeft in 1993 een hit met The River of Dreams?
1: Welke Billy? Ocean?
0: Jij zegt Billy...
1: Billy Ocean.
0: Billy Ocean. Ja, dat kan natuurlijk.
2: Ja. Je hebt één vraag goed.
0: Nee. Het was het WTC, het World Trade Center in New York. Van die
1: Ja.
0: Ik zei het al, het is een oh-ja-momentje natuurlijk. En Billy was... Billy was Billy Joel. Ja, dat moet je ook maar net even weten. Natuurlijk.
1: Oh, Billy Joel, ja. Dat weet ik wel, maar ik hou wel van die muziek, hoor.
0: Nou, dat is mooi, want ik ga hem voor je draaien. En jij krijgt de snel drogende handdoek van Radio West van me.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: Installatiebureau Van Ginderen.
15: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Het is een imposante opstelling vandaag in Eeuwige Roem. Chris Ria, Dean Martin en Ilse de Lange. Ze strijden zo tegen elkaar. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
17: Een bouwproject in Oude Wetering is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kan vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat in het dorp in de gemeente Kaag en Braassem, waar een op een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe woningen zouden verrijzen. Dat tijdens de rellen op het Haagse Malieveld een fotograaf volgens de politie in het water belandde om werkruimte voor agenten te creëren, vindt journalistenvereniging NVJ niet geloofwaardig. Op beelden die rondgaan is te zien hoe de Spaanse fotograaf na een duw van een agent in het water valt. Politie in Den Haag zei gisteren dat die duw nodig was om ruim baan te geven aan een arrestatieeenheid. En aan de Van Aalstlaan in de Zoetermeerse wijk Palestijn zijn plannen voor zo'n 250 woningen voor jongeren tussen de 18 en 28. Op het terrein staat nu nog een KPN-telefooncentrale. Als de plannen doorgaan, moet de bouw over 2 jaar beginnen. Weer Regio Nieuws, 11:30, nu het andere nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
19: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere
19: van Albert Heijn. Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
23: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
24: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
25: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
24: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
25: Al 100 jaar.
24: Van der Geest.
25: Dat is verhuizen en meer.
26: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
27: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
28: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
29: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
30: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
31: Tot 12 uur aan de bak.

0: De stem klinkt wat kwetsbaarder, maar hij kan het nog steeds. Dit jaar kwam deze single uit van Paul McCartney en Mama Gets By.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, die kun je dus nog niet nomineren voor Eeuwige Roem. Dat kan pas volgend jaar in 2027, want liedjes van dit jaar zijn nog uitgesloten van deelname. Maar je kunt wel terug tot en met 1965. Dus laat je inspireren door dat wat je hoort op de radio, of dat wat je misschien in je eigen platenkast tegenkomt. En stuur mij een mailtje patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Met jouw favoriet aller tijden, een plaat die wat jou betreft Eeuwige Roem verdient. Vandaag is de kandidaat Godien Dolanzon. Die woont in Zoetermeer. Ze is 48 jaar getrouwd met een Fransman. Heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Ze gaat veel wandelen en onderneemt veel activiteiten met bewoners uit de buurt. Goedemorgen, Godien.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Hoe heb je nou die Fransman aan de haak geslagen destijds? Hoe ging dat?
2: Nou, ik werkte op de Franse ambassade in Den Haag. Ah. En mijn baas die ging naar Egypte en toen kwam er een nieuwe baas. En die had mijn man aangenomen als chef-kok. Dus zodoende kwamen wij elkaar tegen op de Franse ambassade.
0: Wat ja. Grappig, jouw man was chef-kok op de Franse ambassade dus.
2: Ja, inderdaad.
0: En
2: ja.
0: Daar kwam hij voor het eerst binnen en dan geeft hij netjes een handje. En toen dacht je meteen, hé, of ging het anders?
2: Nou ja, ik zei, dit is je appartement. Ik heb eten voor je gekookt. Want ik moest wachten tot hij kwam om te openen. En toen heb ik hem een beetje de weg gewezen.
0: Ja.
2: En toen ben ik naar huis gegaan. Ja, en vanaf toen werkten we samen. Dus en van het een kwam het ander.
0: Ja, maar precies, toen was het natuurlijk nog gewoon werk. Maar dacht je toen al, oh, dat is wel een hele leuke Fransman. Of kwam dat pas later?
2: Ja, nee, dat dacht ik wel, ja.
0: Meteen
2: een hele leuke.
0: Ja?
2: Nou, ja.
0: Maar waar zat hem dat in zijn uiterlijk of hoe die deed?
2: Ja, en ik werd meteen gevraagd om hem wegwijs te maken. Dus ik moest al meteen de hele dag met hem optrekken.
0: Ja.
2: Ja, en dan op zijn Engels, want mijn Frans was dan niet heel erg goed in die tijd. Maar ja. Dus dat was handen voetenwerk. Ja, dat was leuk. Gewoon gezellig. Ja.
0: Nou, inmiddels in 48 jaar tijd spreek je wel een aardig woordje Frans, denk ik, of niet?
2: Jawel, geleerd bij mijn schoonmoeder, schoonouders. Aan de keukentafel, zeg ik altijd. Ja,
0: maar ja, dan moet je wel inderdaad. Ja. Want dat zijn mensen van een bepaalde leeftijd. En die zijn niet zo lekker in het Engels. Dus dan word je gedwongen
2: absoluut
0: bijna, toch?
2: Niet. Ja, dat klopt. En de Fransen over het algemeen, hoor. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Spreekt je man wel lekker Nederlands ook in de loop der jaren? Ja, toch?
2: Ja, dat zeker weten. Zeker weten, ja.
0: Nou, leuk, wat een mooi verhaal dit, Godien. Hartstikke goed. We gaan eens even kijken wat jouw muzikale smaak behelst. Eerst even een plaatje eruit gooien, want dit zijn de Roemzoekers van dinsdag.
3: Eeuwige Roem.

0: Ilse de Lange kwam gisteren in het spel met So Incredible, staat er één dag in. Josephine van Chris Rea, ook één dag. En Everybody Loves Somebody van Dean Martin, nu 3 dagen in het spel. Vind je het moeilijk, Godie?
1: Nee, voor mij mag Ilse de Lange eruit, ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar na één dag,
0: maar ja. Gaan we doen. Die krijgt op dit moment genoeg extra aandacht. Dus dat komt misschien later nog wel een keer. We maken ruimte voor jouw liedje natuurlijk. En wat heb je hiermee?
1: Ja, nou, dat is diezelfde Fransman. Die kwam dus met 1 LP naar Nederland. En die was van Leonard Cohen, ja. En ik ben in mijn trouwen in die tijd ben ik dus hem gaan leren waarderen. Ja. Elke cd hebben we hier in huis. Ja, naar concerten van hem geweest in Den Haag, in Amsterdam. Ja, een man met een hele warme, mooie, gevoelige stem. Mooie teksten. Ja, dat... daar hou ik van.
0: Nou,
1: ja.
0: Mooi. Mooie reden om deze te doen. Want welke van Leonard Cohen gaan we draaien?
1: Dance me to the end of love.
0: Dankjewel en geniet ervan, Godie.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Klein orkest en laat mij maar alleen. En vergeet het niet, stemmen op de plaat voor 12 kan je nog via de Facebookpagina van Radio West. U2, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of, tegenover Stuck in the Middle With You van Steeler's Wheel. Vera zegt, goedemorgen Patrick, ik ga voor nummer 1 U2. Maar misschien wil jij wel die andere, dus stemmen maar.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30 precies. Een overzicht van het regionieuws. Reinhard Rommer.
7: Aan de Van Aalstlaan in de Zoetermeerse wijk Palenstein zijn plannen voor zo'n 250 woningen voor jongeren tussen de 18 en 28. Op het terrein staat nu nog een KPN-telefooncentrale. Als de plannen doorgaan, moet de bouw over 2 jaar beginnen. Jongeren kunnen via een woonpanel meepraten over de ontwikkeling. Het panel bestaat uiteindelijk uit ongeveer 15 tot 20 jongeren... die onder meer mee gaan denken over de vormgeving, de inrichting, voorzieningen en het beheer van het gebouw aan de Van Aalstlaan in Zoetermeer. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen, om te zorgen voor meer groen in de tuin en op het balkon. Je hoort Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
8: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
7: Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. Eind oktober is dat. En komend weekend wordt daar voor de 5e keer in Leiden de 100 Bruggenloop gehouden. Tijdens deze editie is er speciale aandacht voor mensen in een rolstoel. Daarom wordt er speciaal goed toegankelijk lage bruggen opgezocht, vertelt organisator Frank van Leeuwen.
9: Wat we hebben gedaan, is een jubileumeditie, wilde iets speciaals doen. We hebben ook alle bruggen opgemeten, de stijgingsgraad. Welke zijn te doen voor rolstoelgebruikers en mensen met rollators en andere mensen die slechter been zijn. Dus we hebben een boekje gemaakt en die kun je het hele jaar lopen. Die wordt gewoon vanaf nu uitgegeven met 5 routes erin, ergens in de binnenstad.
0: En is het een beetje weer om te gaan lopen vandaag al. Huub Mizee heeft de details.
10: Vandaag is er vrij veel bewolking, maar het blijft droog en heel af en toe komt er ook wel wat zon. De wind komt uit zuid tot zuidwest, is zwak tot matig en het wordt ongeveer 20 graden. Ook de komende nacht is er een afwisseling van bewolking en wat opklaringen. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er is vannacht weinig wind en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen eerst mogelijk mist, voor de rest weer bewolking, maar ook mogelijk wat zon. Tegen de avond gaat het morgen regenen en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ook dan morgen ongeveer 20 graden. Donderdag af en toe zon, het wordt dan 18 graden. Vrijdag is er meer zon en dan wordt het 20 of 21 graden.
7: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: zo houden we die nazomergevoelens een beetje in stand natuurlijk. Met Casey and the Sunshine Band en Come to My Island.
1: De archiefbak.
0: Brengt je naar het jaar
2: 1985.
0: De Leidse Dierenbescherming adopteert 3 zeehondjes in 1985. Dat doet de organisatie bij de zeehondencrash in Pieterburen. Per zeehondje is daarvoor een bedrag van 1500 gulden opgehaald. De diertjes krijgen de namen Leite 1, 2 en 3.
1: Ja.
0: Canada ziet helemaal niks in het Star Wars-programma van Amerika. Dat wordt duidelijk in september 1985. Met het project wil president Ronald Reagan komen tot een raketschild in de ruimte. Eerder lieten Noorwegen, Australië, Frankrijk en Denemarken al weten dat ze geen heil zien in de plannen. En Thailand boycott de single One Night in Bangkok van Murray Head in 1985. Het themalied van de musical Chess gaat over het nachtleven in de Thaise hoofdstad Bangkok. Dat nachtleven wordt op een cynische manier bezongen en dat valt helemaal niet goed bij het Thaise departement voor massacommunicatie. Het liedje zou misstanden in de Thaise samenleving in de hand werken.
3: Dat

Daarnaast vindt de organisatie dat Murray Head te weinig respect toont in het nummer voor het boeddhisme. Desondanks is One Night in Bangkok een grote hit voor de man in 1985. Ik weet niet of dat ook zo was in Thailand, maar nou ja. Hebben ze misschien heel stiekem geluisterd onder de dekens naar dat liedje? Dat kan, ja.

0: Liedje dat in 1985 nergens werd geboycott, omdat iedereen helemaal verliefd was op die prachtige en vernieuwende videoclip die erbij zat. Dat getekende in combinatie met de echte beelden van Morten Harkert van Aha, Take On Me.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Verjaardagskalender van Radio West altijd te bereiken via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Voor vandaag de verjaardagen van 22 september. Ik kreeg een berichtje van Bonnie. Die schrijft: hoi Pet, vandaag is Dirk Berkhey jarig. Hij is de zoon van Marianne uit Katwijk. Van harte Dirk. Bonnie schrijft: ik weet zijn leeftijd niet, maar ik wens hem toch een fijne dag. Nou, dat mag natuurlijk. Doen we gewoon bij deze. Van harte Dirk. Maak er een mooie dag van. En Angelique schrijft: hi Patrick, kan je vandaag mijn broer feliciteren? Hij is 81 jaar geworden. Kijk, dat zijn de leeftijden. Peter Kneijnenburg, daar hebben we het over. Peter, van harte gefeliciteerd namens Angelique en Radio West natuurlijk. En een hele mooie dag gewenst.

0: kennen ook de Nederlandse versie van Hans Vermeulen, maar dit was het origineel van Bob Carlyle en Butterfly Kisses op Radio West. En een andere Bob zit er straks na 12.
1: Bob voor de Bob.
0: Ja, Bob voor de Bob. Menno in de middag met
1: Hallo.
0: Bob Brinkman. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Patrick, goedemorgen.
0: Wat heb je allemaal voor ons?
1: Ik heb Sistine Carrion voor je in de aanbieding. En die ken je natuurlijk, de Haagse musicalster, het meest van Gooise Vrouwen, maar ze is ook vaak op het toneel te zien. Ze is aan het repeteren op dit moment, vandaag zelfs, voor 101 Dalmatiërs. Maar daar gaan we niet over bellen. We gaan er namelijk bellen over. Want die komt weer terug.
0: Ja, dat was nieuws van gisteren. Albert Verlinde gaat die voorstelling weer nieuw leven inblazen.
1: Ja.
0: 2028 pas. Maar wat heeft Sistine daarmee?
1: Nou, Sistine heeft in de versie van 2008 gespeeld in Nederland en in de versie van 1999. Dus als iemand weet waarom deze musical nou zo onverslaanbaar is, dan is het wel Sistine Carrion. Dus daarom gaan we er heel even bellen in de uitzending. En altijd gezellig om deze Haagse actrice te horen natuurlijk. Verder het bijzondere verhaal van Winifred Noorlander hoor je ook tussen 12 en 2, want zij zwom het kanaal over.

0: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Sistine Carillon over het succes van de musical Fame en een nieuwe ronde van de tijdmachine en jouw plaat natuurlijk en op de kaart. Dat allemaal in een nieuwe aflevering Menno in de Middag. Die gaat beginnen na het nieuws van 12 uur met André Kolen.
10: Een bouwproject in Oude Wetering is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kan vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat in het dorp in de gemeente Kaag en Braassem, waar op de plek van een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe woningen zouden verrijzen. Aan de Van Aalstlaan in de Zoetermeerse wijk Palenstein zijn plannen voor zo'n 250 woningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Op het terrein staat nu nog een KPN-telefooncentrale. Als de plannen doorgaan, moet de bouw over 2 jaar beginnen. De brandweer werd afgelopen nacht gealarmeerd voor een autobrand aan de Haaswijklaan in Oegstgeest. Omdat de politie meereed op deze melding en snel ter plaatse was, konden zij de brand grotendeels blussen met een brandblusser. De brandweer heeft de auto uiteindelijk helemaal geblust. Eerder deze week was het voertuig ook al doelwit van brandstichting, meldt Mediapartner Centraal Plus. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: George Michael, Andrew Ridgeley, de jongens van Wham met Freedom aan het begin van een kakelverse Menno in de middag. De ochtend is vertrokken, je middag gaat beginnen. Het is bijna 10 minuten over 12, dus ik zeg goedemiddag tegen je. Zonder Menno deze dinsdagmiddag, maar met Bob tot 2 uur en met Sistine Carion. Ja, de bekende Haagse actrice die je natuurlijk kent van haar iconische rol in Gooi ze vrouwen en ook heel vaak op het podium staat. Ze gaat in 101 Dalmatiërs spelen, musical bijvoorbeeld. Ze speelde laatst in Dear Evan Hansen. Ze heeft het druk, deze vrouw, maar toch heeft ze een plekje in haar agenda vrij weten te maken voor Menno in de middag, voor haar vrienden van Radio West. En we gaan het hebben over Fame. Want die musical komt terug naar de Nederlandse theaters. En wat maakt die musical nou zo goed? Nou ja, Sistine kan het weten, want die heeft er 2 keer in gespeeld, in 1999 en in 2008. Dus zometeen een belletje met haar. Verder hoor je het bijzondere verhaal van Winifred Noorlander uit Den Haag. Zij zwom het kanaal over van Engeland naar Frankrijk en heeft daar nu een boek over geschreven. Verder natuurlijk de tijdmachine, die ga ik over een half uurtje starten. En jouw plaat. Gisteren is het nieuwe thema bekendgemaakt. Herfst is het thema voor jouw plaat. Dus heb je een mooi plaatje wat je helemaal in de rood, bruin, gele kleuren brengt? Laat het me weten via bob@omroepwest.nl. bob@omroepwest.nl. Of even appen, altijd makkelijk.
1: 070-307-8080.
2: Op de kaart.
0: En waar ik op de plek van Menno Tamming zit, moet er natuurlijk ook iemand de verslaggeversjas aantrekken. En vandaag is dat niemand minder dan onze lieve collega Brit Zwart. Hi Brit.
3: Hallo, wat een verrassing.
0: Verrassing, Brit. Hallo.
3: Ja. Surprise.
0: Heb je ineens de verslaggeversradiomicrofoon in je hand? Ja.
3: Ja, wat leuk. Ja, dit had ik niet verwacht toen ik vanochtend wakker werd, hoor.
0: Het is een dynamisch bedrijf.
3: Ja, laten we het daarop houden.
0: Nou, je vindt het wel leuk, toch? Om zo spontaan de regio in te gaan.
3: Ik vind het heel erg leuk. Ik hoop dat ik eigenlijk naar Rotterdam DK Airport mag.
0: Ja, zou ik het pijltje anders op Valencia gelijk gooien? Ja. Dan kun je gelijk die kant op rijden. Nou ja,
3: dat zou nog eens lekker zijn.
0: Ik vrees dat de kaart toch iets kleiner is dan tot en met Noord-Italië of Zuid-Spanje. Sterker nog, het is 10 minuten rijden. Je mag naar Delft, zie ik al gelijk.
3: Oh, wat lekker. Nou, heerlijk. Ja, ik ben benieuwd.
0: Misschien schijnt het zonnetje in Delft. Brit, hoor ik je zo meteen. Gezellig.
3: Ik hoop het.
0: Oké. Okay.
3: Jojo.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Ardane Munnik en Van Dikhout. Samen de Puma's. Met hun mooie plaat uit 2001. Zij maakt het verschil hier op Radio West. Fame komt terug naar de Nederlandse theaters. In 2028 gaat de musical over de leerlingen van een kunstacademie weer de theaters langs. Met de bekende hits natuurlijk. Het is de derde keer dat dit verhaal gespeeld gaat worden in Nederland. Eerdere versies waren in 2008 en eerder nog in 1999. Beide met, bekend van vele andere musicals en bekend van Gooise Vrouwen, Sistine Carillon. Ja! Yeah! Lang geleden, hè? 1999, als ik dat zo zeg.
1: Nee, het is vorige eeuw, hè? Dat ja. Je dat maar even realiseert.
0: Ja, ik realiseerde me wel dat jij, ik wil je nu niet heel als oud bestempelen, maar al zo lang meegaat in het vak.
1: Ja, Bob, ik ga echt al heel lang mee. Het is, als je zo terugkijkt, ik was in 1996 begonnen met Miss Saigon. En ja. Toen dat na 3 jaar klaar was, toen ben ik Fame gaan doen, inderdaad. In 1999.
0: Ja, en daarna in 2008 weer. Dus je hebt hem 2 keer gedaan. Aankomende editie ga jij niet meedoen, hè? Laten we dat gelijk heel eventjes duidelijk hebben.
1: Nee. Ik denk dat 2 keer in principe voldoende was. En ik heb echt ook wel veel rollen mogen doen. Want in de eerste versie was ik de understudy van de hoofdrol. Dus van Nulayla Karim, hè, komt ook uit Den Haag. Ja. Zij speelde Carmen. En
0: dat betekent dan dat als Nulayla ziek is, dan mocht jij het podium op.
1: Precies, als hij vakantie had of ziek was, dan kon ik de rol overnemen. Maar ik speelde ook in het ensemble, dus was ik deel van het muziekklasje. En als Serena, de andere hoofdrol, ziek of op vakantie was, dan mocht ik die ook overnemen. Dus ik heb toentertijd echt al wel verschillende rollen uit die musical mogen doen. En dat was natuurlijk heel, heel tof om te doen. En in de versie daarna, in 2008, toch?
0: Ja.
1: Ja, toen werd Kim Lian zwanger. En die speelde de hoofdrol van Carmen. En die heb ik toen een aantal maanden ook overgenomen voor die rol.
0: Dus ondanks dat jij niet mee gaat doen met de volgende editie, ben jij wel de beste persoon om heel even te bellen om het te hebben over Fame. Waarom dat nou zo'n krachtige musical is? Nou ja, dat is eigenlijk gelijk de vraag. Waarom moet je nou lachen, Sistine?
1: Omdat ik heb heel veel van die musical meegemaakt.
0: Ja, daarom. Dus
1: het is goed dat je mij hebt gebeld.
0: Ja, nee, daarom. Het is fijn dat jij dat ook goed vindt, ja. Nou, laten we, voordat we het over de kracht van de musical gaan hebben, misschien heel eventjes terugpakken. Waar gaat het ook alweer over, Fame?
1: Nou ja, wat jij al vertelde, het gaat over een school waar kinderen eigenlijk les krijgen in dansen, zingen, acteren. Dus het is een soort conservatorium of een musicalopleiding waar de kinderen de kunsten leren, zeg maar. En eigenlijk volgen we een paar hoofdfiguren van de verschillende disciplines. Dus de een meer acteren, de ander meer muziek. En daar gebeuren wel wat dingen mee.
0: Ja, nodige concurrentie.
1: Concurrentie en gewoon ook de problemen. Want het speelt zich eigenlijk af in New York City. En dat is natuurlijk best een heftige stad. En er komen wat kinderen van de wat armere buurten en zo. En sommigen komen wel in de problemen, zeg maar. En dan volgen we eigenlijk hun verhaal.
0: Dus wat is nou de kracht van de musical? Waarom verdient het om nog een keer gespeeld te worden?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond überhaupt het verhaal al leuk. En kijk, iedereen kent dat liedje. Fame, I wanna live forever. Weet je, als je...
0: Hoe gaat die precies? Ik ken hem niet.
1: Je hebt hem net gedraaid.
0: Oh ja, die. Ja, nee.
1: Nee, als je inderdaad... ik ben opgegroeid met die serie en de film. Dus dat is... Gewoon echt die herkenbaarheid erin is gewoon echt helemaal te gek om weer te zien. En de muziek is fantastisch en je ziet gewoon mensen dansen en zingen en zo. Maar wat leuk is, wat ik dan weer heb gelezen van deze versie, want wij mochten niet de muziek gebruiken van de film en de serie. En dat vonden wij toentertijd wel jammer. En deze keer is het hun dus gelukt om die rechten te krijgen. En nou komen al die waanzinnige liedjes zoals... noem maar een paar. Out Here on My Own en Star Maker. My God. Dat is zo'n waanzinnig nummer. En echt uit die tijd. En die mogen ze nu allemaal gaan gebruiken. Dus dat wordt echt waanzinnig.
0: Ja, 2028 dus in de Nederlandse theaters. Niet met Sistine, maar ik merk wel zingend achter in de zaal.
1: Zeker, ik zing lekker mee.
0: Ja, want je bent druk genoeg. Sistine, 101 Dalmatiërs komt eraan met jou in de rol van Cruella de Vil. Een rol die je gaat delen, ja, ook weer met Kim Lian trouwens.
1: Ja,
0: toevallig. Klopt. En je bent nu bezig met een Shakespeare eigenlijk.
1: Ja. Ik heb het geluk dat ik weer met Theater Oostpol mee mag doen. En de regisseur is Charlie Chung.
0: Ook uit Den Haag.
1: Uit Den Haag, ja. Enorme, echt, hij is bekend in Den Haag, hè. Dus ik heb vorige keer natuurlijk met hem gewerkt, 2 jaar terug alweer met Madame Butterfly. En nu doen we Romeo en Julia. Ja, en dat is natuurlijk een enorm episch verhaal over liefde. En ik mag daar de rol van de voedster spelen, een hele leuke en grappige rol.
0: Ja, 30 oktober is de première in de Koninklijke Schouwburg. Dus als je dat wil zien, Romeo en Julia in een heel nieuw jasje met onze eigen Sistine Carrion uit Den Haag, dan moet je vooral heel even kijken op de website van oostpol.nl. Sistine, dankjewel. En dan moet ik hem natuurlijk eventjes doen, of niet?
1: Wat moet je doen?
0: Hem even draaien.
1: Ja!
0: Ja, hoe ging hij ook alweer? Want je had hem net goede toonhoogte had je te pakken. Hoe ging hij ook alweer?
1: Fame, I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly high.
0: Mooi, Sistine Carrion. Dankjewel. Succes met repeteren voor Romeo en Julia. En dankjewel dat ik het heel even met jou over de musical Fame mocht hebben.
1: Dankjewel, Bob.
0: Dag, Sistine. Doei.

Irene Cara. En Fame, en leuk om Sistine Carillon heel eventjes over deze iconische musical te spreken. Zometeen volgende half uur, Menno in de middag. Natuurlijk gaan we terug naar onze verslaggever Britt Zwart. Die is voor Op de Kaart in Delft. En een nieuwe ronde van de tijdmachine onderweg naar die hoofdprijs van aanstaande vrijdag. Dat koffiezetapparaat.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Het is 12:30 geweest, Radio West, Menno in de middag. En mijn grote vriend André Kool is aangeschoven voor het laatste nieuws uit jouw regio. André, hallo.
11: Hallo, grote Bob.
10: Hallo, grote Dre.
11: Wat fijn dat je mag invallen.
10: Wat fijn dat jij mag nieuws lezen. Nou, wat zijn we blij met elkaar.
11: We zijn heel blij met een goed interview ook.
10: Dankjewel.
11: Ja.
10: Het 16 bedoel je?
11: Ja.
10: Nou, dankjewel. Ach.
11: Aan de Van Aalslaan in de Zoetermeerse wijk Palenstein zijn plannen voor zo'n 250 woningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Op het terrein staat nu nog een telefooncentrale. Als de plannen doorgaan, moet de bouw over 2 jaar beginnen. Jongeren kunnen via een woonpanel meepraten over de ontwikkeling. Het panel bestaat uiteindelijk uit ongeveer 15 tot 20 jongeren die onder meer mee gaan denken over de vorming, vormgeving, inrichting, voorzieningen en het beheer van het gebouw aan de Van Aalslaan in Zoetermeer. Ken je nog Hives?
10: Ja, zeker. Jij?
11: Ben je al zo oud dan?
10: Ja, ik ben al zo oud. Ja, zeker. Ik had een Hives-pagina.
11: Oh.
10: Ja. Jij niet?
11: Nee.
10: Oh, waarom niet?
11: Dat me totaal niet interesseert.
10: Okay.
11: Maar het sociale netwerk maakt een comeback. Ja, volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Ja, Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar was toen de Telegraaf Media Groep. Nou, ondertussen is dat onderdeel van het Mediahuis. En die kocht het netwerk in 2010, de Telegraaf. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Nou, vertrouwde functies aan elkaar krabbelen. Ja, het zou nu grensoverschrijdend zijn. Je profiel pimpen en ook een dansende banaan.
10: Ja.
11: Ja, dat is een aubergine geworden. Die sturen... dat is...
10: Ja.
11: Nou ja, goed, jij kent het dus nog.
10: Ja,
11: maar onze collega's van Hart van Nederland... die vroegen aan een aantal mensen... Hives, zegt je dat wat?
12: Chiquita, iets achter bananen, ik heb geen idee. Nee.
13: Dat je naar elkaar kon krabbelen, volgens mij.
14: RNN is back, een krabbel, filmpjes posten... Het Nederlandse Facebook.
15: Hives is weer terug.
13: Leuk. Ja.
15: Dans het banaantje versturen.
12: Aangetrokken, ja, dat is wel lachen. Maar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig.
11: Nou ja, Hives verdween dus uiteindelijk omdat mensen massaal Facebook gingen gebruiken. Maar ja, Facebook is nu een beetje weer uit. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Leiden krijgt tijdens de jaarwisseling een vuurwerkshow. Op de Lammermarkt in de stad wordt voor het eerst een groot oud en nieuw feest georganiseerd met muziek, lichtshows en rond middernacht dan een vuurwerkshow. 10.000 bezoekers kunnen die avond terecht bij Molen de Valk tijdens het zogenoemde Heel Leiden telt af. Voorschoten maakte eind augustus al als eerste gemeente in de regio bekend een centrale vuurwerkshow te organiseren vanwege het landelijke vuurwerkverbod. Burgemeester Nadine Stemerdink besloot dat er verder geen ontheffingen worden verleend.

0: Mise, goedemiddag.
1: Ja, had jij het huis? Ik hoorde vanmorgen ook dat het aantal aanmeldingen zo groot is dat lang niet iedereen erop komt nou op het moment. Dus,
0: oh, ja, jij balen.
1: Is nog wat. Nou, zeker.
2: Had je je oude account niet aangehouden dan?
1: Nou, misschien nog wel, maar ik kom er dus niet bij.
0: Ach, ja. Ja, wat was het wachtwoord ook alweer, Huub?
1: Ja, ook dat.
0: Ja, regenbui 101, ik weet het niet.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, dat snap ik. Nou, vandaag niet, hè? Vandaag geen regenbui.
1: Nee, als het goed is niet. Nee, het ziet er soms een beetje donker uit. Maar er zijn ook af en toe wat gaten in de bewolking. Het is gewoon wat vochtige lucht die binnenkomt. Maar die lucht is ook niet koud. Het is al 17 tot 19 graden. En het wordt 20, plaatselijk 21 graden. Met een zwakke wind uit een zuidwestelijke tot noordwestelijke richting. Komende nacht wolkenvelden. Een paar opklaringen, weinig wind, mogelijk later wat mist. Het wordt dan 13, 14 graden. Morgen in de ochtend hier en daar mist. Toch weer van belang voor de ochtendspits misschien. Daarna bewolkt en dan later op de dag morgen een paar buien. Dat zal ook in de avond het geval zijn, maar echt veel zal die neerslag ook weer niet voorstellen. Morgen een zuidwestenwind, die wordt later vrij krachtig of krachtig aan de kust, dat wel. En ook morgen kan het 20 graden worden. Maar dan krijgen we donderdag weer droog weer. De zon die komt er regelmatig bij, eventjes wat minder zacht. Het wordt 17 graden, maar vanaf vrijdag krijgen we echt met veel zon te maken. Er komt een hoogdrukgebied boven het zuiden van Duitsland. De temperaturen lopen bij een zuidenwind op naar 20, 21 graden. In de ochtend kan het vrijdag nog wat koud zijn. En zaterdag en zondag ziet het er eigenlijk ook prima uit. En
0: mooi.
1: Volgende week, dat hoor je over een uur, hè?
0: En over een uur horen we ook, Huub.
1: Mijn plaat?
0: Jouw plaat, inderdaad. Oh, het thema is herfst. Heb jij nog een idee voor jouw plaat trouwens aan de andere kant van de radio? Mail bob@omroepwest.nl voor een herfstachtig plaatje. Of 070-307-8080. Dat is het WhatsApp-nummer. En daar mag je ook dan een dansende banaan bij sturen. Huub, tot zo.
1: Ja hoor.
2: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik Hives of kijk op omroepwest.nl.

0: Christopher Cross en All Right.
1: Op de kaart.
0: De pijl van Op de Kaart viel op Delft deze dinsdagmiddag. En onze verslaggever Brit Zwart, die is daar dan denk ik nu. Brit.
2: Hallo, Bob. Oh, ja. Je belt net op het goede moment. Ik stap net uit de auto.
0: Dat meen je niet. Dat is toevallig. Ja. Nou, wat fijn dat ik bel.
2: Ja, nou, ik was onderweg naar de stad en ik dacht, nee, weet je wat? Ik ga het anders doen. Ik ga niet weer naar het centrum. Het is veel te voor de hand liggend. Dus ik ben een zijstraatje ingedoken. En weet je wat ik daar tegenkwam, Bob?
0: Nee.
2: Drie keer raden.
0: Drie keer? Een schilder?
2: Nee.
0: Een dierenopvang?
2: Nee, het is iets ongezonds, is het.
0: Oh, een café?
2: Bijna. Het is het Tabakshistorisch Museum Delft.
0: Dat had ik nooit geraden.
2: Daar sta ik nu voor.
0: Al had ik 10 keer mogen raden. Ik had het nooit geraden.
2: Dat was een beetje vals van mij, hè?
0: Ja.
2: Ik sta er nu voor. Het ziet er aardig dicht uit. Dus het is een wilde gok wat ik nu ga doen. Ik loop er naartoe. En dan ga ik aanbellen en dan kijk ik of er iemand thuis is. Het ziet er wel dicht uit. Dus het kan ook een grote flop worden, dit wat ik nu aan het doen ben.
0: Ach.
2: Oké.
0: Okay. Oh, spannend. Ja.
2: Even aanbellen, even kloppen. Hallo, meneer.
3: Goedemiddag, mevrouw.
2: Hallo, mag ik misschien voor de uitzending eventjes het museum bekijken?
3: Ja, nee, natuurlijk. Graag. Komt u verder.
2: Wat is je naam?
3: Louis Brakel-Gertner. Aangenaam.
2: Louis.
3: En jij bent?
2: Brit. Aangenaam. Okay. Ja, wat leuk zeg. Oh, ik stap nu naar binnen, jongens.
0: Oké.
2: Okay. Het ruikt een beetje muffig wel hier.
3: Zou kunnen. We houden het veel dicht met oog op het licht.
2: Ja.
3: Want het verkleuren van spullen, dat is bij elk museum is dat natuurlijk heel vervelend. Dat wordt op alle mogelijke manieren wordt dat voorkomen. Ja, en heel misschien dat je nog iets van de oude tabaksgeur ruikt van de winkel die wij vroeger hadden. Dat zou kunnen.
2: Ja, ja, ja. Want ik sta hier, dat ruikt een beetje muf. Het ziet er wel heel chic uit. Rode vitrines, glazen met glazen deuren, donker hout. Ik zie allemaal verschillende oude pakjes, veel verschillende kleuren. Zo ziet het er nu niet meer uit, hè, die pakjes.
3: Nee, dat is een hoop veranderd. Mag niet meer met de tabakswet. De waarschuwingen staan erop. Je mag niet meer zien van welke fabrikant het komt. Het is allemaal een eenheidworst geworden, ja.
2: Ja. En rookt u dan zelf ook nog?
3: Ik rook heel zelden, soms een sigaar en soms een pijp. Heel verschillend. In de zomer wat meer voor de caravan, dan rook ik wel een sigaar. Maar 's winters eigenlijk heel weinig, nee.
2: Ja. En hoe bent u erop gekomen om zo'n museum te beginnen?
3: Nou, we hadden een sigarenzaak. Een klant kwam mij met 250 kleipijpen brengen. Die had hij uit een oude beerput gehaald. Dat was vroeger een herberg. En als je dan al die kleipijpen ziet, dan zie je ook de verschillen. De groot klei met merkje, zonder merkje, afbeeldingen op, grote kop kleiberg. En als je dan al die kleipijpen ziet, dan zie je ook de verschillen. De groot klei met merkje, zonder merkje, afbeeldingen op, grote kop, kleine kop. Nou ja,

0: Pijpoloog?
1: Ja, onder andere. dat je dus die pijpen...
0: Wat houdt dat dan in, een pijpoloog?
1: Dat je die pijpen op 20 jaar nauwkeurig kan dateren. Vanaf 1600 tot 1900.
0: Moet je dan ook al die pijpen, moet je die dan proeven?
1: Nee, totaal niet. Aan de vorm van de pijp kun je zien hoe oud ze zijn. De tabak was in het begin ontzettend duur. Die kwam uit Midden- en Zuid-Amerika. Nou, en dan praat ik over rond 1600. Nou, er was van alles aan de hand. De oorlogen, we werden door de Fransen, de Spanjaarden, de Engelsen werden we aangevallen. En die tabak was duur, dus die pijpjes hadden een hele kleine kop. Maar naarmate we zelf tabak gingen telen, de aanvoer beter werd, werden die koppen groter. Men kreeg ook meer de handigheid om die pijpjes te maken.
0: Okay. Ja. Okay. U heeft heel veel te vertellen.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik hier nog wel eventjes blijf.
2: Nou,
0: ik kijk zo rond, er is zoveel te zien, er zijn zoveel spullen. En Louis heeft ook veel te vertellen, volgens mij.
2: Nou, inderdaad.
0: Dus we blijven hier nog eventjes hangen.
2: Ja, dankjewel, Brit. Tot over een half uurtje dan ongeveer. Ben ik benieuwd wat de pijpoloog dan allemaal aan je heeft uitgelegd. Ja. Tot zo.
0: Joejoe.
3: De Radio West tijdmachine.
2: Op weg naar het koffiezetapparaat. Ook lekker bij een sigaretje, als je heel eerlijk bent. Een bakje koffie. Nou, dan kan je vrijdag bij ons een koffiezetapparaat winnen. 070-390-5454 als je daarvoor wil selecteren. Want ik ga je meenemen naar een jaartal in het verleden. Ik stel je drie vragen. Drie vragen goed. Dat is kans op dat koffiezetapparaat wat er vrijdag uitgaat. Maar heb je één of twee vragen goed, dan laat ik je echt niet met lege handen verder de dinsdagmiddag verder besteden. Nee, ik heb dan een onwijs mooie prijs voor je uit de Omroep West catalogus. 070-390-5454.

0: Bruno Mars.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En On My Soul en naar Mathilde uit Delft. Dag Mathilde uit Delft.
2: Hallo Bob.
0: Hi Mathilde, hi. Je had een afspraak bij de oogarts, is alles goed?
2: Ja hoor, gelukkig wel.
0: Oh, daar ben ik wel blij mee. Waarom moest je dan naar de oogarts, als ik zo vrij mag zijn?
2: Nou, zo om de

0: moet je het even laten controleren.
1: Oh, het was enkel controle.
0: Controle, ja.
1: Ja, en kon je alle kleine lettertjes nog lezen?
0: Ik kon alles lezen en het was allemaal weer perfect.
1: Ja, en wat ga je...
0: Dus we kunnen er weer tegen.
1: We kunnen er weer tegen. En ook in de tijdmachine. We gaan naar een mooi jaartal afreizen in het verleden. Het is ook handig als je dan kan lezen. Uit welk jaar kom jij zelf?
0: Uit 40.
1: Uit 1940, zo.
0: Ja, oude doos heb je aan de lijn, hoor.
1: Dat zijn jouw woorden, Mathilde. Dat zou ik nooit zelf bezigen, natuurlijk.
0: Nee hoor, ik voel me nog 18.
1: Nou, gelukkig. Zo klink je ook.
0: Nou, helemaal leuk.
1: Ja. Nu klink je geen 18 meer.
0: Nou, een stuk beter.
1: We zijn in 1979. Was jij 39 dan al.
0: Nou, hè?
1: Nou, zo oud ben ik niet eens. Wat weet je nog van 1979?
0: Ja, wat weet ik ervan? Niet veel, gewoon dagelijkse leven. Kinderen en op school en voor de rest niet zoveel.
1: Woonde je toen ook al in Delft?
0: Ja hoor, ik woon van 1970 in Delft.
1: En
0: ik ben een Haarlemse mug.
1: En moest je toen ook al vaak naar de oogarts of is dat echt een ouderdomsdingetje?
0: Nee hoor, dat is pas later gebeurd.
1: Oh, okay. Ja, sommige mensen hebben al vanaf de kinderjaren een bril nodig, maar jij niet.
0: Ja, nee hoor, dat kwam later.
1: Nou, het dagelijkse leventje zeg jij over 1979. Ik ben benieuwd wat je dan precies van dat dagelijkse leventje hebt opgestoken, hebt onthouden. Ik ga je 3 vragen stellen, Mathilde.
0: We zijn benieuwd. Niet te moeilijk, hè?
1: Heb je een hulplijn?
0: Nou, die zit boven.
1: De hulplijn zit boven. Even... Ja, nou ja, die scheelt misschien dan heel hard naar beneden straks, als je het niet goed hebt.
0: Nou, we gaan het zien.
1: Margaret Thatcher wordt in 1979 premier van het Verenigd Koninkrijk. Waarom was dat nou zo bijzonder?
0: Dat ze de eerste vrouw was.
1: Hoe heet het ponypark dat in 1979 hoorde bij de top 3 populairste dagattracties van ons land?
0: Slagharen.
1: De vulkaan, je gaat als een jekko, Mathilde. De vulkaan de Etna barst uit op 3 augustus 1979... waardoor veel dorpen rondom de Etna worden verwoest. Op welk Italiaans eiland ligt deze vulkaan?
0: Sicilië, geloof ik. Ja.
1: Hou je bril vast, Mathilde.
2: Je hebt 3 vragen goed.
1: Ja! Mathilde.
0: Als je het wist wat ik wilde.
1: Hé, wat goed zeg.
0: Nou, helemaal goed. Ik ben helemaal verbaasd van mezelf.
1: Nou, hoezo zo verbaasd? Je hebt het gewoon parate kennis. Ja. Heb je gewoon in huis. Is toch nergens voor nodig? Niet zo onzeker.
0: Helemaal leuk.
1: Inderdaad, de eerste vrouwelijke premier van Verenigd Koninkrijk, Margaret Thatcher. Ponypark heet Slagharen en de vulkaan staat op het Italiaanse eiland Sicilië. Daarmee heb jij inderdaad 3 vragen goed. Maak je kans op het koffiezetapparaat, maar dat is pas aanstaande vrijdag bij West Komt Thuis met Bas Martinius. Ik ga je nu blij maken, in ieder geval ik hoop dat ik je blij ga maken, met een Omroep West sjaal.
0: Van Omroep West.
1: Ja, dat is de zender waar je nu naartoe belt.
0: Ja.
1: Oké, okay, ja, nee, ja.
0: Helemaal leuk.
1: Gelukkig. Dat is handig, hè?
0: Het is goed als ik zeg, schenk hem aan de Sinterklaasactie.
1: Oh, dat vind ik hartstikke lief van je. Maar dan ga ik even kijken of ze wel zitten te wachten op een Omroep West sjaal. Maar dat vind ik wel heel lief van je, jazeker.
0: Nou.
1: Maar ja, ben je erbij met de Sinterklaasactie in de bibliotheek aan het sparen?
0: Ja, ik ben er niet zelf bij, maar ik ben wel al druk aan het sparen.
1: Oh.
0: Ik ben aan het breien en ik heb al hier en daar wat dingetjes gekocht. Dus,
1: en wat ben je aan het breien dan?
0: Ik heb babydekentjes aan het breien.
1: Wat lief. Nou, daar zijn we bij de Stichting Sint voor Iedereen en met Radio West natuurlijk in die actieweek heel erg blij mee. Dank je wel daarvoor ook, Mathilde.
0: Ja,
1: en die sjaal die doen we er gewoon bij. Hartstikke goed.
0: Helemaal leuk.
1: Dank je wel voor het meespelen.
0: Ja hoor, en een fijne middag verder.
1: En deze komt uit 79. Sheila en de Black Devotion. Dit is Spacer op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Zometeen het indrukwekkende verhaal van Winifred uit Den Haag, die het kanaal overzwom van Engeland naar Frankrijk. En we gaan terug naar het Tabaksmuseum met onze verslaggever Brit Zwart. Het is 1 uur precies. Het laatste nieuws uit de regio krijg je van André Kolen.
11: De brandweer werd afgelopen nacht gealarmeerd voor een autobrand aan de Haaswijklaan in Oegstgeest. Omdat de politie meereed op deze melding en snel ter plaatse was, konden zij beginnen met een brandblusser. De brandweer heeft de auto uiteindelijk wel helemaal uitgekregen. Eerder deze week was dezelfde auto ook al doelwit van brandstichting, meldt Mediapartner Centraal Plus. Leiden krijgt tijdens de jaarwisseling een vuurwerkshow. Op de Lammermarkt in de stad wordt voor het eerst een groot oud en nieuw feest georganiseerd met muziek, lichtshows en rond middernacht een vuurwerkshow. 10.000 bezoekers kunnen die avond terecht bij Molen de Valk tijdens het zogenoemde Heel Leiden telt af. Alphen aan de Rijn wil Ridderveld vernieuwen. De gemeente ziet kansen om de wijk op te knappen en zelfs met 2.500 tot 4.000 woningen uit te breiden. Het gebied in Alphen-Noord, gebouwd tussen 1960 en 1980, loopt inmiddels tegen een reeks problemen aan, bericht mediapartner Studio Alphen. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
13: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Tot 2 uur. Menno in de middag. Dit is Radio.
19: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Ja, vorige week kwam het nieuws dat hij ziek is, dat hij concerten in Ahoy heeft moeten afzeggen. Dus ik vond dat we hem nog een muzikaal hart onder de riem mochten steken. René Vroeger hoorde je Woman Woman. En het daarvoor Mink de Veel natuurlijk. Aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. Het uur dat natuurlijk wordt afgesloten met...
1: Jouw plaat.
0: Het thema is herfst, dus heb jij een herfstachtig plaatje... een plaatje waarvan de kastanjes van de bomen vallen... dan mag je me mailen, bob@omroepwest.nl of even appen.
2: 070-307-8080.
0: Oh, en de Weerman heeft zometeen ook jouw plaat. Huub Mizee met jouw plaat na het nieuws van 1:30. En we hebben natuurlijk ook altijd Brit in de uitzending. Brit die was bij het Tabaksmuseum, had ze gewoon aangeklopt. Het zit in Delft. En daar deed een pijpoloog, heet dat, hè, deed de deur open.
3: Een pijpoloog en een tabakshistoricus.
0: Oh ja, ja.
3: Heb ik net eventjes gevraagd.
0: Ja, nou ja, hoe is het daar? Hoe ruikt het daar? Ben je lekker aan het roken?
3: En er is maar één weg naar de longen en die moet geasfalteerd worden, hè, Bob? Nee, we zijn eventjes naar boven gelopen, want het was tijd voor een bammetje nadat we uitgebreid hebben gekeken naar de mooie collectie. Dus ik zit nu tegenover Louis en die zit even lekker een bammetje te eten. Is het lekker, Louis?
4: Uiteraard, heerlijk, ja.
3: Ja. Zijn we klaar voor het volgende blokje zo?
4: Ja hoor, prima.
0: Oh, wat gaan jullie doen dan?
3: We gaan zo meteen nog eventjes kijken naar de collectie. En dan gaat hij vertellen waar het allemaal begon.
0: Oh, dat is
3: dus een geschiedenis over tabak. Want tabak is veel meer... met tabak kon je vroeger veel meer doen dan alleen roken.
0: Okay.
3: Dus daar gaat hij wat over vertellen.
0: Nou, dat dan over een half uurtje. En wat heeft de pijpoloog op brood? Is dat dan tabaksbladeren ook? Of trekt hij de thee daarmee?
3: Wat heeft u? Zijn dat tabaksbladeren op uw brood?
4: Nee, zo erg is het niet. Nee. Die hebben we wel, maar...
3: Nee, we zitten maar te dollen. Volgens mij is het gewoon een plakje kipfilet.
4: Ja, inderdaad, ja.
3: En ik heb hier lekker wat pepernootjes voor me gekregen.
4: Oh.
3: Dus dat komt helemaal goed.
0: Is het
3: lekker vertoeven hierboven.
0: Ja, nou, tot zometeen, Britt.
3: Is gezellig. Goed. Doei.

0: Light My Fire. Ze zwom vorig jaar het kanaal over van Engeland naar Frankrijk. En dat hebben we hier bij Menno in de Middag op Radio West uitgebreid gevolgd. Vaak gebeld met haar in aanloop naar die overtocht. Nu is er een boek over haar ervaringen. Hoofd boven water heet dat boek. En ik heb de schrijfster / de zwemster aan de lijn. Het is niemand minder dan de Haagse Winifred Noorlander. Hallo Winifred.
1: Hallo Bob, wat een feest om weer bij jou op de radio te zijn.
0: Ach, wat ben je lieverd. Wat een feest om jou aan de telefoon te hebben. Wat een eer ook bijna, want je bent gepubliceerd auteur. Nu ook, behalve zwemster.
1: Ja, bizar hè? Ja, sinds vandaag ben ik auteur. Ik ga zo eens even in de boekwinkel kijken, want daar ben ik nog niet geweest.
0: Ligt
1: hij daar, denk ik. Nee, ik had vandaag een lezing. Ergens anders voor Defensie of Persoonlijk Leiderschap. En nu ben ik op weg naar de boekwinkel.
0: Nou ja, misschien dat we nog tijdens het gesprek, als je dan langs de etalage loopt. Dan ben ik benieuwd wat je originele reactie is op het zien liggen van jouw boek. Maar nog heel even samenvattend voor een luisteraar die het misschien vorig jaar niet gemist heeft, of het misschien een beetje verwaterd is. Waarom wilde jij het kanaal overzwemmen?
1: Nou, ik heb 3 jaar thuis gezeten met een hersenschudding. Ik ben eerst met mijn hoofd op het ijs gevallen. En toen ben ik 3 maanden later nog een keertje aangereden. En daar heb ik dus ontzettend lang klachten van gehad. 3 jaar eigenlijk. En ik wilde aan mezelf bewijzen dat ik sterker terug kon komen dan ooit. En toen kreeg ik de kans om van Engeland naar Frankrijk te zwemmen. En toen dacht ik zeg gewoon ja. Ik weet helemaal niet of het gaat lukken, maar dat maakt ook even niet uit. Ik ga het gewoon proberen. En dan zien we wel hoe ver we komen. En dan, uiteindelijk is dat gelukt. En heb ik er zelfs €61.000 mee opgehaald voor de Hersenstichting.
0: Ja.
1: Omdat er heel veel mensen in Nederland met langdurige klachten zitten. Maar dit boek is echt niet alleen voor mensen met een hersenschudding, al staat er wel specifiek een hoofdstuk voor hun in. Het is eigenlijk voor iedereen die gewoon een spannend verhaal wil lezen en die beter om wil gaan met tegenslag. Want daar krijgen we allemaal mee te maken.
0: Nou, maar als iemand met tegenslag te maken heeft gehad, ben jij het wel. En als iemand dat naar haar eigen hand heeft gezet, ben jij dat wel. Van inderdaad zoveel pech hebben, als ik het zo heel even mag zeggen, naar zo'n overtocht aangaan. Ja, dat moet je ook maar inderdaad durven. Nou ja, jij durfde dat vorig jaar en het ging goed, hè, die overtocht.
1: Ja, het was fantastisch. Het was 16,5 uur zwemmen. En echt niet alles was fantastisch. Ik ga niet liegen. De eerste 8 uur wilde ik er alleen maar uit. En dus had ik kwal in mijn badpak. En ik bleef maar overgeven. En ik werd na 12 uur zwemmen dacht ik, nou, ik ben er bijna. Nog een uurtje. En toen werd ik gegrepen door de stroming. En moest ik 5 uur extra zwemmen. Maar toch, dat ik dat weer kon ten opzichte van zo ziek op de bank zitten en dat zelf kiezen. Dus zelf kiezen dat je zoiets ondergaat. En dat je dat kan delen met je vrienden en familie en al die mensen online. Ja, ik vond dat geweldig.
0: En waar in die 17 uur dacht jij van, ik ga dit opschrijven?
1: Eigenlijk nergens. Ik heb wel mijn Instagram-account, Winnie's Wees, en daar deel ik altijd heel veel op. Maar toen ik het water uitkwam, toen had ik een berichtje in mijn inbox zitten van een uitgeverij van Cosmos, van een redacteur, die zei, wil jij geen boek schrijven? En toen ging het eigenlijk een beetje hetzelfde als met dat kanaal zwemmen. Toen dacht ik, nou, ik weet niet of ik dat kan, maar dit klinkt zo bijzonder dat ik maar gewoon ja ga zeggen.
0: Ja.
1: En zo is het gegaan.
0: Dus je bent gewoon benaderd van, wil je je verhaal delen via een boek?
1: Ja. Ja, en gaandeweg, dan ga je het schrijven. En dat was natuurlijk met geld ophalen voor de Hersenstichting ook. Dan besef je hoeveel mensen je ermee kan helpen. En dan is dat natuurlijk een enorme drijfveer tijdens het proces.
0: Ja, wanneer tijdens het tikken van je boek op de computer kwam jij erachter van, hey, hier help ik mensen mee dan?
1: Nou, je moet een hele outline maken van hoe je boek eruit gaat zien. Dus eigenlijk een soort inhoudsopgave moet je maken, stap 1. En daar ga je dan nadenken over de vorm van het boek. Dus ik heb gekozen om iedere keer een hoofdstuk zwemmen af te wisselen met een hoofdstuk herstellen. En ik wilde niet dus alleen maar mensen met een hersenschudding helpen, maar iedereen in de breedte met hoe je beter om kon gaan met tegenslag. En daar heb ik er dus voor gekozen om de neurowetenschap een soort hersenhacks eronder te leggen, die mijn eigen leven zoveel beter hebben gemaakt. Waardoor je het zelf ook eigenlijk kan reproduceren.
0: Een hersenhack is dan een manier om je brein scherper te maken, toch?
1: Ja, of bijvoorbeeld als je veel stress hebt, wat kan je doen om dat te verlagen? Of wat kan je doen om je omgeving beter in te richten, zodat het halen van je doelen wel lukt? En dat hoeft niet kanaalzwemmen te zijn, hè?
0: Dat ongelukkig.
1: Dat heel weinig mensen zijn. Het kan ook gewoon goed voor je gezinszorg zijn of de volgende stap in je werk nemen.
0: Ja, dus het is eigenlijk een boek voor alle rangen van de samenleving geworden uiteindelijk. Eigenlijk wil jij iedereen wel helpen hiermee.
1: Ik wil gewoon een positieve mindset inderdaad verspreiden. En zorgen dat iedereen lekker alles uit zijn leven kan halen wat erin zit. En voor mensen met een hersenschudding hebben we een apart hoofdstukje met alles wat ik gedaan heb. Om beter te worden ook.
0: Ja. Je bent dan niet langs een boekenwinkel gegaan, maar heb je het boek wel bij je?
1: Ja, nou, ik heb zelf nog geen exemplaar eigenlijk. Dus ik zeg wel ja. Maar ik heb wel 500 stuks gesigneerd al. Zijn er nu 1200 verkocht. Weer 500 gesigneerd. Maar zelfs mijn eigen exemplaar krijg ik pas vanavond.
0: Die wordt dan aan je uitgereikt officieel. Ik dacht dat het altijd ik dacht dat het altijd een beetje een showtje was. Ik vond dat altijd een beetje flauw als dat gebeurde. Dan dacht ik van zal wel. Die schrijver heeft dat boek er nog een doze van in de garage liggen. Maar dat is dus echt zo.
1: Nee, ik heb er echt nog geen
0: één. Ik wilde je vragen of je een stukje voor kon lezen. Maar je hebt het boek nog helemaal niet op schoot.
1: Ja, dat kan wel. Ik heb hem niet op schoot, maar ik heb hem wel op mijn laptop.
0: Oké.
1: Ja, moet ik
0: het is leuk. Ja, het is slecht voorbereid door mij. Excuses daarvoor, ook lieve luisteraar. Maar het zou het wel heel leuk vinden als je heel even een pagina of zo of iets kan voorlezen.
1: Oh,
0: ja, zeker.
1: Nou, ik zoeken. Kijken of ik dit...
0: Dan kan ik alvast zeggen, terwijl jij even zoekt, dat het vanaf vandaag overal verkrijgbaar is. Het boek, het heet Hoofd boven water. En het is geschreven door Winifred Noorlander. Uit Den Haag komt ze. En vanavond dus ook een presentatie daaromheen, begrijp ik. Daarna krijgt Winifred dus het boek zelf uitgereikt.
1: Ah, zeker. Even kijken. Ik heb hem bijna gevonden. En dan ga ik jullie het allereerste stukje voorlezen.
0: Okay.
1: Want dat vind ik zelf een hele leuke passage. Daar gaan we. Zijn jullie er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor, ja.
1: Spannend. Sensatie. 24 augustus 2025. 12 uur 's nachts. Ik heb 0 uur gezwommen. Over een paar seconden zal ik het pikdonkere water inspringen. De golven kolken dreigend onder me. Het is hier op zee zo donker dat ik niet kan onderscheiden waar de lucht ophoudt en het water begint. Mijn team heeft me zojuist ingesmeerd met een dikke laag vaseline. Het goedje plakt onder mijn oksels en in mijn liezen en ook mijn hele rug is ermee bedekt. Het helpt tegen schuurplekken en als beschermlaag tegen de kou. Het is 13 graden. Ik spreek mezelf hardop toe om de angst die in mijn borstgat opborrelt te onderdrukken. Kom op, Winnie. Het is gewoon een stukje zwemmen. Je kunt dit. Ik spring het water in.
0: Wauw. dat smaakt inderdaad naar meer als ik heel eerlijk ben. Dus dat boek is nu in de winkel. Zeg nog een keer Hoofd boven water van onze Haagse Winifred Noorlander. Die we ook hebben gevolgd in haar reis naar die overtocht van Engeland naar Frankrijk. Tot slot, Winnie, wat ga je nu doen? Een stukje zwemmen ergens tussen, wat heb je nog meer eigenlijk? Tussen Denemarken en Zweden bijvoorbeeld?
1: Oh, die staat echt op het lijstje. Dat wil ik graag een keertje doen. Ja.
0: Nou, mocht het zover komen, dan gaan we je volgen.
1: Nu gaan we mikken op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland naar het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.
0: Ach, Nieuw-Zeeland. Ja, daar kom ik ook elk jaar niet aan toe. Ja, precies. Hey, dankjewel, Winifred. Heel veel plezier vanavond.
1: Dankjewel.
0: Doeg. Een nummer over doorgaan is dit, vind ik dit eigenlijk. Miss Montreal, dit is Door de Wind.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen... Met mijn hart op slot, ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: niet nooit alleen.
1: Zometeen het laatste half uur Menno in de Middag. Natuurlijk met jouw plaat. Mail daar vooral voor als je een herfstachtig plaatje in je hoofd hebt. bob@omroepwest.nl. De jouw plaat van Huub Misé komt voorbij. En we gaan nog één keer terug naar Brit Zwart in dat Debaksmuseum in Delft.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
1: Half 2, het laatste nieuws uit je regio, krijg je van André Kolen.
14: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
14: Een automobilist is vannacht spookrijdend de A44 opgereden. Hij reed er volgens de politie daarna achteruit weer af. Agenten die het zagen gebeuren, die dwongen het voertuig samen met andere agenten tot stoppen, net over de grens van Leiden en Wassenaar. Het bestuurder krijgt een boete op de mat voor het veroorzaken van gevaar en hinder. En zijn rijbewijs is ingenomen. Wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt, een bloedende wond heeft of last heeft van koortsstuipen? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen daarom een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag de afgelopen 3 jaar het aantal aanmeldingen flink toenemen van 9 tot 15.000. En ook deze ouders deden voor de zekerheid mee aan een cursus.
15: We verwachten in februari ons eerste kindje. En we dachten toch van, ja, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt.
16: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouwen, dan denk ik van, oeh, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En ja, daar moet ik op voorbereid zijn.
14: Ja. Het is altijd beter om een EHBO-cursus te volgen. Dan weet je in ieder geval wat je moet doen. Je kan natuurlijk niet altijd alles doen. Cursussen zijn op meer dan 20 plekken. En soms worden ze zelfs vergoed door de zorgverzekering. Dus reden te meer om gewoon...
1: Ik wilde oprecht nog wel eens een keer zo'n cursus doen.
14: Nou ja, dan kan je klaarstaan voor je medemens.
1: Daarom.
14: Tijdens de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet geldt voortaan een alcoholverbod voor supermarkten, snackbars, slijterijen en avondwinkels. De Leidse horeca mag wel alcohol blijven schenken in de binnenstad. Tijdens Leidens Ontzet, 2 tot en met 4 oktober... is de viering van de bevrijding van de Spaanse bezetter in de 80-jarige oorlog. En vorig jaar was er ook een alcoholverbod binnen de singels van de stad, op de Stationsweg en op het Stationsplein. Toen ging het nog om een pilot. Nou, eind vorig jaar werd bekend dat het alcoholverbod effect heeft gehad. Uit de evaluatie bleek volgens de organisatoren dat er tijdens en na Leiders Ontzet minder afval op straat lag, er minder opstootjes waren en minder jongeren dronken waren. Blijven we nog even in Leiden. Komend weekend wordt daar voor de vijfde keer de 100 Bruggenloop gehouden. Deze editie is speciale aandacht voor mensen met een rolstoel. Er worden lage en goed toegankelijke bruggen opgezocht, vertelt organisator Frank van Leeuwen.
9: Wat we hebben gedaan is een jubileumeditie. We wilden iets speciaals doen. We hebben ook alle bruggen opgemeten, de stijgingsgraad. Welke zijn te doen voor rolstoelgebruikers en mensen met rollators en andere mensen die slechter been zijn. Dus we hebben een boekje gemaakt en die kun je het hele jaar lopen. Die wordt gewoon vanaf nu uitgegeven met 5 routes erin, ergens in de binnenstad.
14: Nou, toch leuk,
17: hè? Zeker, ga jij hem lopen?
14: Of
17: rollen?
14: Rollen, ja, ja met mijn rollator.
17: Met je rollatortje.
14: Ja. Rollator naar boven, dat gaat nog.
17: Ja.
14: Maar als je dan naar beneden gaat, moet je hem dus niet loslaten.
17: Oh god.
14: Dan ben je hem kwijt.
17: Ik denk niet dat ik op tijd een EHBO-cursus heb gedaan om met je mee te gaan.
14: Zullen we het dan maar niet doen?
17: Nee, misschien
14: Zullen we dan
17: niet.
14: Maar naar Huub gaan?
17: Huub, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Bob.
17: Ja, zometeen jouw plaat natuurlijk. Thema is herfst. Al blijft de herfst meteorologisch gezien volgens mij wel uit, hè, na het weekend.
18: Ja. Dat kun je wel stellen. Zeker wel, hoor. Zo herfstachtig is het weer nog niet eens. Want we hebben... Het is een beetje een bijzondere dag. Dan ziet het weer heel donker eruit. Dan denk je, gaat het regenen? Maar dat valt heel erg mee vandaag, hoor. Het blijft op de meeste plaatsen helemaal droog. En af en toe wordt het weer wat lichter. Nou, komt de zon er zelfs een klein beetje bij. Nou ja, dat is het beeld voor vandaag. Een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 3 uit het west-noordwesten. En het is al op een enkele plaats 20 graden. Het kan misschien nog wel 21 worden. En dan zien we de komende nacht ook weer wolkenvelden, opklaringen, mogelijk mist, weinig wind. En om 5:05 de komende nacht begint de astronomische herfst.
17: Ja.
18: Dan staat de zon precies boven de evenaar.
17: Hoe ga jij het vieren vannacht?
18: Nou, ik zet mijn wekker om 12:00.
17: Echt
18: en dan
17: waar?
18: 10:50 val ik weer in slaap.
17: Oké, ja, maar dan ben je er wel even bij geweest. Dat is wel een momentje, denk ik.
18: Zo is dat.
17: Ja, wel. Voor weermannen zeker. Ja.
18: Zeker wel. Dan gaat de zon dus naar het zuidelijk halfrond. En dan gaan de nachten weer langer duren dan de dagen. Komende nacht wordt het 13, 14 graden. En morgen is het eerst een beetje mistig misschien. Voor de rest is het weer wat bewolkt. Komt er ook af en toe een beetje zon. Maar later op de dag komen er enkele buien. Daar moet je wel rekening mee houden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ook dan op verschillende plaatsen 20 graden. Donderdag komt de zon er weer meer bij. Het wordt dan 17 graden. En vrijdag veel zon. Een wat koudere nacht, maar 's middags wordt het dan 20, 21 graden. En in het weekend en volgende week wordt het gewoon heerlijk weer. Rustig weer. De zon komt er regelmatig bij. 'S Ochtends een beetje mist. Over een week zou het zomaar 22, 23 graden kunnen zijn. Dat zal nog een aantal dagen zo aanhouden. En zelfs, 3 oktober, dat lijkt me een prima dag in Leiden te worden. Dus ja, voor de rest herfst weer. Alleen in de muziek natuurlijk.
17: Ja, zeker. En jouw plaat komt eraan. Maar eerst eventjes kundig afkomen, André.
14: Ja, tot zover.nl.
17: Dankjewel.
19: Jouw plaat.
17: Huub, het thema is
14: zo
17: herfst.
14: Benieuwd.
17: Ja, waar ben je voor gegaan, Huub?
18: Ja, weet je, als het een plaat is over de herfst, dan is er maar één titel die daar helemaal aan voldoet. Summer is Over van Dusty Springfield.
17: Yo!
19: Menno in de middag.
17: Wil je er nog wat over vertellen, Huub?
18: Nou, het is gewoon een van de mooiste nummers over de herfst.
17: Nou ja, waarom lang als het ook kort kan, dat vind ik heel mooi. André, heb jij nog wat te vermelden over Dusty?
14: Nou, Veronica gebruikte dat aan het einde van de uitzenddag.
20: Een

0: Dusty Springfield. De jouw plaat van onze weerman Huub Mizee. Summer is over.
1: Op de kaart.
0: En heb jij nou ook nog een leuk plaatje voor jouw plaat? Thema is herfst. Je mag me mailen. bob@omroepwest.nl. Of heel even appen. Dat is natuurlijk ook net zo makkelijk naar het zeer te makkelijk onthouden nummer.
2: 070-307-8080.
0: Nog één keer terug naar Britt Zwart. Want die is in Delft. Die is daar rond gaan lopen. Die kwam daar een tabakshistorisch museum tegen. Klopte aan. Deur ging open. En je werd door een pijpoloog onthaald. En je krijgt een hele rondleiding nu door het museum. Er is even een bammetje. Pauze geweest, maar nu weer terug naar de peuken. Hè?
3: Ja, zeker. Nou, jij maakt er een heel verhaal van, joh.
0: Nou, het is toch ook een heel verhaal? Ja.
3: Jeetje, Mina zegt, ik kan zo een stripboek in.
0: Nou,
3: maar goed, ik vind dat je het knap hebt verteld.
0: Dankjewel,
3: goede samenvatting.
0: Dank je, ja.
3: Ik sta hier nu, nog steeds met Louis. En nou ja, ik kan mezelf eigenlijk, denk ik, na vandaag ook wel een pijpoloog noemen. Zoveel informatie heb ik gekregen, zoveel kennis heb ik vergaard. Ik sta hier nu voor een... Het lijkt heel erg op een olifantendrol. Het is langwerpig, het is bruin. De structuur, het heeft rare korrels. Louis, wat is het? Dit is geen olifantendrol, of wel?
4: Het heet een karot. En de karot die wordt gemaakt om later snuiftabak te produceren. Dus de bladeren van een tabaksplant, daar wordt de nerf uitgehaald. Beide zijden gaan in een bad met een zoutoplossing. Daar gaan jeneverbessen bij, allerlei kruiden, dropsoorten. Zo'n 15 verschillende ingrediënten. Dat blijft even liggen. Dan worden die bladeren eruit gehaald en in een linnen doek gewikkeld. En dan gaat heel zo stevig mogelijk wordt daar een dik touw omheen gewikkeld.
3: Oké, ja. En wat gebeurt hiermee? Want dit was een van de eerste vormen van tabak, zei u?
4: In Europa was snuiftabak de eerste vorm van het gebruik van tabak.
3: Wat bijzonder, hè?
4: Ja, via Catherine de Medici en Jean Nicot. De man die in Portugal met snuiftabak al in aanraking kwam. Zij leed aan migraine. En hij was een gezant in Portugal en hij adviseerde haar om snuiftabak te gebruiken. Dat hielp tegen migraine. Dat hielp ook.
3: Maar dat is nu niet aan te raden nu, toch?
4: Snuif of tabak was in zijn algemeenheid te verkrijgen.
3: Ik heb af en toe ook hoofdpijn, maar dan moet ik nu geen tabak gaan snuiven.
4: De moderne geneeskunde heeft het gebruik, of de geneeskundige krachten van tabak achterhaald al heel lang. Maar tabak was vroeger wel in de apotheek te verkrijgen.
3: Ben je niet?
4: Ja, vanwege die geneeskundige. Het op wonden werd het gelegd, waardoor het zo beter zou genezen. Een heel typisch voorbeeld is de tabaksklisteerspuit.
3: Oké.
4: Als iemand dreigt te verdrinken, die is in het water gevallen, die wordt eruit gehaald en die is schijndood, dan is er een spuit waar tabak in zit en het wordt dan in de anus gespoten. En dan krijgt die darm een zodanige opklawaai dat of je blijft dood in het ergste geval, maar in de meeste gevallen gaat het lichaam dan toch reageren. En dan kom je weer bij leven.
3: Jeetje, wat interessant.
4: Het was ook zo dat...
3: Jeetje. Dat had ik niet verwacht na vandaag. En we hebben ook nog koutabak. Maar Bob, redden we het met de tijd?
0: Ja hoor, koutabak kan nog wel. Ja, zeker.
3: Gaan we eventjes naar de koutabak. Zo. Dat lijkt ook op een drol. Alleen dan wat kleiner. Dan gewoon een hondendrol.
4: Ja, nou, het is ongeveer dezelfde tijd ontstaan. Tientallen jaren later dan de snuiftabak. En dan praat ik over 1550 ongeveer. En wat ze gemeen hebben is het feit dat zowel het snuiven als het kauwen van tabak, daar komt geen vuur bij. Dus dat was toen in die tijd heel populair. Iedereen gebruikte snuiftabak, man, vrouw, jong, oud. Want in de houten huizen mocht dus niet... of was het gevaarlijk om je pijp aan te steken. Dat heb je in de mijnen, dat heb je rond de boerderij. Dus daar is ook het langste, is daar in die categorie is daar nog gepruimd en gesnoven. Ja, en het pruimen waar we nu bij zijn, ja, dat moet je uitspugen. En daar zijn dus de zogenaamde kwispedoors voor gemaakt. Een schotel met een brede rand, waardoor je dan je pruim in kan uitspugen. Die zijn er van Delfts Blauw, die zijn er van de Chinees porselein.
3: Oké. Okay.
4: En ja, mijn museum heeft er een stuk of 60. En dat is eigenlijk heel uniek. Een van de speerpunten in mijn museum. Hè. Naast de bibliotheek en een paar andere...
3: Van alle markten thuis is het hier eigenlijk, hè?
4: Ja, dat is ook het bijzondere.
3: Ja, dus mensen, kom vooral eventjes een keertje langs. Ik weet niet, moet je een afspraak maken?
4: Ja, je kan afspreken via de site of door te mailen of door te bellen. En we wonen erboven, dus in 9 van de 10 gevallen zijn we thuis. En kunnen we de mensen op elk moment kunnen we ze te woord staan. Door te mailen of door te bellen. En we wonen erboven, dus in 9 van de 10 gevallen zijn we thuis. En kunnen we de mensen op elk moment kunnen we ze te woord staan. En
3: mogen de mensen ook even een bammetje komen eten?

0: Nick en Simon. De dag dat alles beter is aan het einde van deze Menno in de middag. Of nou ja, het einde.
1: Jouw plaat.
0: Dat is natuurlijk het einde. Het thema is herfst. En Greetje uit Pijnakker heeft mijn mailbox gevonden. Die schrijft: hoi Bob, herfst start natuurlijk in september. Dus waarom start jij niet de plaat september van Earth, Wind & Fire? Ik vind het eigenlijk een onwijs goede vraag. Ik vind het ook een onwijs lekker plaatje. Dus dankjewel Greetje voor het aanvragen van deze. Blijf vooral mailen. bob@omroepwest.nl. Misschien dat jouw plaat dan ergens anders deze week langskomt. Aan het einde van Menno in de middag. Zometeen muziek aan zee met Marjolein Visser. En daarna Bas Martinius. West komt thuis. Hele fijne dinsdag.

0: Als Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
15: Zometeen in Muziek aan Zee. Muziek van eigen bodem. Hans de Boy komt eraan met die lekkere meezinger van hem, Annabel. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
16: 5 voertuigen zijn in Zoetermeer op elkaar gebotst. De kettingbotsing ontstond iets na 11 uur... door nog onbekende oorzaak op de Europaweg. 3 personenauto's en 2 busjes botsten op elkaar op een invoegstrook voor een kruispunt met verkeerslichten. Politie doet ter plaatse uitgebreid onderzoek. Leiden krijgt tijdens de jaarwisseling een vuurwerkshow. De Lammermarkt in de stad wordt voor het eerst een groot oud- en nieuw feest georganiseerd. Met muziek, lichtshows en rond middernacht de vuurwerkshow. 10.000 bezoekers kunnen die avond terecht bij Molen de Valk tijdens het zogenoemde Heel Leiden telt af. Maartje van der Meer uit Delft mag zich sinds gisteren wereldkampioen legpuzzelen noemen. Tijdens het World Jigsaw Puzzle Championship in het Spaanse Valladolid legde zij een puzzel van 500 stukjes in 27 minuten 57 seconden. Daarmee pakte ze de wereldtitel in de individuele competitie, zo bericht mediapartner Omroep Delft. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
19: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
24: Heijn. Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Miley Cyrus, End of the World. En ik begon Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag met klanken uit eigen landje. Hans de Boye, Annabel, zo'n lekkere meezinger ook uit zo'n 1983 alweer. Fijn dat je weer luistert naar dit programma. De komende twee uur mag ik weer aan de bak in Muziek aan Zee. En dat betekent natuurlijk blije berichten. Die gaan dit keer over een lange fietstocht en dan een beloning krijgen. Krijg nou wat gaat over op zoek zijn naar de liefde en hoe ver moet je dan wel niet lopen. En fijne muziek gepland hoor. Onder meer Tina Turner komt eraan. What's Love Got To Do With It? Maar ook Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama gepland. En zometeen hier Emmylou Harris, C'est La Vie. Allemaal onderweg, dus fijn dat je er weer bij bent.
1: Muziek aan Zee.
0: En ik begin met een hele fijne plaat van Freddie Mercury. Dit is Living On My Own. Sometimes.

0: Emmylou Harris, c'est la vie, you never can tell. Hansie zegt, ik heb bijna 20 kilometer gefietst. En dus heb ik wel een heerlijk ijsje verdiend. Die heb ik lekker gehaald bij de Ice Drive bij mij in het dorp. Zometeen nog een groot stuk terugfietsen. Maar dat ijsje heb ik alvast in de pocket. Ja, dan kan je er ook weer even tegen. En wat knap ook, zo lekker lang stuk fietsen, joh, bijna 20 kilometer. En dan nog terug moeten. En Stephanie die zegt, tada, rechtstreeks uit eigen oven. Verse kersenfly gemaakt zelf. Wat zal dat extra goed smaken? Ja, dat is ook als je iets zelf maakt, hè, met liefde. Dat proef je op de een of andere manier terug. Ik zou er nog wel een lekker kloddertje slagroom bij doen, denk ik.
1: Blije berichten.

Ze komt uit Brabant, Nona van der Wansum, zo heet ze volledig. En in 2020 brak ze door met deze single, Forever Yours. Zometeen natuurlijk het nieuws uit de regio. André is onderweg, eerst de dijk.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
14: Goedemiddag Marjolein. Op de laan van Nieuw-Oosteinde in Voorburg is iemand neergestoken. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een arts is met een traumahelikopter ingevlogen. De politie heeft 1 aanhouding verricht. Maar de woordvoerder benadrukt dat nog niet duidelijk is of de opgepakte verdachte iets met de steekpartij te maken heeft. Op straat spreken agenten met getuigen om achter de toedracht te komen. De Algemene Rekenkamer in Den Haag komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief van de Tweede Kamer staat dat het bij veel ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. En als er al een doel is, blijft het vaag of dat wel gehaald kan worden. Zoals bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs, zegt de directeur van de Rekenkamer.
15: Het ministerie van Onderwijs krijgt bijna 60 miljard euro aan belastinggeld, wordt er ingezet voor ons onderwijs. En er staat geen enkele doelstelling in. Nou, dus van oké, wat ga je met dat geld precies doen en bereiken? En op deze manier kan het parlement haar controlerende taak niet uitvoeren. Maar ook denk ik dat de belastingbetaler zegt van ja, weet je, dus ik kan wel belasting betalen, maar even concreet, wat gaan jullie ervoor doen?
14: Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. De gemeente Westland is begonnen met een roulatiesysteem voor verplaatsbare snelheidsdisplays. De zogenoemde smileys. Dat meldt wethouder Peter Valstar in een memo aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen straks op een website zien waar de smileys hebben gestaan en wat de globale meetresultaten waren. Ook kunnen ze plekken melden waar volgens hen regelmatig te hard wordt gereden. De gemeente gebruikt alle meldingen en meetgegevens om te bepalen waar dan zo'n smiley wordt geplaatst. De musical Fame over de leerlingen van een kunstacademie komt terug. In 2028 gaat de musical weer langs theaters. Het is de derde keer dat dit verhaal gespeeld gaat worden in Nederland. Eerdere versies waren in 1999 en 2008. Beide met onze eigen Sistine Carrion, bekend van veel andere musicals. Het is voor de Haagse alweer een hele tijd geleden.
16: Ja, ik ga echt al heel lang mee. Het is, als je zo terugkijkt, ik was in 1996 begonnen met Miss Saigon. Toen dat na 3 jaar klaar was, toen ben ik Fame gaan doen, inderdaad, in 1999.
14: Overigens speelt Sistine zelf deze keer niet mee in Fame.
13: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
17: Vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar er komt ook af en toe zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een west- tot noordwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden, ook een paar opklaringen. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er is vannacht maar weinig wind en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen is er eerst plaatselijk mist, daarna is er bewolking. Later op de dag komen er ook enkele buien voor. En voor de rest hebben we een zwakke tot matige zuidwestenwind die later westelijk wordt en aan de kust vrij krachtig of krachtig. Morgenmiddag wordt het opnieuw zo'n 20 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het 17 graden. En vrijdag krijgen we veel zon en dan wordt het 's middags 20 of 21 graden.
14: Dankjewel Huub en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Muziek aan zee.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It? En daarvoor Lynyrd Skynyrd, heerlijk Sweet Home Alabama in Muziek aan Zee. Waarbij ik nu een plaat mag gaan draaien van de Dire Straits. Ja, een prachtige plaat natuurlijk, een juweeltje zoals ze dat noemen. Hè? Private Investigations, een klassieker. Ook dat is natuurlijk een goede benaming. Van het album Love Over Gold uit 1982, het vierde studioalbum, waar maar 5 nummers op stonden in totaal. En dat had natuurlijk alles te maken met de lengte van de nummers op dat album. Gemiddeld 8 minuten, ja. Hier komt hij in Muziek aan Zee, de Dire Straits. Private Investigations. It's a mystery to me. The game commences for the usual fee. Plus expenses.

this line of work.

0: En dan is die nu toch echt klaar. The Dire Straits, Private Investigations in Muziek aan Zee. Altijd op zoek naar bijzondere verhalen. Nu weer iets over honden in Zambia. En het gaat over niet zomaar honden, het zijn wilde honden. Een roedel daarvan hebben ze namelijk gevolgd, onderzoekers, omdat ze wilden weten hoeveel kilometer gaan die honden nou op zoek naar een partner. Hoe lang doen ze erover? Nou, uiteindelijk hebben ze dat dus kunnen volgen, deze roedel. En die hebben uiteindelijk 4000 kilometer afgelegd in Zambia op zoek naar een partner.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, hemelsbreed was het maar zo'n 420 kilometer als je zag wat ze hadden afgelegd. Maar doordat ze steeds zigzagden, kwamen ze uiteindelijk tot die 4000 kilometer. Alles voor de liefde.

0: eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd De Slechte Band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Ook het komend uur kan je weer genieten van de lekkerste muziek die voorbij komt. Onder meer Cyndi Lauper gepland, Girls Just Wanna Have Fun. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
8: Een arrestatieteam heeft een inval gedaan bij een opslagruimte in Den Haag. Zwaar bewapende agenten met bivakmutsen opvielen een complex van een opslagverhuurbedrijf aan de Verheeskaat binnen. Volgens een woordvoerder van de politie maakt de inval deel uit van een lopend onderzoek. Meer informatie wil de politie op dit moment niet prijsgeven. Op de laan van Nieuw-Oosteinde in Voorburg is iemand neergestoken. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een arts is met een traumahelikopter ingevlogen. De politie heeft 1 aanhouding verricht, maar een woordvoerder is benadrukt dat nog niet duidelijk is of de opgepakte verdachte iets met de steekpartij te maken heeft. Leiden krijgt tijdens de jaarwisseling een vuurwerkshow. Op de Lammermarkt in de stad wordt voor het eerst een groot oud en nieuw feest georganiseerd met muziek, lichtshows en rond middernacht de vuurwerkshow. 10.000 bezoekers kunnen die avond terecht bij Molen de Valk tijdens het zogenoemde Heel Leiden telt af. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in 1 huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
2: Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Hanna May, samen met Bluff. Nieuwe muziek op Radio West, ook dat komt voorbij. Ik ben niet meer bang. En ik begon het tweede uurtje met een heerlijke meezinger van Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. En misschien hebben de mannen ook al meegezongen, toch? Heerlijk. Het tweede uurtje dus, dat betekent natuurlijk de meedansplaat rond 10:50. Die komt dit keer uit de jaren 80. Chaka Khan, altijd goed voor een dansje, ja toch? En ik heb straks nog nieuws over de turfrace van Warmond naar Vinkeveen. Daar hoor je zo meteen meer over. Muziek gepland verder van Madness. Nightboat to Cairo komt eraan. Adele, Water Under the Bridge weer is gepland. En straks Elvis Presley met een hele lekkere His Latest Flame.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: En dit is Genesis.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go home. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

Sister Sledge is Lost in Music. In Warmond wordt natuurlijk weer de jaarlijkse turfrace gehouden binnenkort. Met de bootjes is dat, hè. Van Warmond naar Vinkeveen en terug. En dat start komende vrijdag al en duurt dan tot en met zondag. Maar omdat er daar gewerkt wordt aan de Waver, moet de vloot een aangepaste route varen dit jaar. Dat gebeurt via Ouderkerk aan de Amstel. Ze willen ook de afstand gelijk houden. De totale afstand, daarom is een ander deel van de route weer ingekort. Komende vrijdag dan starten de schepen vanaf 7:30 bij Park Groot Leerust in Warmond. Wil je er meer over weten? Kijk even op de website van bollestreekomroep.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
8: Het is rond de klok van 3:30. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
9: Goedemiddag, Marjolein. In Voorburg is iemand neergestoken op een kruispunt op de laan van Nieuw-Oosteinde. Een arts is met een traumahelikopter ingevlogen. De gewonde had volgens de politie een steekwond en is met spoed zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens getuigen waren twee mannen met elkaar aan het vechten. De politie heeft 1 aanhouding verricht, maar een woordvoerder benadrukt dat nog niet duidelijk is of de opgepakte verdachte iets met de steekpartij te maken heeft. Op straat spraken agenten met getuigen om achter de toedracht te komen. De Algemene Rekenkamer in Den Haag komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief van de Tweede Kamer staat dat het bij veel ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. En als er al een doel is, blijft het vaag of dat wel gehaald kan worden. Zoals bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs, zegt de directeur van de Rekenkamer.
10: Het ministerie van Onderwijs krijgt bijna 60 miljard euro aan belastinggeld, wordt er ingezet voor ons onderwijs. En er staat geen enkele doelstelling in. Nou, dus van oké, wat ga je met dat geld precies doen en bereiken? En op deze manier kan het parlement haar controlerende taak niet uitvoeren. Maar ook denk ik dat de belastingbetaler zegt van ja, weet je, dus ik kan wel belasting betalen, maar even concreet, wat gaan jullie ervoor doen?
9: Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. De gemeente Westland is begonnen met een roulatiesysteem voor verplaatsbare snelheidsdisplays, de zogenoemde smileys. Dat meldt wethouder Peter Valstar in een memo aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen straks op een website zien waar de smileys hebben gestaan en wat de globale meetresultaten waren. En ook kunnen ze plekken melden waar volgens hen regelmatig te hard wordt gereden. De gemeente gebruikt alle meldingen en meetgegevens om te bepalen waar dan zo'n smiley wordt geplaatst. Een arrestatieteam heeft op de Verheeskade in Den Haag een inval gedaan bij een opslagverhuurbedrijf. Zwaar bewapende agenten met bivakmutsen op zijn het complex in de wijk Laakkwartier binnengevallen. Volgens een woordvoerder van de politie maakt de inval in een opslagruimte deel uit van een lopend onderzoek. Verdere informatie wil de politie op dit moment niet prijsgeven.
8: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
11: Vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar er komt ook af en toe zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een west- tot noordwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 20 graden. Komende nacht zijn er wolkenvelden, ook een paar opklaringen. Later kan er hier en daar mist ontstaan. Er is vannacht maar weinig wind en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen is er eerst plaatselijk mist, daarna is er wolking. Later op de dag komen er ook enkele buien voor. En voor de rest hebben we een zwakke tot matige zuidwestenwind die later westelijk wordt en aan de kust vrij krachtig of krachtig. Morgenmiddag wordt het opnieuw zo'n 20 graden. Donderdag zijn het perioden met zon en wordt het 17 graden. En vrijdag krijgen we veel zon en dan wordt het 's middags 20 of 21 graden.
9: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
12: In de regio West staan een paar korte files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevard het Sveen 5 minuten oponthoud. A20 bij Rotterdam.
9: En dat was Edwin. Nou, dan misschien straks nog een keer. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee.

0: Lois Lane, Fortune Fairy Tales en je hoorde ook Adele voorbij komen. Water Under the Bridge. Nu is het tijd voor de meedansplaat van de dag. Ja, dit is echt muziek uit de jaren 80 en je hoort het gewoon heerlijk. Chaka Khan ga ik draaien samen met Rufus, Ain't Nobody. Begin jaren 70 maakte zij deel uit van Rufus. Hè. Ze had grote hits, Once You Get Started, I'm Every Woman en natuurlijk ook This Is My Light.
1: Marjolein, dans je mee?
0: Maar deze is wel heel lekker. Doe je mee? De meedansplaats.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen

Gekke muziek toch van Madness, Nightboat to Cairo. Helemaal in natuurlijk in de jaren 80. En nu, dit is Aswad. Ook uit de jaren 80, maar toch een ander genre. Don't Turn Around.

Ja, en zo is deze dinsdagmiddag uitzending van Muziek aan Zee ook alweer bijna voorbij. Zometeen natuurlijk weer, Wes komt thuis en Bas is er nog steeds hoor. Dus dat wordt weer gezelligheid op je radio met in het laatste uurtje de 70s at 6. Geef je

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
8: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: De coronaprik, hij is er nu voor alleen 70-plussers. De campagne is deze week begonnen, zometeen meer in Westkom Thuis. Nu is het 4 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van André Kolen.
11: Op de laan van Nieuw-Oosteinde in Voorburg is iemand neergestoken. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een arts werd met een traumahelikopter ingevlogen. Politie heeft 1 aanhouding verricht, maar de woordvoerder benadrukt dat het nog niet duidelijk is of de opgepakte verdachte iets met de steekpartij te maken heeft. Een arrestatieteam heeft een inval gedaan bij een opslagruimte in Den Haag. Zwaar bewapende agenten met bivakmutsen op vielen een complex van een opslagverhuurbedrijf aan de Verheeskade binnen. Volgens een woordvoerder van de politie maakt de inval deel uit van een lopend onderzoek. Meer informatie willen ze niet prijsgeven. De openingstijden van de bibliotheek Voorhout en de bibliotheek Warmond verandert per 1 oktober. In Voorhout verandert de openingstijd op dinsdag. In Warmond verandert de openingstijd op vrijdag. Op de website van Bibliotheek Bollestreek zijn alle openingstijden terug te vinden. Meer nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
6: In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere
17: van Albert Heijn. Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
22: Tot 7 uur, West komt

0: Nou, echt regenen doet het niet, maar ik had wel gedacht dat het vandaag toch een pietje mooier weer was met ietsje meer zon. Huub Mizee zal het dadelijk wel uitleggen waarom dat dan toch niet helemaal gelukt is. Althans, toen ik natuurlijk naar boven keek. Misschien heb ik het wel gewoon gemist, dat kan natuurlijk ook, hè. Een heel goede middag, Supertramp hoorde je. It's Raining Again uit 1982. En nu is het 10 minuten over 4. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Met zoals gebruikelijk in het laatste uurtje jouw platenkeus.
1: 70s at 6.
0: Want we gaan plaatjes draaien uit de jaren 70. En mocht je nou nog een leuk plaatje bedenken, stuur dan vooral even een e-mail met een verzoekje voor dat leuke plaatje. Kun je sturen aan bas@omroepwest.nl. Mensen van boven de 70 die krijgen een deze dagen weer een uitnodiging voor de coronavaccinatie in de bus. We zijn even gaan kijken bij de GGD, dus dat hoor je zometeen. Ook leuk, bijna 50 jaar geleden verscheen Dikkie Dik voor het eerst op tv in Sesamstraat. En later groeide die televisiekat uit tot een van de bekendste kinderboekenpersonages van ons land. De tekenaar van die mooie Dikkie Dik tekeningetjes en de bedenker, de geestelijk moeder, mag je wel zeggen, Jet Boeken, die heeft haar hele archief vol met tekeningen, aquarellen, noem het maar op, van Dikkie Dik overgedragen aan het Literatuurmuseum hier in Den Haag. Straks even bellen met het Literatuurmuseum. Dat zal vast een ontzettend mooie, leuke collectie zijn. Ja, met die held, hè, Dikkie Dik. Wie is er niet groot mee geworden? Laat ik het maar zo zeggen. Verder natuurlijk vandaag de kopstaartplaat, het rondje regio, de plaat in zijn achteruit. Het zit er allemaal weer in, dus blijf gewoon lekker luisteren. Ook veel fijne muziek voor je natuurlijk. Zoals deze van Fleetwood Mac. Dit is Save Me.

0: Fleetwood Mac op Radio West, Save Me. Het is daarmee ruim kwart over vier geworden.
1: West komt thuis.
0: Mensen van boven de 70 die krijgen deze dagen weer een uitnodiging voor de coronavaccinatie in de bus. Ook bij de GGD Haaglanden zijn ze deze week weer begonnen met vaccineren. Verslaggever Marlies Harting ging langs en zag ook hoe ouderen meteen alvast een valtest konden doen op een heuse catwalk.
2: Hij komt in de bovenarm.
3: Ja.
2: Daar komt hij dan, huppatee. Pleistertje erop en het is weer klaar.
3: Het is weer klaar.
2: U kunt er weer tegen dit jaar.
3: Oké, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
4: Op de Platinaweg in Den Haag is een aantal prikkers bezig om vaccinaties te geven aan de mensen hier. En dat zijn er toch wel een stuk minder dan toen de coronatijd nog volop in gang was. Margje Troost van GGD Haaglanden. Wie krijgen op dit moment nog zo'n coronavaccinatie?
5: Nou, we bieden de coronavaccinatie aan mensen boven de 70 en mensen met een kwetsbare gezondheid. Als mensen niet zeker weten of ze in de doelgroep vallen, kunnen ze dat online checken. We hebben een coronaprikcheck. Die is te vinden op de GGD Haaglanden website of op de website van het RIVM. Daar kunnen mensen kijken of ze binnen de doelgroep vallen. Maar het klopt dat die doelgroep inderdaad een stuk kleiner is dan eerst.
4: Want in 2022 werden nog 4 miljoen mensen gevaccineerd. Dat daalde naar 2,7 en naar vorig jaar zelfs nog maar 2,2 miljoen. Hoe komt het dat zo gedaald is?
5: Nou, omdat we ieder jaar weer kijken van welke doelgroep heeft hem echt nodig. Vorig jaar was het bijvoorbeeld nog 60+, die werd uitgenodigd voor deze prik. Nu is dat veranderd naar 70+. Dus ja, dan automatisch krijg je ook een kleiner aantal mensen die dan in aanmerking komen voor de prik.
2: Ja, daar komt hij dan. Mm-hmm. En een plakkertje erop. En klaar.
6: Helemaal goed. Dankjewel.
7: Ik val een beetje in de oudere leeftijd en ik ben hartpatiënt. En dus ik wil dat. Ik doe dat gewoon.
4: Deed pijn?
7: Nee hoor, helemaal niet. Ze prikt goed. Ja.
4: In dezelfde ruimte kunnen mensen ook een test doen vandaag. Sophie Janssens, ook van GGD Haaglanden. Wat is dat voor test?
8: We bieden vandaag een test aan op de locatie voor ouderen om inzicht te krijgen in hun valrisico. En dat vinden we heel belangrijk om dat op deze locaties aan te bieden. Want elke 4 minuten belandt een ouder op de spoedeisende hulp naar aanleiding van hun val.
4: Elke 4 minuten?
8: Ja, landelijk zien we elke 4 minuten dat daar een aanmelding is. Dus nadat mensen een prik hebben gehad, kunnen ze laagdrempelig bij ons langslopen. En mogen ze ook een proef wagen op de vloer.
4: Want ik zie achter je dat er loopt inderdaad een meneer over een soort mat op de grond.
8: Ja, klopt. Dat is de smart floor. Die leggen we ook vaak neer in de regio. Dat is een digitale mat. Eigenlijk een soort catwalk waar ouderen overheen kunnen lopen. En die mat meet onder andere hun loopsnelheid, hun paslengte. En kan daarmee ook een voorspelling geven op hoe veilig of hoe stabiel ze lopen. En is een voorspelling op het mogelijke valrisico. Maar dat vragen we ook nog verder uit met andere gegevens. Bijvoorbeeld over zicht, over medicatiegebruik. Dus er wordt echt een compleet beeld opgemaakt. En samen met de inwoner gaan we dan in gesprek over wat het passende advies zou kunnen zijn. En welke tips iemand kan gebruiken om zijn of haar risico op vallen te doen verminderen.
9: Ja, even wachten tot het startschot. Ja, starten maar.
4: Nou, meneer, u heeft net over die mat heen gelopen, 2 keer heen en weer. Hoe vond u het?
10: Ja, ik vond het wel apart. Ja, wel leuk. Ik ben nog gelukkig goed te been. Ja, of je moet half beschonken zijn, dan.
4: Maar heeft nog geen borreltje op vandaag?
10: Nee, gelukkig niet, nee.
0: Het vaccineren gaat nog door tot 27 november. En mensen die ouder zijn dan 70 jaar krijgen automatisch een brief met een uitnodiging. Wie jonger is, moet zelf afspraken maken via de website planjeprik.nl. Planjeprik.nl. Je begrijpt wat ik bedoel. Dit is John Denver.
11: Almost.

0: heb een superleven gehad.
1: Oh, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 weet... jaar getrouwd en dan mooi. Zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Tot 7 uur, West komt thuis.

Vette plaat hoor, deze van Elton John. Samen met Dua Lipa, Cold Heart op Radio West. We gaan alweer richting 4:30. Nieuws met André Kolen komt eraan. Maar nu nog even tijd en ruimte voor die ouwe van de Beach Boys. Wouldn't it be nice?

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Het is 5:02. Je luistert naar Radio West. Bij mij in de studio André Kolen met het nieuws. Dre, goedemiddag.
15: Goedemiddag. In Voorburg is iemand neergestoken op een kruispunt op de laan van Nieuw-Oosteinde. Een arts werd ingevlogen met een traumaheli en de gewonde had volgens de politie een steekwond en is met spoed zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens getuigen waren twee mannen met elkaar aan het vechten. De politie heeft 1 persoon aangehouden, maar een woordvoerder benadrukt dat nog niet duidelijk is of de opgepakte verdachte iets met de steekpartij te maken heeft. Voor de 3e keer in nauwelijks 2 maanden tijd hebben 1 of meerdere onbekenden vernielingen aangebracht in een kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Kabouters, huisjes en andere spullen werden kapot gemaakt. Verslaggever Bob Brinkman die ging vanmorgen nog voor zonsopgang naar het kabouterbos en overzag het, ja, toch een beetje een slagveld. En hij zag met eigen ogen dat,
16: als je wil, zonder toezicht, hier kabouters kapot kan maken. Want camera's zijn er ook niet. Kabouters, scherven zijn opgeruimd gisteravond door vrijwilligers. Dus wat er nu staat, dat zijn een beetje de overlevenden.
15: In augustus was het Alphense kabouterbos ook al 2 keer doelwit van vandalen. En er is nog niemand aangehouden voor de vernielingen.
17: Ook geen hele kleine cameraatjes?
15: Nou ja, ik denk dat we die kabouters gewoon hele kleine pistooltjes moeten geven. Ja,
17: dat denk ik ook, met hele grote kogels.
15: En dat ze permanente bewaking moeten instellen in het kabouterbos.
17: Ja, joh, de mensen die dat doen, jongen. Nou ja. Ja. Ik heb daar geen woorden voor.
15: Nee, ik ook niet. Dus ik ga gauw verder.
17: Ja.
15: Een bouwproject in Oude Wetering is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kan vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat in het dorp in de gemeente Kagen-Brasum, waar op een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe woningen hadden moeten verrijzen. Voor het project gold dat binnen 9 maanden minimaal 70% van de nieuw te bouwen woningen moest zijn verkocht. En dat zogenoemde voorverkooppercentage is ondanks de krapte op de woningmarkt ook in Oude Wetering niet gehaald. Gemeente Westland is begonnen met een roulatiesysteem voor verplaatsbare snelheidsdisplays, de zogenoemde smileys. Meldt wethouder Peter Valstar in een memo aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen straks op een website zien waar de smileys hebben gestaan en wat de globale meetresultaten waren. En ze kunnen ook plekken melden waar volgens hen regelmatig te hard wordt gereden. Nou, de gemeente Westland gebruikt al die meldingen en meetgegevens dan om te bepalen waar ze zo'n smiley moeten neerzetten.
17: Ja, oké. Okay, nou, slim. Hartstikke goed. Dank je. Was dat hem?
15: Ja, ik wil het hier graag weer laten.
17: Die tekst is inmiddels bekend.
15: Oh ja?
17: Ja, Huub.
18: Ja, goedemiddag, Bas.
17: Goedemiddag. Ja, dan ben jij nou aan de beurt natuurlijk. Ja, je gelooft het of je gelooft het niet, maar ik ben weer in de korte broek gekomen. Want ja, ik had gedacht dat er wel ietsje pietje meer zon was. Dat valt me een beetje tegen.
15: Maar ja, wel droog.
18: Het is wel droog. En ik blijf even bij het Westland. Want in Hoek van Holland is het 21 graden op dit moment.
15: Zo.
18: Dus dat is prima weer voor een korte broek.
17: Ja, verder. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
18: Dat is een beetje het geval. In Elbers is het ook 20 graden hoor. 19, 20. Het is heerlijk. Heel rustig weer. Niet al te veel wind.
17: Is ook zo.
18: Er is bewolking. Zeker wel. Er is ook een beetje zon af en toe. In het uiterste noorden van Zuid-Holland valt af en toe een beetje lichte regen, motregen. Maar dat is ook echt alles. Dus het is eigenlijk best goed te doen. We hebben ook een hoge drukgebied heel dichtbij. Boven België. En vanavond en vannacht blijft dat min of meer zo. We houden wolkenvelden, wat opklaringen. En met die opklaringen heel misschien later vannacht een klein beetje mist. Er is maar weinig wind. En de temperatuur daalt naar 13 of 14 graden. Ik zeg er nog maar eventjes bij. Vanavond, komende nacht, 12:05... dan begint de officiële astronomische herfst. Dan staat de zon precies boven de evenaar.
17: Ja.
18: Gaat hij weer verder naar het zuiden. En dan gaat hij uiteindelijk helemaal door naar de Steenbokskeerkring om dan op 21 december weer terug te komen. Maar dat duurt dus nog eventjes. Ja,
17: staat hij dan ook in het sterrenbeeld Steenbok? Dat zal wel, hè?
18: Ja, dat klopt. Dan komt hij in het sterrenbeeld Steenbok. Dat is helemaal juist.
17: Ja. Ja, maar ik heb ook even gekeken. Het is pas zaterdag dat we weer meer donker te hebben dan licht.
18: Ja.
17: Want dat is weer een heel moeilijk verhaal met die...
18: Deels. Kijk, het leuke is dat als je de zon ziet ondergaan... Ja. Dan zie je de zon nog even boven de horizon... maar dan is die in feite al onder de horizon.
17: Oh.
18: En dat komt omdat het licht van de zon wordt gebroken door de atmosfeer... en dan breekt het nog een beetje om de aardkromming heen. Dus wij hebben altijd iets meer licht dan ons eigenlijk is toegedeeld.
17: Ja. Oh, wat goed, joh.
18: Ja, en dat is ook met zonsopkomst. Dan zie je de zon al wat eerder opkomen dan die in werkelijkheid boven de horizon staat. Maar die lichtstralen die buigen om. Omdat er ook temperatuursverschillen zijn en zo. Dus we hebben altijd wel een beetje mazzel van de natuur.
15: Fascinerend.
17: Ja, dit is
15: moet een keer een uitzending aan wijden.
17: Ja, dat moeten we zeker doen. Absoluut.
18: Goed, maar morgen beginnen we misschien hier en daar met mist. Voor de rest met wolkenvelden. En dan hebben we later op de dag, in de middag misschien ook al, hier en daar een bui. En vooral morgenavond kunnen er nog een paar buien voorkomen. Zeker wel. Dat alles bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dan wordt het morgenmiddag toch wel weer 20 graden. Dus ja, je kunt weer kiezen morgen. Ja. Korte broek, lange broek.
15: Ja, ik zou die slippers achterwege laten.
18: Dat wel.
17: Ja, ja.
18: Donderdag. Dan gaat de zon wel schijnen. Periode met zon, ook wat stapelwolken. Het wordt dan 17 graden. Misschien weer net iets te koud. Maar vrijdag moet het goed komen. In de ochtend is het maar 7 graden. Maar de dag heeft heel veel zon die dag. En we hebben weer 20, 21 graden. Ook in het weekend hebben die temperaturen. Maandag kan er wel weer wat regen vallen. Volgende week ziet het er eigenlijk ook prima uit. Voor de rest ook aardig wat zon en temperaturen rond die 20 graden. Dus dat komt helemaal goed.
17: Serieuze nazomer, hoor dit, absoluut.
18: Ja.
17: Nou Huub, dankjewel voor deze vrolijke woorden allemaal.
18: Ja.
17: Edwin Gerritsen bij de ANWB, heb jij ook vrolijke woorden te spreken?
19: Dat was. Nou ja, het valt eigenlijk wel mee op de weg.
17: Nou, dat is toch goed?
15: Het klinkt wel teleurgesteld.
19: Ja. Ik zit te kijken, het is toch 60 kilometer file, zag ik ineens. Maar ja, als je erin staat, is het natuurlijk niet leuk. Maar op de A4 Amsterdam richting Rotterdam... daar staat de langste file tussen Knoopend Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Heb je 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag voor Harmelen, 10 minuten. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten. Dat is de nasleep van het ongeluk.
17: Okidoki, dankjewel Edwin. Tot straks weer.
19: Straks.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: West komt thuis.

0: Zou zomaar kunnen dat je de versie van Shola Ama ook kent. You Might Need Somebody, maar dit is van Randy Crawford. Klinkt toch behoorlijk origineel in mijn oortjes, hoor.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Zometeen gaat de tijdmachine weer vliegen door het wolkendek hier boven Ypenburg heen. Door tijd en ruimte. We landen dan ergens op een jaar. Drie vragen voor de kiezer, dat krijg je. Bij drie goede antwoorden, ja, dan schrijf ik je naam op en dan speel je misschien met mij de finale aanstaande vrijdagmiddag. Met een prachtig mooie hoofdprijs, hoor, deze week. Een ultracompacte koffiemachine. En we doen er ook nog wat koffietjes bij, zodat je een beetje kan proberen en een beetje kan rommelen. Het zou leuk zijn natuurlijk als je in die finale staat. Maar daarvoor moet je dus wel eerst een voorronde door. En die voorronde ga ik zo meteen spelen na de volgende plaat. Doe je leuk mee? Ik hoop het. 070-390-5454. 070-390-5454. En bij één vraag goed of twee vragen goed, ja, dan krijg je bij ons iets uit de prijzenkast. We moeten maar kijken wat dat is. Zien we dan zo meteen wel weer. Maar we spelen natuurlijk om die finale te halen. Doe gezellig mee. 070-390-5454. De tijdmachine. Zometeen gaat die lekker vliegen. Dit zijn de Doobies. Listen to the music.

0: Doobie Brothers, Listen to the Music op Radio West. We gaan naar ons spel.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Zo heet het spelletje. Aan de telefoon heb ik Ron Caminada uit Wassenaar. Dag Ron, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij zit in de automobiel, hè? Ben je op weg naar een geheime locatie of valt dat wel mee?
2: Nee hoor, ik ben weer op weg naar huis.
0: Mooi, zit het er weer op, zal ik het zo zeggen?
2: Het zit er weer op vandaag, ja, precies.
0: Je hebt ze weer verdiend, om het maar zo te zeggen. Nou, hartstikke goed.
2: Ja, zo moet je het zeggen. Morgen weer nieuwe kansen, nieuwe prijzen.
0: Juist, zo is maar net. Nou, dat geldt ook voor de tijdmachine natuurlijk. Hè. De hoofdprijs deze week, hartstikke mooi. Ultra compacte koffiemachine, altijd leuk voor in de keuken.
2: Altijd leuk.
0: Precies. En een klein prijsje uit de prijzenkast, mocht je geen 3 vragen goed hebben, maar slechts 1 of 2. Nou ja, Ron, we gaan het gewoon proberen, hè.
2: Jazeker.
0: Helemaal goed. Ga lekker zitten in dat linkerstoeltje van onze tijdmachine als je dan zit.
2: Ja.
0: Gordel om. Nou ja, Ron, we gaan het gewoon proberen.
2: Jazeker.
0: Helemaal goed. Ga lekker zitten in dat linkerstoeltje van onze tijdmachine als je dan zit.
2: Ja.
0: Gordel om.
2: Gordel zit om.
0: En wat zijn de kleuren?

0: Precies. Nou, als ik aan 1996 denk, waar denk jij dan aan?
1: Ja, 96, ja. Toen zat ik op Schiphol, was ik aan het werk, op een platform. Ja, goede, leuke tijden.
0: Oké, wat doe je op een platform? Wat doet een mens daar?
1: Ik deed toen de onderhoudsplanning voor grote vliegtuigen.
0: Oh, wat gaaf joh. Maar zit je niet meer in die business, of wel?
1: Nee, ik zit nu in de luchtverkeersleidingsbusiness, pseudopilot.
0: Oh, wat goed.
1: Want dat bedrijf bestaat inmiddels niet meer, waar ik toen werkte.
0: Ja.
1: Dus, maar we gaan gewoon lekker door in de luchtvaart. Ja,
0: ja, dat is natuurlijk een prachtig mooi vak. Ik ben er altijd heel erg geïnteresseerd in. Ik weet er ook een paar dingetjes van. Maar wat doet een pseudopilot?
1: Ja, die is eigenlijk biedt een tegenstel aan een leerling luchtverkeersleiders.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Dus die leerlingen moeten het ook leren. Dat gebeurt op een simulator. Ik doe dat dan op een torensimulator, 360 graden rond.
0: Ja.
1: En dan, dan zeggen zij wat ik moet doen. En dan zorg ik dat het vliegtuigje de goede kant op gaat.
0: Ja.
1: Of af en toe niet.
0: Ja, wat gaaf joh. En heb je die faciliteit ook op Schiphol? Of is dat ergens anders in Nederland?
1: Ja. Die heb je ook op Schiphol, maar ik zit zelf op Rotterdam Airport.
0: Oké. Ja, er staan natuurlijk veel grote simulatoren ook op Schiphol, hè?
1: Ja. Maar dit is een ander iets, hoor. Dit is echt van 360 graden rond. Ja. Maar op Schiphol hebben we ook radarsimulatoren. Maar dat is gewoon een soort computerscherm waar al die blipjes dan heen en weer gaan. En ja, de pseudopilots, die sturen de blipjes naar links en naar rechts.
0: Ja, wat gaaf, joh. Nou, leuk om eens een keer te horen, Ron. Hartstikke mooi.
1: Ja, zeker.
0: Dan kun jij natuurlijk wel een heel slimme, intelligente vent zijn. Met je werk natuurlijk. Maar ja, kun jij ook 3 vragen goed beantwoorden uit 96?
1: Ja, nou, dit nog, ja.
0: Ja, daarom, joh. Nou, de spanning wordt alleen maar groter. Echt makkelijk zijn ze ook weer niet. Echt moeilijk trouwens ook weer niet. Ron, daar gaat-ie. Let goed op.
1: Ja.
0: Het eerste zoogdier dat gekloond werd uit een volwassen cel ziet het levenslicht in Schotland in juli 96. Het is een schaap. Hoe heette dat dier ook alweer? Was altijd veel om te doen.
1: Volgens mij was dat Dolly.
0: We gaan naar vraag 2. In september 96 wordt de Erasmusbrug in Rotterdam geopend door onze toen nog koningin Beatrix. Wat is de bijnaam die de brug al snel had? Vooral vanwege zijn vorm natuurlijk.
1: Kijk hoor. Dat was toch de zwaan volgens mij.
0: We gaan naar de derde en de laatste vraag. De jury staat hier inmiddels zo'n beetje op de tafel te dansen, Ron. Want je bent waanzinnig. Je ligt op koers. Je gaat gewoon 180 graden rechtuit zonder problemen.
1: Oh,
0: ja. We zijn stabilized op de landing hoor. Hey. Komt goed.
1: Ja, precies. Daarom. Stabilized approach.
0: Welke zanger met Italiaanse wortels heeft in 96 een hit met het lied Vrij Zijn? Nederlandse zanger, Italiaanse wortels.
1: Vrij zijn.
0: Precies.
1: Marco Borsato.
0: Oh! Ron Caminade, hou je vast aan je stuur.
2: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, natuurlijk. Ja, Ron.
1: Weer geluk.
0: Ja, weer geluk. Lekker bezig, Ron. Hartstikke goed, hoor.
1: Jazeker.
0: Goed gedaan. Alle 3 de vragen goed beantwoord, natuurlijk. Dat schaap, dat heette Dolly. Er was natuurlijk veel om te doen. De Zwaan, de bijnaam van de Erasmusbrug in Rotterdam. En Marco Borsato natuurlijk. Hè. Italiaanse roots, zong in het Nederlands. Vrij zijn.
1: Helemaal goed.
0: Een van die grote hits. Ron, heel goed gedaan. Dankjewel voor het meedoen. Ik vond het gezellig.
1: Ja.
0: Hou de boel op koers. Leer het die mensen daar goed. Want dat is in ons aller belang. Hè. Maar dat zit wel snel.
1: Heel belangrijk, ja. Zeker.
0: Ja, het niveau in Europa en Nederland is hartstikke hoog, hè, wat dat betreft.
1: Ja, dat zeker. Dat zeker.
0: Wist ik wel. Helemaal goed, Ron. Ga zo door. De groetjes.
1: We spreken elkaar weer.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Dat was Ron Caminade vanuit de automobiel. 3 vragen goed in ons spelletje. De tijdmachine, goed gedaan Ron, helemaal top. Een goede reis verder. Ja, ga ik hier naadloos in de studio door met Kirsten van Dissen. Kirsten, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bas.
0: Ja. Team West zometeen weer op tv. Ons opsporingsprogramma. Eerst nog even het goede nieuws van wellicht de vorige week. Is er goed nieuws?
3: Nou, ontzettend goed nieuws.
0: Vertel.
3: Ik had vorige week de NS-conducteur die was geslagen. Kun je herinneren misschien, die op het perron, die had een persoon eruit gezet, want die had geen kaartje voor Swedbike. En hij had op het station gefietst op het perron.
0: Ja.
3: Toen werd hij, nou, werkelijk waar, weer helemaal,
0: helemaal rond in.
3: Ja, en, nou, hij kreeg een klap, maar hij werd ook ontzettend uitgescholden. Dat is massaal bekeken, die beelden. Dat is hartstikke goed. Maar diegene waar het om ging, heeft zelf ook gekeken.
0: Oh.
3: En die heeft zichzelf gemeld.
0: Kijk, dat noemen we goed nieuws. Ja. Nou, en daarmee voorkomt die persoon voor zichzelf ook grotere schade.
3: Ja.
0: Dus dat is hartstikke goed.
3: Nou, en dan gaat het weer om, en dan moet ik er weer bij zeggen.

0: Een 17-jarige jongen weer.
1: Ja,
0: een
1: jongens.
0: Week ervoor ook alweer twee 16-jarigen. Ik hoop maar een beetje dat ze een beetje op een ander spoor komen in dit geval.
1: Vroeger hadden we jeugdzondes. Hè? Misschien een keer een asbak in elkaar getrapt of zo. Ik zeg maar zoiets. Ik weet het niet. Hè?
0: Ja, noem maar iets geks.
1: Ja, weet je, niet dat ik dat ooit gedaan heb, want daar hou ik niet van, vernieling, zeg maar. Nee. Maar als we dit als een jeugdzonde moeten opvatten, dan zijn we toch wel op een hellend vlak. Hè?
0: Oh, maar ik vat dat helemaal niet op als een jeugdzonde.
1: Nee, dit totaal is een niet. Volwassene zonde. Hè,
0: ja, überhaupt een zonde, doe even normaal. Ja.
1: Heldere taal.
0: Ja.
1: Kirsten, wat heb je deze week in de uitzending?
0: Nou, nog meer mensen die normaal moeten doen. Ja. Ik heb onder andere iemand die is, meneer uit Gouda, die is opgelicht via Marktplaats. Nou, de Marktplaats maakt gebruik van een pick-this-up service. Op zich hartstikke service, moet ik erbij, een goede service. Niks mis mee. Dus ik wil dat ook niet. Marktplaats ook niks mis mee. Ik doe er ook veel op. Alleen, je moet wel een heel klein beetje blijven opletten, ook met dat soort online sites. Want daar is iemand, dat is een heel ingewikkeld verhaal, ingetrapt. En die heeft een crimineel een nep-site
1: in elkaar gezet. Ja.
0: Daar heeft hij op geklikt. Nou, veel te veel op geklikt, veel te veel vrijgegeven. Ja. Puntje bij paaltje, lang verhaal kort. Er is uiteindelijk heel veel geld van zijn rekening gehaald. Dus hij had een deal gemaakt. Hij wilde stoelen verkopen. Ze hadden een deal voor €90. Mm-hmm. En uiteindelijk is er ruim €6.000 van zijn rekening gehaald. Op 12 verschillende plekken.
1: Ach.
0: Ja, nou heb ik van 3 plekken beelden van goudwisselkantoren, waaronder een Gouda. En daar staat de verdachte ongelooflijk goed op.
1: Oh.
0: Dus, en hij is Engelse ponden aan het wisselen.
1: Oh.
0: Dus dat zegt misschien ook iets over deze persoon.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een cyber specialist. Zij gaat uitleggen hoe dit nou in zijn werk gaat.
1: Ja.
0: Want ik zit het hier een beetje ingewikkeld uit te leggen.
1: Ja,
0: maar ik
1: en
0: zit
1: hoe je erop moet letten dat het je niet overkomt. Hè?
0: Ja.
1: Want er zijn heus wel wat dingetjes waar je zelf goed op kan letten. En dan weet je, dit klopt niet.
0: Zeker. En dat voert nu voor nu even te ver. Maar er zijn echt dingen waar je op kunt letten. Ja.
1: Hartstikke goed.
0: Ja, want die gasten zijn echt goed, moet ik zeggen. Gewoon, het ziet er allemaal zo
1: professioneel, het is wel enorm doortrapt natuurlijk.
0: Ja.
1: Heel goed gedaan.
0: Ja.
1: Kirsten, was dat hem? Of heb je nog één kort dingetje?
0: Ja, ik heb ook nog een portemonnee gestolen van een 73-jarige mevrouw in Reewijk. Uit de tas gestolen. En moet er even bij zeggen, super triest. Er hebben 2 personen die hebben geld gepind. Maar ze hebben ook sigaretten gekocht bij een benzinestation. En bij de McDonald's gegeten. Nou, wat doe je dan met de pas van iemand anders.
1: Ja.
0: Goed, daar staat, die staan ook op beeld. Dus
1: goed zo.
0: Hopen dat ze binnenkomen.
1: Helemaal goed. Team West te zien vanavond. Eigenlijk zometeen, dadelijk straks over een klein poosje, 3,5 minuut. Dan is het 5:00. Maar de hele avond en de hele volgende middag in de herhaling op de hele uur. Kirsten, dankjewel.
0: Ja.
1: En deze doen we nog eventjes vanwege 1996, de tijdmachine. Marco Borsato.
2: Ah,

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: Geestelijk moeder Jet Boeken van Dikkie Dik heeft haar volledige archief overgedaan aan het Literatuurmuseum hier in Den Haag. Daar ga ik dadelijk even over bellen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, André Kolen.
10: Een bouwproject in Oude Wetering is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kan vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat in het dorp in de gemeente Kaag en Braassem, waar op de plek van een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe woningen zouden verrijzen. Een arrestatieteam heeft een inval gedaan bij een opslagruimte in Den Haag. Zwaar bewapende agenten met bivakmutsen op vielen een complex van een opslagverhuurbedrijf aan de Verheeskade binnen. Volgens een woordvoerder van de politie maakt de inval deel uit van een lopend onderzoek. Verdere informatie willen ze niet prijsgeven. Een automobilist is vannacht spookrijdend de A44 opgereden. Hij reed er volgens de politie daarna achteruit weer af. Agenten die het zagen gebeuren dwongen het voertuig samen met andere agenten tot stoppen net over de grens van Leiden en Wassenaar. De bestuurder krijgt een boete op de mat voor het veroorzaken van gevaar en hinder. Meer nieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen.
12: In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Ketelplein is de vertraging een kwartier. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Leidschendam een kwartier. Op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging.
13: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
15: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Tot 7 uur, West komt thuis.

Die blijft goed, hè, van de Jacksons. Can You Feel It op Radio West? En daarmee 11,5 minuut over 5. Een heel goede middag. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Met dadelijk tussen 6 en 7 de 70s at 6. Alleen maar plaatjes uit de jaren 70. En mocht jij een plaatje willen horen van jouw goesting, dan moet je me vooral even mailen. bas@omroepwest.nl. Zometeen even bellen met het Literatuurmuseum. Want ja, 50 jaar lang heeft ze het maar liefst gedaan. Dickie Dick getekend. Je weet wel van die prachtig mooie printboekjes voor de allerkleinste onder ons. En Dickie Dick komt natuurlijk uit Sesamstraat, maar maakte later de overstap naar die kinderboekenpersonage. Jet Boeken, zij is de geestelijk moeder, de illustrator, de schrijver van die literaire peuterheld, zo mag je het wel noemen. Die heeft haar archief helemaal overgedaan aan het Literatuurmuseum hier in Den Haag. Nou, zometeen even bellen met dat museum, want dat is natuurlijk een hartstikke mooie, ja, mooie jeugdherinnering voor veel van ons, hè. De kopstaartplaat die komt nog voorbij. Hadden we gisteren de Simple Minds. Heerlijk om als kopstaartplaat te hebben natuurlijk. Met Promised You a Miracle zoeken we vandaag een plaatje dat moet beginnen met dat miracle. Of natuurlijk een goede vertaling daarvan. Nou, ik heb een hoop reacties van jullie gekregen. Straks komen ze allemaal voorbij. Het Rondje Regio is er nog bij. Rondje Regio Gouda in dit geval. En de plaat in zijn achteruit spelen we natuurlijk vanmiddag ook nog. Muziek van de Mavericks is dit. En dan ga ik zo even bellen met het Literatuurmuseum over Dickie Dick.

0: Als je denkt, hoe kan je 4,5 minuut vullen met twee akkoorden? Nou, luister maar naar de Mavericks, Dance the Night Away.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: 13 minuten voor 5:30 op Radio West. We gaan het hebben over Dickie Dick, want ja, wie is er de afgelopen 50 jaar eigenlijk niet groot mee geworden? De tekenaar van de bekende kater, Jet Boeken, die heeft ondanks haar hele archief overgedragen aan het Literatuurmuseum. En dat zit in het gebouw van de Koninklijke Bieb naast het Centraal Station, je weet wel, in Den Haag. De tentoonstelling die heet In Beeld, / Jet Boeken, laat haar werk zien. Ik praat erover met tentoonstellingsmaker, wat een prachtig woord is dat, vooral voor Scrabble. Amber Brabander, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bob.
0: Ja, jij hebt die tentoonstelling in elkaar gezet over je Jet Boeken en Dickie Dick. Waarom draagt Jet Boeken haar hele Dickie Dick archief over aan jullie mooie museum?
2: Nou ja, ze draagt het inderdaad over omdat ze zelf ging verhuizen. En zij heeft in die 50 jaar zoveel werk gemaakt dat ze daar natuurlijk zelf ook geen plek meer voor had. En wij hebben gelukkig, we zijn vereerd dat wij dat voor haar in ons archief mogen opnemen.
0: Ja, ja, kan me dat voorstellen. Kun je wat vertellen over de geschiedenis van die beroemde kater? Heeft er ooit een echte Dickie Dick bijvoorbeeld bestaan?
2: Ja, dat is wel inderdaad ook toen ik zelf bezig was met deze tentoonstelling iets wat ik ontzettend leuk vond om te ontdekken. Dat inderdaad Dickie Dick daadwerkelijk bestaan heeft. Mm-hmm. Jet Boeken heeft een kat gehad die Dickie Dick heet. En het grappige feitje is eigenlijk dat Dickie Dick helemaal geen oranje kater was, maar een wit kater. Ja. Alleen de kleur wit werkt niet zo goed op televisie. Dus daarom is zij druk bezig geweest met een goede, kenmerkende en uiteindelijk iconische Dickie Dick kleur te bedenken, namelijk oranje. Ja. Maar we hebben ook in ons archief een aantal foto's van de daadwerkelijke Dickie Dick.
0: Ja.
2: Dus het is ontzettend leuk om te zien dat deze kater echt bestaan heeft. En er ook veel verhalen gebaseerd zijn op de verhalen die zij bij haar eigen katers heeft gezien en de dingen die zij hebben meegemaakt. Dickie Dick heeft daadwerkelijk bestaan.
0: Grappig, grappig, grappig. Die Dickie Dick, hè? Hoe bekend is die nou eigenlijk?
2: Ja, nou, ik ben nu zelf 29 en ik ben vroeger ook opgegroeid met Dickie Dick. Mm-hmm. En ik hoor nu inderdaad de peuters van nu die ook met Dickie Dick opgroeien. Ik denk dat we Dickie Dick wel de meest bekende kater van Nederland kunnen noemen.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat het ook de eenvoud is van de illustraties, waardoor Dickie Dick echt tijdloos is en nu 50 jaar later nog steeds zoveel populariteit kent.
0: Ja, ja, ja. Wat is er bij jullie allemaal te zien van Dickie Dick, over Dickie Dick, wellicht over Jet Boeken zelf natuurlijk, bij jullie in het museum? Wat kunnen we zien?
2: Eigenlijk nemen we de bezoeker mee een beetje door de levensloop. Het is zowel nostalgisch voor bijvoorbeeld de oudere bezoekers die Dickie Dick nog kennen van het ontstaan en door de jaren heen. Maar ook voor de jongere bezoekers is het heel leuk om te zien hoe Dickie Dick geworden is tot wie die is. We hebben ook heel veel verschillende kleurstalen van hoe is Jet Boeken uiteindelijk tot de kleur, de bekende oranje kleur van Dickie Dick gekomen.
0: Ja.
2: We hebben foto's van de daadwerkelijke Dickie Dick.
0: Ja.
2: We hebben ook Dickie Dick is door de jaren heen ook best wel wat veranderd in uiterlijk. Dus daar nemen we de bezoeker ook helemaal in mee qua illustraties van hoe Dickie Dick begon en hoe Dickie Dick uiteindelijk zijn kenmerkende en iconische uiterlijk kreeg. En we hebben ook inderdaad heel veel ander werk van Jet Boeken. Want naast Dickie Dick heeft ze ook nog heel veel ander illustratiewerk gemaakt. Dus dat laten we ook zien.
0: Oké, okay. Waar kunnen we dat bekijken en wanneer kunnen we dat bekijken? En tot wanneer kunnen we dat bekijken?
2: Nou, we kunnen dat vanaf vandaag.
0: Oh, nou ja.
2: Helaas is het museum nu dicht.
0: Ja, ja.
2: Maar vanaf morgen kun je dat zien in het Literatuurmuseum en Kinderboekenmuseum in Den Haag. Dus ik zou zeker zeggen, kom langs en neem de hele familie mee. Want voor de oudere generatie is het nostalgie. En voor de jongere generatie hopelijk heel veel herkenning. Wat ze nu aan het, misschien wel aan het lezen, zijn. Dus ja, in het Literatuurmuseum, Kinderboekmuseum.
0: Okie dankie. Nou, Amber Brabander, tentoonstellingsmaker. 3 keer woordwaarde is dat. Over jetboeken. Dankjewel voor deze toelichting.
2: Heel erg bedankt.

Niels Lofgren op Radio West, Shine Silently. En daarmee hobbelen we langzaamaan weer richting 5:30. Het nieuws met André Kolen, het komt er zometeen aan. En natuurlijk een update van weer en verkeer. Tot die tijd, Spencer Davis Group. Dit is Keep On Running.

0: Netwerkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
14: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
15: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
14: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
15: Al 100 jaar.
14: Van der Geest.
15: Dat is verhuizen en meer.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: Anderhalve minuut over 5:30. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio André Kolen. Dree, goedemiddag.
17: Goedemiddag Bas. Voor 25 kinderen die zorg krijgen in zorgvilla's van Villa Export Care is nog geen vervangende zorg gevonden. En de mogelijkheid bestaat dat dit voor het einde van het jaar ook niet gebeurt. Het zorgbedrijf had eerder beloofd de zorg voor te zetten tot er voor ieder kind een oplossing was, maar heeft die belofte verbroken en stopt de zorg vanaf volgend jaar, schrijft minister Sterk in een brief aan de Tweede Kamer. De CDA-minister is boos dat Villa Export Care en het Duitse bedrijf erachter, B. Braun, de belofte verbreken. Ze overlegt met zorgverzekeraars, zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit voor een oplossing. De Villa Export Care-vestiging in Rijswijk die is nog open. Foto's en video's die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar ergens worden gepost. Daar waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens voor. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Een voorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd, zegt de autoriteit.
18: Nou, ik denk al helemaal, hè, waar je niet wil dat je wordt gefilmd, bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken, of als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op, en zeker in dat soort kwetsbare situaties, om huisregels te maken en om het daar te verbieden.
17: Ja, want wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, benadrukt de autoriteit persoonsgegevens. In Delft wordt al bijna anderhalve week een vrouw vermist. De politie maakt zich zorgen en slaat daarom nu alarm met haar naam en foto. Het gaat om de 44-jarige Aukje. Ze is vorige week zondag voor het laatst gezien in de buurt van de Sandinoweg in de Delftse wijk Tandhof. Het is niet bekend waar de vrouw sindsdien is. Aukje is sterk vermagerd en heeft geen vervoer, meldt de politie. Mogelijk verplaatst ze zich dus lopend. Ze heeft een lichte huidskleur, bruin haar. Verder heeft ze blauwe ogen en ze is 1,75 meter lang. Als iemand haar denkt te zien of iets weet, vraagt de politie in Delft om contact op te nemen.
16: Dankjewel, André. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
11: Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook wel wat opklaringen, en dan kan er plaatselijk mist ontstaan. De wind wordt vannacht zwak en veranderlijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er eerst plaatselijk mist, voor de rest zijn er wolkenvelden. In de middag en in de avond komen er enkele buien. De wind is morgen zuidwestelijk, zwak tot matig, en morgenmiddag wordt het ook zo'n 20 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het 17 graden. Vrijdag is er veel zon en wordt het zo'n 20 of 21 graden.
16: Dankjewel, Huub. Dan gaan we naadloos, maar niet draadloos, naar Edwin Gerritsen bij de ANWB.
19: Er staat in onze regio 100 kilometer file in totaal. Het is vrij druk, maar dat is gebruikelijk op dinsdag. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid, een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Bresseplein 10 minuten oponthoud. A20 Hoeveelhonderd richting Gouda, voor Moordrecht nog 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, een kwartier vertraging.
16: Dankjewel Edwin, tot straks weer.
19: Tot straks.
17: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: dit vonden wij vroeger op de lagere school vet. Ja, hier moet je horen. Oh, wat een orkest hier zo. Wat zei je, Dre?
1: Ik zei Runaway Boy.
0: Ja. Fijn plaatje hoor. Stray Cats, Runaway Boys. Ja, vroeger op de lagere school.
1: Op de school zongen we dat, hè?
0: Dan moesten we natuurlijk mede. Ja, dan moesten we af en toe optreden, hè, voor de klasgenoten. Weet je dat nog?
1: Ja. Dat deden wij.
0: Dan ging je playbacken en dan nam je bijvoorbeeld dit soort muziek.
1: Ja, en dan luchtgitaar.
0: Ja, nee. Je maakt een gitaar
1: nog
0: van...
2: Zeker.
1: Meer staat naast.
2: Haren los.
0: Dat had ik ook.
1: Heb ik ook gedaan. Maar het is ook nooit meer teruggekomen.
0: Nee, is lang geleden ook.
1: Ja, precies.
0: Stray Cats dus.
3: West komt thuis. Dit is Radio West.
0: Nou ja, dan even Jive Talken natuurlijk met de Bee Gees. En dan gaan we zo meteen naar de rubriek Is erger nog wat te doen? Wat denk jij, Dre?
1: Ik denk dat er altijd wel iets te doen is. Want die bloedjes van kinderen, hè, ze vervelen zich dood.
0: Ja, daarom joh. En om nou de hele dag bushokjes om te trappen.
1: Ja, ze kunnen natuurlijk naar het Literatuurmuseum.
0: Dikkie Dik.
1: Voor Dikkie Dik.
0: Dat bedoel ik. De Bee Gees.

0: Bee Gees, Jive Talking op Radio West. We gaan eens even kijken of er nog wat leuks te doen is voor de allerkleinsten morgen.
1: Is er nog wat te doen?
0: En de dagen daarna natuurlijk. Meer Wolfsberg, een heel goedemiddag.
2: Hi Bas.
0: De rubriek Is er nog wat te doen? Morgen is het woensdag. Dan zitten opa's en oma's en papa's en mama's vaak toch een beetje te denken van, nou, kunnen we nog iets doen met die koters?
2: Precies.
0: En wat is ook leuk voor onszelf natuurlijk, want het hoort allemaal bij.
2: Oh, fijn of dat je even kan wegdutten. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je gaat quality time met je kind of kleinkind doorbrengen. En dat kan bijvoorbeeld bij morgen in het Museum Omniversum. Daar is een speciale spectaculaire grootbeeldfilm op droneformaat, maar dan voor de kleintjes. En die heet Baby Symphony. Ik heb er net een stukje zitten kijken. Hoe ziet dat er dan uit, die film? Nou, het zijn bewegende beelden, dat is logisch, want het is een film. Maar het zijn bijvoorbeeld kleuren, een beetje Mondriaan-achtige vormen die dan over het scherm komen. Ja. En vervolgens komen er twee roze konijnen aan. En dan ben je zelf weer in een flipperkast. Maar het gaat allemaal heel rustig, heel rustiek, heel lieflijk. Dus de grap is, je kijkt dus niet naar een verhaal, maar je bekijkt lekker met je kindje op schoot naar bewegende beelden. En ja, daar zit je samen van te genieten. En het ene moment zal het kindje misschien zeggen, oh, rood. En het andere moment zal die heerlijk daarna met jou door het museum lopen en zeggen, hey, kijk, dat heb je net gezien bij die film. En dat heet dus Baby Symphony. Het is morgen om 10:00. Voorstelling duurt 35 minuten, dus dat kunnen de meeste kleintjes best wel aan. Gratis ook voor 0-3. Alleen de papa's en de mama's en opa's en oma's die betalen dan wel voor het kaartje.
0: Ja, dat lijkt me ook logisch. Leuk.
2: Ja, okay. Dus dat vond ik zelf een hele leuke. En ja, morgen, vannacht, ik heb het gisteren geleerd van Huub Musée, om 11:55 wordt het dan echt herfst.
0: Ja.
2: En als je zegt herfst, dan zeg je appels. Dan zeg je appels plukken. En dan zeg je natuurlijk Lisserbroek, waar ze een hele goede boomgaard hebben. Waar je weer terecht kan elke woensdagmiddag tussen 1 en 5. En morgen kan je daar de Santana, de Elstar en de Doyen, de Commis peren en de Conference peren plukken. Dus er kan een mooie oogst gehaald worden. En het is gewoon gaaf om daar naartoe te gaan. Ik heb het ook jaren gedaan met mijn kinderen. En dat geeft gewoon een beetje verbinding met de natuur. Ja. Het is een gezellig uitje. En daarna ga je lekkere appelrecepten maken. Appeltaart en van alles eigenlijk. Het is heerlijk.
0: Klinkt goed. En vooral die peren hebben zo'n mooie Franse naam.
2: Ja, Doyen de Commis.
0: En Conference.
2: Conference, daar gaan we het dan even over confereren.
0: Ja.
2: En als laatste, ja, natuurlijk in Nederland heb je eigenlijk twee beroemde rode katten.
0: Ja, die ene van Jan Jans en de kinderen, denk
2: precies,
0: ik. Die zat altijd boven de verwarming, dacht ik.
2: Ja, de Je Weet Wel Kater. En de andere, dat is die lieve Dikkie Dik. Die we eigenlijk heel veel mensen kennen. Dikkie Dik uit Sesamstraat. En je had het er ook net al over, begreep ik. Je had een mooi interview.
0: Ja.
2: Want het hele oeuvre van Jet Boeken en al haar mooie tekeningen, zij is de tekenaarster en schrijfster van Dikkie Dik, die zijn vanaf vandaag in het Kinderboekenmuseum te bezichtigen. Dus wat is leuker om met je kleintje of die iets grotere er naartoe te lopen. En wat ik dan ook zo gaaf vind, is dat je dan ook echt de ontwikkeling van Dikkie Dik in al die tekeningen daar mooi uitgelijnd ziet.
0: Absoluut, ja. En als je nou denkt, hey Bas, daarnet had jij het toch over het literatuurmuseum, en nou zegt meer kinderboekenmuseum. Nou, dat is allebei hetzelfde, lieve mensen. Dus laat je daardoor niet van de wijs brengen.
2: Ik heb meer gelijk.
0: Ja, natuurlijk. Dat is gewoon waar. Je hebt gewoon meer gelijk.
2: Dat is in de neem.
0: Nee, daarom. Leuk. Hartstikke goed. Meer, dankjewel.
2: Okay,
0: en we spreken elkaar snel weer.
2: Joe.
0: Nou, hartstikke goed. Gaan we een plaatje draaien van Guus. Want het kan hier zo mooi zijn. Nou, dat geldt eigenlijk ook wel voor Radio West. Zo af en toe.
2: Zeker.
0: Meestal wel.
2: Altijd.
0: Dankjewel.

0: Ja, je mag hem toch misschien wel een beetje een volksheld noemen, hè? Guus Meeuwis, en zeker daar in Brabant. Het kan hier zo mooi zijn. We gaan naar
1: de kopstaartplaat.
0: Precies. Gisteren hadden we de Simple Minds met Promise You a Miracle als kopstaartplaat. En dat betekent dat we vandaag een plaatje zoeken dat begint met het woord miracle. Dat mag natuurlijk ook in een andere taal of een creatieve vertaling, omtaling, hoe je het ook wilt zeggen. Sam van der Meulen, hij schreef aan bas@omroepwest.nl. Hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag dacht ik eerst aan Miracle van Ilse de Lange. Maar ja, dan ik kijk toch liever naar een titel met meerdere woorden, zodat we morgen ook weer wat anders te kiezen hebben. Omdat ik Miracle wel een lastig woord vind, ga ik, als het mag, voor het synoniem Wonder. En dan kom ik bij Wonderful Life van Black uit 1986. Jeetje, dat plaatje dat is alweer 40 jaar oud. Het is een prachtig plaatje inderdaad, Sam. Verder schrijft Sam, ik vind het een erg mooi nummer. En af en toe vind ik dat ik zelf ook wel een wonderful life heb. Zoals nu met die bijzondere treinreis waar ik mee bezig ben. Nou, je hebt helemaal gelijk daar vanuit Sophia, Sam van der Meulen. Dankjewel en een fijne verdere reis, hè. Kok van Mierlo, hij zegt, hoi Bas, vandaag je oudje of een oudje van de band Kajak. Ja, die band die kennen we met het nummer Wonderful Day. Met de mooie stem van Max Werner en Ton Scherpenzeel op de toetsen. Symfonische band van eigen bodem uit 1972. Groeten van Kok van Mierlo. Kok, dankjewel. Geert Slootweg, hij schrijft, hallo Bas, mijn keuze voor de kopstaartplaat gaat naar Mira met het nummer Miracles Happen. Het is een plaatje uit 2001. Het is weer eens wat anders, schrijft Geer. Dankjewel, Geer. Maiko Scheffers, luisteraar van 11 jaar oud, hartstikke goed. Hij was wat laat met het indienen van zijn verzoek. Mag ik nog meedoen, schrijft hij. Ja hoor, Maiko. Hij zegt, mijn moeder, die zegt Wonderkind van 50 van Boudewijn de Groot. Ja, zo kun je Miracle natuurlijk ook een beetje opvatten. Dankjewel. Koos Enthoven, hij zegt, hoi Bas, vandaag heb ik gekozen voor een heel mooi nummer van The Eurythmics, Miracle of Love uit 1986. Prachtig gezongen door Annie Lennox met natuurlijk de overige begeleiding van Dave Stewart. Groeten van Koos, dankjewel Koos. Piet uit Zoetermeer, hij schrijft, hoi Bas, voor de volgende kopstaartplaat ben ik heel verrassend op een Spaans nummer gestuit, El Milagro del Amor. Het wonder van de liefde, gezongen door de Spaanse zangeres Consuelo. Het bijzondere zit hem vooral in de muziek, zo zegt Piet. Direct nadat Consuelo begon te zingen, dacht ik, hé, die melodie, die ken ik toch? En ik denk dat we die melodie allemaal kennen, zo schrijft Piet. Het beroemde liefdesthema uit The Godfather. Ik vond het zo'n verrassende ontdekking dat ik meteen dacht, nou, dit moet de volgende kopstaartplaat worden. Je begint met een Spaans liefdesliedje en gaandeweg valt het kwartje. En denk je, wacht eens even, dat is uit The Godfather. Met een hartelijke groet van Piet. Ja, Piet, een mooi liedje. Ik heb het geluisterd. Natuurlijk erg lekker. Tilly Vertuin, ze schrijft, ha Bas, het is Lissische feestweek. Ik ben er helemaal klaar voor. Het enige waar ik aan meedoe, dat is een beetje een rondje over de kermis lopen. Maar ik ga helemaal nergens in, want ik vind het helemaal niks. Dan over de kopstaartplaat. Ze schrijft, mijn keuze voor de kopstaartplaat, Miracle of Love van Eurythmics. Een leuk uurtje nog. En de fijne avond met de groetjes van Tilly. Til, dankjewel. Carla Slootweg, ze zegt, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat The Motions met Miracle Man. Een fijne uitzending en de groetjes. Dankjewel, Carla. En Romeo, die zegt, hoi Bas, dankjewel voor het draaien van mijn keuze van gisteren. Een beetje laat, want Romeo was ook laat met het indienen van zijn verzoek, van zijn kopstaartplaat. Maar zijn keuze, A Miracle of Love van Eurythmics. En als het die wordt, ja, dan is er keuze genoeg voor de volgende kopstaartplaat. Nou, dat heb jij helemaal goed bekeken, Romeo. En ik kan je vertellen, die wordt het. Door meerdere mensen verkozen tot kopstaartplaat van vandaag. The Eurythmics, Miracle of Love. En dat betekent dat we morgen een plaat zoeken die begint met het woord love of natuurlijk een vertaling. Maar makkelijker dan dat wordt het niet. Bas, apenstaart, omroepwest.nl.

0: The Miracle of Love, Eurythmics. Dat is de kopstaartplaat van vandaag. Dat betekent dat we voor morgen een plaatje zoeken. Dat moet beginnen met het woord love. Of een goede vertaling natuurlijk. Nou, stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres voor jouw verzoekje voor de 70s at 6. Zometeen tussen 6 en 7. Ik spreek je zometeen.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
0: Straks tussen 6 en 7.
1: 70s at 6.
0: Plaatje aanvragen bas@omroepwest.nl. Het is 6 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van André Kolen.
13: Op de laan van Nieuw-Oosteinde in Voorburg is iemand neergestoken. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een arts werd ingevlogen via een traumahelikopter. Er is 1 aanhouding verricht, maar de woordvoerder van politie benadrukt dat nog niet duidelijk is of de opgepakte verdachte iets met de steekpartij te maken heeft. Een arrestatieteam heeft een inval gedaan bij een opslagruimte aan de Verheeskade in Den Haag. Zwaar bewapende agenten met bivakmutsen op vielen een complex van een opslagverhuurbedrijf in de wijk Laakkwartier binnen. Volgens een woordvoerder van de politie maakt de inval deel uit van een lopend onderzoek. Verdere informatie wil de politie op dit moment niet prijsgeven. In Delft wordt al bijna 1,5 week een vrouw vermist. Politie maakt zich zorgen en slaat daarom nu alarm met haar naam en foto. Het gaat om de 44-jarige Aukje. Ze is vorige week zondag voor het laatst gezien in de buurt van de Sandinoweg in de Delftse wijk Tandhof. Aukje heeft een lichte huidskleur en bruin haar en verder blauwe ogen. Ze is 1,75 meter lang. Als iemand haar denkt te zien of iets weet, vraagt de politie in Delft om contact op te nemen. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Files en vertragingen van de ANWB bij monden van Edwin Gerritsen.
6: De files worden korter. In de regio West staan ze onder meer nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 10 minuten vertraging. Voor Den Haag-Zuid ook 10 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knopend Brechtseplein 10 minuten oponthoud.
15: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
19: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
18: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
19: Die geur van dat water.
18: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
19: Uitvinding, die ambulance.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Tot 7 uur. West komt thuis.
23: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.

Uit 1970 James Brown, Sex Machine, op verzoek van Margot Lotter. Ja, die kijkt naar reclameliedjes. En dan zoekt hij er af en toe een paar mooie uit om in te sturen als verzoekje voor tussen 6 en 7. Ja, deze, hij zegt, ja, dat was zo'n rare. Echt een rare. Bij dat tankstation en dan get up, get up. Goedenavond. West komt thuis tot 7 uur vanavond met tussen 6 en 7, 70s at 6. Alleen maar jaren 70 muziek. Nou, ik heb een hoop verzoeken al van jullie binnengekregen via de e-mail bas@omroepwest.nl. Dus ik ga niet te lang babbelen. We gaan lekker veel muziek draaien natuurlijk. De dienstmededelingen straks. Een rondje regio. We gaan even buurten in Gouda. Eigenlijk de Krimpenerwaard om precies te zijn. Dat doe ik met Annemer Verrips. En het spelletje in zijn achteruit speel ik om 7:15. Laat hem lekker aanstaan. Dan hoef je niets te missen. Het volgende verzoekje, dat is er eentje van Aad Kester. Die schrijft, goedemiddag Bas. Voor een plaatje uit de jaren 70 zou ik graag willen horen Joey Dicer met 100 Years. Ja, die hebben we natuurlijk ook nog, hè.

100 Years, Joey Dizer op verzoek van Aad Kester. Dan een plaatje aangevraagd door Veronique Jansen. En die schrijft ook vandaag weer een verzoekje uit het zuiden des lands. Lionel Richie heeft me eigenlijk nooit echt kunnen bekoren, behalve toen hij nog in The Commodore speelde en zong. En vandaar mijn verzoekje voor deze lekkere funky Brick House. Daar is die voor jou.

0: Lekkere keuze hoor van Veronique Jansen. Deze van de Commodores, Brick House.
1: Rondje regio.
0: Het is dinsdagavond. Dan gaan we lekker buurten in de regio Gouda. Nou ja, Gouda en een klein beetje omgeving, laten we het maar zo zeggen. Annemer Verrips zit hier naast me in de studio. Annemer, goede avond.
2: Goede avond. Ja, we hebben het over de Krimpenerwaard.
0: Ja. Nou,
2: dat gebeurt
0: ja,
2: niet zo vaak.
0: Maar... Nee, precies. Maar dat is alleszins de moeite waard. Want die Krimpenerwaard is hartstikke mooi, joh. Daar kun je waanzinnig doorheen wandelen en fietsen. Ze hebben een prachtig mooi riviertje. De Vlist bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Nou ja,
2: zeker.
0: Ik kan er wel even doorgaan. Je kan er ook lekker motorrijden, vooral op de provinciale weg. Maar laten we het daar niet over hebben. Want dat is natuurlijk illegaal allemaal. Dan gaan we naar de Krimpenerwaard. De gemeenteraad daar. Hè, die heeft flink wat discussie daarover gevoerd. Maar inmiddels staat die er. Nou, waar heb je het over? Het nieuwe stadhuis. Het nieuwe gemeentehuis van de Krimpenerwaard. Er zijn volgens mij 7 kernen in de Krimpenerwaard. En die hebben nu de boel bij elkaar geveegd. En dat is 1 gemeentehuis geworden. Zeg ik dat een beetje goed? Geloof
2: ja,
0: het wel,
2: er waren 4 tot nu toe.
0: 4 kantoren.
2: 4 kantoren inderdaad. Ja. In 2015 is de gemeente gefuseerd. En... Mm-hmm. Ja, zijn de ambtenaren eigenlijk altijd in verschillende kantoren blijven werken. Maar er is er nu 1, een gloednieuwe.
0: Nou, en je bent even wezen kijken, neem ik aan.
2: Zeker, ja. Het is een bijzondere plek. Het ligt langs de provinciale weg, dus goed aan te rijden. En volgens de gemeentesecretaris is dit het meest circulaire gemeentehuis van Nederland.
3: Maar die durven ook zeker aan, die uitspraak. Omdat alle experts zeggen, dit is echt heel uniek. En dat zie je ook in dit gebouw. We gebruiken heel veel hout. Alle constructies zijn van hout gemaakt. De buitenkant, de gevel is van hout, van bamboe. We hebben metaal gebruikt uit een oude gymzaal. Hebben we hergebruikt hier in dit gebouw. Je ziet op heel veel plekken ook gebruik van hout van onze inwoners. Die het hebben ingeleverd op het afvalbrengstation.
0: Ja, Annemer, behoorlijk trots deze man. En terecht natuurlijk. Maar het zal vast ook een paar centjes gekost hebben.
2: Ja, dat is dus precies waar de discussie in de gemeenteraad heel vaak over gegaan is. In eerste instantie bij de presentatie van dit plan zou nieuwbouw, een nieuw pand, 27 miljoen euro gaan kosten. Maar uiteindelijk is dat dus 7 miljoen euro duurder geworden. Het werd 34 miljoen euro.
3: Die twee bedragen, daar zit 5 jaar tussen. Dus als je kijkt naar de prijsstijgingen, loon, maar ook de bouwkosten. Dat was in 2021 het bedrag van 27 miljoen. 2022 hadden we de crisis in Oekraïne. Je zag de bouwkosten enorm stijgen.
0: Ja, die bouwkosten die hebben dus die prijs uiteindelijk zo opgedreven, van de meer.
2: Klopt, ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen duurder geworden. Hè? Energie, loonkosten, maar ja, het grootste deel zat inderdaad in de bouwkosten. Ze hebben ook nog het oorspronkelijke plan een beetje aangepast om te voorkomen dat de kosten nog verder de pan uit zouden reizen. Dus ze hebben ruimtes samengevoegd, wat werkplekken minder gemaakt. En daarmee hebben ze het 34 miljoen euro kunnen houden, zeg mm-hmm. maar.
0: Ja. Dat is natuurlijk allemaal heel fijn, hè, voor de mensen die er werken. Ik weet niet, hoeveel zijn dat er ongeveer?
2: Er werken 580 mensen, volgens mij.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Het kan iets schelen, maar volgens mij 560 of 580 mensen. En dus er is plek voor ongeveer de helft.
0: Ja, precies, want er doen natuurlijk ook veel thuiswerken en zo.
2: Zeker.
0: De gemeenteambtenaren.
2: Dat is heel gebruikelijk sinds corona natuurlijk. Ja.
0: Absoluut. Heel fijn natuurlijk, hè, voor de mensen die daar werken. Zo'n prachtig nieuw gebouw. We weten dat zelf ook. We hebben hier 2 jaar geleden ook verbouwd. Het is niet nieuw, maar het is lekker opgekalevaterd. Keurig ook binnen de begroting gebleven overigens. Maar vooral de inwoners, die betalen de rekening eigenlijk via de belasting natuurlijk. Wat hebben die inwoners eraan?
2: Zeker, ja. En je komt natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo heel vaak in zo'n gemeentehuis. Misschien 1 keer in de zoveel jaar om je paspoort te halen. Nou ja, en mensen die vergunningen aanvragen, die hebben natuurlijk wel vaker met ambtenaren te maken. Maar wat de burgemeester, je hoort hem zo, maar wat hij in ieder geval ook zegt, is het samenwerken is natuurlijk wel een stuk makkelijker van als je 4 gemeentekantoren hebt of 1.
0: Ja, dat lijkt mij ook. De burgemeester, je zei het al, die gaan we zo even horen.
2: Ja, ik heb hem die vraag ook even gesteld.
0: Oh ja, oké.
4: Het feit dat wij met elkaar in 1 gebouw zitten, is niet alleen voor onze medewerkers fijn. Maar daar profiteert ook onze inwoners en ondernemers van. Want de lijntjes zijn natuurlijk veel korter. Als je dingen wil regelen of je hebt hier een afspraak, is het altijd in hetzelfde gebouw. Dus dat is voor iedereen fijn.
0: Ja, mooi. Als ik nou daar woon in de Krimpenerwaard en ik denk, nou, ik wil eens een keer gaan kijken of zo. Hoe kan dat?
2: Ja, dan komt dat dus afgelopen weekend.
0: Ach, ja.
2: Dus daar heb je niet zo heel veel aan. Afgelopen weekend is het gemeentehuis aan het grote publiek geshowt, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk gewoon een openbaar gebouw. Dus als je nieuwsgierig bent, ik kan me voorstellen dat de mensen dat hebben. Het prijkt heel mooi langs de Provinciale Weg. Je kan er gewoon naar binnen lopen. Het is een heel warme omgeving met heel veel hout erin verwerkt. Dus interessant om te zien.
0: Oké, Annemeer, dankjewel.
2: Graag gedaan, Bas.
0: Een plaatje aangevraagd door Ben Mol uit Katwijk. Ay no digas, alsjeblieft.
1: Je luistert naar West Komt Thuis

Chris Montez, die kunnen we ook kennen van The More I See You, The More I Love You. Aino Diegas uit 1973. Verzoekje binnenkregen van Jan. En die zegt, nou, ik zou het leuk vinden om voor vriend Geer een plaatje aan te vragen. Een plaatje waar hij van geniet. En dat moet dan deze zijn, van de band Styx. Dit is het mooie Babe.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Het is 6:55 op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met André Kolen. André, goedenavond.
16: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Voor 25 kinderen die zorg krijgen in zorgvilla's van Villa Export Care is nog geen vervangende zorg gevonden en de mogelijkheid bestaat dat dit voor het einde van het jaar ook niet gebeurt. Het zorgbedrijf, met ook een vestiging in Rijswijk, had eerder beloofd de zorg voort te zetten tot er voor ieder kind een oplossing was, maar heeft die belofte verbroken en stopt de zorg vanaf volgend jaar, schrijft minister Sterk in een brief aan de Tweede Kamer. De CDA-minister is boos dat Villa Export Care en het Duitse bedrijf erachter de belofte verbreken. Komend weekend wordt in Leiden voor de 5e keer de 100 Bruggenloop gehouden. In deze editie is er speciale aandacht voor mensen met een rolstoel. Er worden lage en goed toegankelijke bruggen opgezocht, vertelt organisator Frank van Leeuwen.
17: Wat we hebben gedaan is een jubileumeditie. We wilden iets speciaals doen. We hebben ook alle bruggen opgemeten, de stijgingsgraad. Welke zijn te doen voor rolstoelgebruikers en mensen met rollators en andere mensen die slechter been zijn. Dus we hebben een boekje gemaakt en die kun je het hele jaar lopen. Die wordt gewoon vanaf nu uitgegeven met 5 routes erin, ergens in de binnenstad.
16: Leiden krijgt tijdens de jaarwisseling een vuurwerkshow. Op de Lammermarkt in de stad wordt voor het eerst juist een groot oud- en nieuw feest georganiseerd met muziek, lichtshows en rond middernacht de vuurwerkshow. 10.000 bezoekers kunnen die avond terecht bij Molen de Valk tijdens het zogenoemde Heel Leiden telt af. De gemeente Den Haag wil meer groen in de stad en stimuleert inwoners om hun steentje bij te dragen. Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.
18: Den Haag wordt ook steeds warmer, net zoals heel Nederland, door de klimaatverandering. En daardoor krijg je ook weer heftige regenbuien. En dan helpt groen heel erg om die stad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
16: Joris Wijsmuller was dat. Dit najaar kunnen Hagenaars met korting een pakket met klimplanten kopen of een inheemse heg bestellen. De musical Fame over de leerlingen van een kunstacademie komt terug. In 2028 gaat de musical weer langs de theaters. Het is de derde keer dat dit verhaal gespeeld gaat worden in Nederland. Eerdere versies waren in 1999 en in 2008. Beide met onze eigen Sistine Carillon, bekend van veel andere musicals. Het is voor de Haagse alweer een hele tijd geleden.
19: Ja, ik ga echt al heel lang mee. Het is, als je zo terugkijkt, ik was in 1996 begonnen met Miss Saigon. Toen dat na 3 jaar klaar was, toen ben ik gaan doen, inderdaad, in 1999.
16: Overigens speelt Sistine zelf deze keer niet mee in Fame. Een bouwproject in Oude Wetering is stil komen te liggen omdat de projectontwikkelaar niet genoeg kopers kan vinden. Het gaat om een project aan de Kerkstraat in het dorp in de gemeente Kaag en Braassem, waarop een braakliggend terrein in totaal 11 nieuwe woningen hadden moeten verrijzen. Voor het project gold dat binnen 9 maanden minimaal 70% van de nieuw te bouwen woning moest zijn verkocht. Dat zogenoemde voorverkooppercentage is ondanks de krapte op de woningmarkt ook in Oude Wetering niet gehaald. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
15: André, dankjewel. Het weer met Huub Mizee.
20: Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook wel wat opklaringen en dan kan er plaatselijk mist ontstaan. De wind wordt vannacht zwak en veranderlijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er eerst plaatselijk mist, voor de rest zijn er wolkenvelden. In de middag en in de avond komen er enkele buien. De wind is morgen zuidwestelijk, zwak tot matig en morgenmiddag wordt het ook zo'n 20 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het 17 graden. Vrijdag is er veel zon en wordt het zo'n 20 of 21 graden.
15: En dan een restantje van de dinsdagavondspits Edwin Gerritsen bij de ANWB.
21: In de regio West staan nog maar een paar files. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 10 minuten oponthoud.

Natalie Cole, de dochter van de beroemde Nat King Cole natuurlijk. Hè? This Will Be op Radio West. Verzoekje binnengekregen van Kees Wets. Die schrijft, ik was verleden week een aantal dagen aan het fietsen in de Betuwe. En daar ben ik enorm onder de indruk geraakt van de hoeveelheid appels die daar aan de bomen hingen. Op veel plekken waren ze druk aan het oogsten. En daarom mijn verzoek van Neil Young uit 1972. Harvest.

0: Voor Kees Zwets uit Boskoop deze Harvest van Neil Young.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer dat spelletje In zijn achteruit. Leuk als je meedoet. Ik laat je de opgave van vanavond nu alvast even horen.

0: Sinterklaas.
1: Ja, dat moet toch lukken om die te herkennen, hè? Ja, absolutjes. Een verzoekje van Jan Langeveld voordat we dat spel gaan spelen. Uit de oude doos, lekker hoor, de specials. Dit is Gangstars.

0: in zijn achteruit.
1: Ja, en dan zijn we weer toe aan het spelletje in zijn achteruit. Nou, de opgave vandaag is niet al te gek moeilijk. Er zijn een hoop mensen die daar gebeld hebben, dus je kunt het nog proberen. 070-390-5454, maar erg veel zin zal het denk ik niet hebben. De opgave van vanavond, ik laat hem nog een keer horen.

0: Ja, 070-390-5454. Als jij denkt te weten welke plaat dat in zijn achteruit is. Een hoop bellers aan de lijn. Ik begin op Scheveningen met Kees. Dag Kees, goedenavond.
1: Goedenavond Bas.
0: Ja, jij bent niet zo vaak aan de lijn met dit spelletje. Maar als je dan belt, dan zul je het wel zeker weten, hè?
1: Ik dacht wel.
0: Heel goed, Kees. Blijf aan de lijn. Je hebt de mazzel dat je zo meteen als eerste mag proberen om het goede antwoord te geven natuurlijk. En ja, je weet het, de prijs die daaraan hangt, dat kan van alles zijn. In dit geval is het een prijs uit onze prijzenkast, laat ik het zo zeggen. Dan, dag Kees, en dan gaan we naar Richard. Dag Richard, goedenavond.
2: Goedenavond, hoi.
0: Ja, hoi, leuk dat je belt. Ja, jij belt ook niet al te vaak, maar dan zul je het ook wel zeker weten of niet.
2: Nou, niet zeker. Maar ik probeer het. Dus ik denk wat te herkennen, maar ja.
0: Ah ja, maar het is maar een spelletje. Hè? Daarom, hartstikke goed. Dan ben ik dadelijk ook bij jou terug. En dan ga ik naar Rotterdam. Daar zit Alex. Dag Alex, goedenavond.
3: Goedenavond Bas.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, je hoort het, hè. Er zitten er, wat is het al, 2 cracks voor je. De kans dat is niet zo groot, hè?
3: Nee, hè.
0: Nee, daarom. Maar dat maakt niet uit. Meedoen is belangrijk.
3: Ja, als je probeert, dan weet je niks.
0: Zo is het maar net, joh. Zo is het maar net. Nou, blijf lekker hangen. Dan zijn we ook zo weer bij jou. Dan schakelen we naar de buurgemeente daarvan. Rotterdam. Ja, onder de rook van Rotterdam. Daar legt Vlaardingen. Dag. Zeg ik.
4: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Dag Adrie. Goedenavond.
4: Vlaardingen calling. Vlaardingen. Ja, ik denk ik kan het wel opgaan. Als Kees en Alex al bellen, dan... Dan houdt het wel op, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Maar hun vrees is natuurlijk wederzijds. Want ook als jij belt, dan denken ze altijd van... ach jee, daar gaat hij weer, die Adrie, met zijn goede antwoorden.
4: Maar, ja, ik heb een beetje reputatie hoog te houden.
0: Natuurlijk. Dat is wel waar natuurlijk. Hè. Maar goed, je bent niet eens de allerlaatste in het rijtje. Want ja,
4: nee,
0: want dat is Danielle. Dag Danielle.
5: Hoi,
0: goedenavond
5: Bas.
0: Ja, good evening. Ja, je staat helemaal achteraan. Het is niet zo ramp natuurlijk, want je hebt laatst ook nog wat gewonnen, geloof ik.
5: Ja, klopt, was nummer 3.
0: Oh ja, hier. Ja, oh ja, weet je nog? Oh ja, dat je nog aan de beurt kwam, dat was een wondertje. Ja, precies.
5: Ja. Van alle kanten opgaan.
0: Zo is benet. Nou, blijf rustig hangen, want je weet het maar nooit. Je weet hoe het spel werkt. Dan gaan we naar Kees van op Scheveningen. Kees, goede avond. Heb jij al een hapje gegeten?
6: Ik heb een bordje broccoli met een schnitzel en een aardappelpuree.
0: Ah, hartstikke goed.
6: Wat dacht je daarvan?
0: Ja, nou, je wordt bedankt, want ik heb gelijk trek. Dus, dus dat. Ik moet nog even geduld oefenen en daarna nog even koken. Maar bij mij wordt het spitskooltje met een sausje vanavond. Een stukje vlees erbij. En ik ga lekker een aardappel koken. Heerlijk, ik heb er nou al trek in.
6: Lekker,
0: ja, daarom joh. Kees, ja, zonder al gelijk te zeggen welke artiest dit is. Ben jij daar een beetje fan van? Of jouw vrouw wellicht? Want die is natuurlijk nog belangrijker dan jij.
6: Ja, je raadt het precies goed, ja. Ik ben er niet zo grote fan van.
0: Nee.
6: Mijn vrouw die mag hem graag horen, ja.
0: Oké. Ja, nou, ik zit in jouw kamp.
6: Goed zo. Ja, daar zit je wel meer, geloof ik, ja.
0: Ja, dat is dan ook wel weer waar, natuurlijk. Kees, je mag hem inkoppen, als het ware, want jij bent aan de beurt.
6: Ja, ik dacht New Diamond was met Song Song Blue.
0: Nou ja. Nou, hoe kon het ook missen, hè? Dat ging hartstikke goed. Ja, het was toch wel weer erg herkenbaar, moet ik ook wel weer toegeven. Nou, Kees, blijf even hangen. Schaag ik het ook nog even aan Richard. Richard, had jij dit ook op de radar?
2: Ja, dat klopt. Had ik ook.
0: Hartstikke goed. Nou, het idee was goed. Dankjewel voor het bellen en tot de volgende.
2: Ja, tot de volgende keer, joh.
0: Okay. Dag Richard. Hoi, hoi. Alex, ik vraag het ook aan jou. Had jij dit ook?
3: Ja, ik ook.
0: Okidoki, dankjewel voor het bellen. Volgende keer iets beter. Joejoe, hoi hoi. Ja, en dan Adrie natuurlijk. Ja, Adrie, moet ik het nog aan jou vragen?
4: Gefeliciteerd Kees. Maar het klinkt bijna hetzelfde als in de achteruit.
0: Dus... Ja. Ik zal toch iets anders bedenken. Dat we het nog veel moeilijker maken of zo. Ja, maar dan belt er weer niemand. En dan zit ik hier ook weer in mijn eentje. Dat is ook weer zo wat.
4: Dan zit je eruit.
0: Ja. Ik zal toch iets anders bedenken dat we het nog veel moeilijker maken of zo. Ja, maar dan belt er weer niemand en dan zit ik hier ook weer in mijn eentje. Dat is ook weer zo wat.
4: Dan zit je voor je nop, je snipper eens in elkaar.

De oplossing van de plaat in zijn achteruit. Neil Diamond, Song Sung Blue. En alle bellers hadden het goed. Maar ja, er kan er maar één winnen. En dat was in dit geval Kees van op Scheveningen. En vooral zijn vrouw, die vindt het heel fijne muziek van Neil Diamond. Dus nou ja, we hebben in ieder geval iemand gelukkig gemaakt. Dat is een ding wat zeker is. Laatste verzoekje van de avond is voor Roy. Deze plaat van David Bowie, Young Americans. Ja, en ik moet er een paar teleurstellen. Ik kan niet alles draaien vanavond. Nou, moet ik het laten staan? Zet het maar in de e-mail. Of moet ik het meenemen? Of weet ik veel wat. Morgenochtend werd ze wat wakker om 6 uur. En morgenmiddag om 4 uur ben ik er weer. En we gaan eruit.

0: make me break down and cry. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
15: Hij zegt het zijn zo processen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
14: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
16: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
14: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
17: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk.
10: Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
5: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
4: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website. West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Holland, 89.3 FM.

0: als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
6: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
5: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
7: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
7: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
11: Tot 11 uur, romantiek op

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
9: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
8: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We hebben zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.

tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen en dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Het Canadese bedrijf WSP Global neemt het Nederlandse Arcadis niet over. Arcadis zegt liever zelfstandig te blijven. Het bedrijf uit Canada deed deze zomer meerdere pogingen, maar dat liep op niets uit. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief naar het treinpersoneel zijn. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. Een overdosis drugs was de doodsoorzaak van actrice Hayden Panettiere. De Amerikaanse overleed vorige maand. Uit het autopsierapport blijkt dat ze fentanyl in haar lichaam had. Volgens de patholoog gaat het om een noodlottig ongeluk. Pakketjes uit China worden opnieuw duurder. Het is een Europese maatregel om de grote stroom aan pakjes uit het buitenland te stoppen. Doordat het er zoveel zijn, worden veel pakketjes niet gecontroleerd. De prijs gaat met 2 euro omhoog. En eerder dit jaar was er ook al een stijging van 3 euro. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
11: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Over een klein uur is het 100 jaar geleden dat saxofonist John Coltrane werd geboren. Een intens blazende jazzgigant met onophoudelijk noten in zijn hoofd die eruit moesten. Hij trad een tijd op met trompetist Miles Davis, die juist zo goed was in het spelen van zo weinig mogelijk noten. Coltrane vroeg hoe hij zijn lange, bezeten solo's wat korter kon krijgen. Miles had een duidelijke boodschap. Haal gewoon die toeter uit je mond. Goedenavond, welkom bij het Oog. Zelf wist het al 10 maanden, maar ze hield het stil. En nu is het nieuws. Mensje van Keulen schrijft het Boekenweekgeschenk. In Marokko worden morgen de parlementsverkiezingen gehouden. Doen ze ertoe als de koning toch de baas blijft over dat land? Kunstenaar Lisa Cabalut maakt een dubbel tentoonstelling met Francisco Goya, de Spaanse schilder die al 2 eeuwen dood is. En in Den Haag bericht politiek verslaggever Wilma Borgman over minister Van Wil, die de Tweede Kamer niet goed informeerde over het functioneren van de politie. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 22 september.
2: Donald Trump gaf een speech bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar liefst 40 minuten was hij aan het woord. Het ging onder meer over zijn dilemma rond Iran. Een deal sluiten.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
2: Of volgens hem de andere keuze, Iran vernietigen.
3: Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
2: Ook herhaalde Trump zijn kritiek op het internationaal strafhof in Den Haag.
3: We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
2: Want de wereld moet volgens hem niet vergeten.
3: America is back. And our country is stronger today than ever before.
2: 3 maanden na het dodelijk ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en de schooldirectrice omkwamen, heeft een van de moeders van Sarah een interview gegeven aan RTL Nieuws.
4: Tijdens de lunchpauze op het werk liet een collega mij een bericht zien van het nieuws dat er een groot ongeluk was gebeurd. En het zou in de buurt van Vogelwaarde zijn.
2: Morgen staat de verdachte voor het eerst voor de rechter. In de week van het ongeluk maakte hij 17 snelheidsovertredingen.
4: Probeer er ook eigenlijk niet te veel over na te denken. Maar ja, verschrikkelijk is het wel dat mijn dochter en de andere kinderen hierbij hun leven hebben moeten bekopen.
2: De ouders vinden veel steun bij elkaar. En Sarah en Olivia, de 2 hartsvriendinnen, blijven ook voor altijd samen.
4: Voor ons voelde het het beste om ze bij elkaar te laten en dan naast elkaar te begraven, zodat ze voor altijd samen zijn.
2: Onze zuidenburen schrikken zich bijna dood bij het tanken.
5: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
2: Ja, want in België betaal je nu €2,50 voor 1 liter diesel. Dus geen onnodige ritjes meer en op zoek naar de goedkopere pomp.
6: Het telt uit voor prijzen in de verschillende tankstations en daar ook rekening mee.
2: De auto laten staan is volgens deze vrouw geen optie.
7: En we moeten rijden, hè? Voor het werk, voor boodschappen, hopelijk rap verandering.
2: Eindelijk klopt de tekst van dit liedje weer. Want social media platform Hives is terug na 13 jaar. En nog ver voordat door AI bedachte teksten bestonden, waren politici ook al druk bezig met hun socials.
8: Het is zo ontzettend leuk om op Hives te zitten. Om te kunnen communiceren met anderen, om blogs te lezen, om krabbels te versturen.
2: Ja, Jan-Peter Balkenende was een van de grootste hivers, zullen we maar zeggen. Door zijn succes moest ook Mark Rutte eraan geloven.
9: Is die website niet echt te vermijden? Een paar van mijn conculega's, concurrent, zat er al een tijdje op. Dus ik denk, ja, nou moet ik toch een keer, ik moet nu een keer gewoon eraan geloven. En ik ga er gewoon.
2: Maar bij voormalig Partij van de Arbeid-leider Wouter Bos zorgde de website vooral voor verwarring.
10: Er opeens een bloedmooie vrouw op je af en die zegt, ik ben een vriendinnetje van jou. Dan denk je, hè, wacht even. Ben ik dat vergeten? Wanneer heb ik dat gedaan? Yeah. Zo'n kring onthoud ik toch meestal. En dan zeg ik, oh. En dan zegt ze, van Hives.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, uitgezocht door Kirsten Klomp.
11: Vrachtwagens stranden vaker voor lage tunnels. Door onderhoud aan wegen en plotselinge afsluitingen moeten vrachtwagens omrijden. Elke dag komen op die omleidingsroutes 24 trucks stil te staan voor een lage tunnel. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Onder meer bij de Drechttunnel op de A16 en de Noordtunnel op de A15 gaat het vaak mis.
2: Zo'n hoogtemelding betekent dat de chauffeur al meerdere verkeersborden heeft gemist en dus ook de kans om af te slaan. Om schade te voorkomen gaan stoplichten op rood en wordt de truck van de weg gehaald. Daardoor ontstaan vaak die lange files.
11: Het lijkt erop dat er een doorstart komt voor het failliete moederbedrijf van bekende fietsmerken als Batavus, Babu en Sparta. Volgens het FD hebben zich 60 partijen gemeld voor een doorstart van fietsfabrikant Axel. Sommigen willen één merk overnemen. Andere partijen hebben interesse in meerdere merken met voorraden.
2: Axel is een van Europa's grootste fietsfabrikanten en ging ruim een maand geleden failliet. Het bedrijf kwam in de problemen toen de vraag naar fietsen kelderde in de coronapandemie. Ook kostte een terugroepactie bij bakfietsmerk Babu zo'n 50 miljoen euro. De frames bleken makkelijk te breken.
11: De Volkskrant ging langs bij een steunpunt van de Belastingdienst. In 5 jaar tijd zijn er 22 steunpunten in het land geopend, waar mensen vragen kunnen stellen over toeslagen of hulp kunnen krijgen bij hun belastingaangifte. Geen overbodige luxe, want 4,5 miljoen mensen begrijpen de belastingregels niet. En voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is het helemaal ingewikkeld.
2: De toeslagenaffaire heeft het imago van de Belastingdienst flink geschaad. Met de steunpunten wordt weer geïnvesteerd in persoonlijk contact. Ze komt bij het steunpunt in Den Haag een schoonmaakster langs. Ze vertelt dat ze zich zo had verheugd op haar loon tot de blauwe envelop op de mat viel en ze 2000 euro moest betalen. Een medewerker toont begrip en wijst haar op de loonheffingskorting. Ze wist niet dat die bestond.
11: Hoe krijg je kinderen en jongeren weer aan het lezen? 4 op de 10 15-jarigen halen nu het basisniveau niet en dreigen laaggeletterd van school te gaan. Ook kinderboekenschrijvers zien dat de leeslust onder jongeren ver te zoeken is. Zij vertellen in NRC dat ze hun manier van schrijven aanpassen om kinderen een boek in te lokken.
2: Zo moet het begin pakkend en spannend zijn zonder al te veel aanloop. Een kind kan die concentratieboog anders niet meer opbrengen, zegt kinderboekenschrijver Kevin Hassing in de krant. Van zijn serie Mus en Kapitein Kwaadbaard is ook een familievoorstelling gemaakt, want alleen een boek is niet meer genoeg, zegt Hassing. Als je rond lezen een wereld maakt waar een kind in kan verdwijnen, is er voor elk kind wel wat te halen.
12: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Miley Cyrus en Lindsey Buckingham met Secrets. Ongekend hard oordeelde de Algemene Rekenkamer vandaag over minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Die heeft de Kamer op het verkeerde been gezet, vindt die Rekenkamer. Ja, we gaan maar eens over naar Wilma Borgman in Den Haag. Wat is er allemaal aan de hand, Wilma? Wat is de aanleiding voor deze reprimande?
1: Hey Wilfried, goedenavond. Dit gaat allemaal over het functioneren van de politie. En dan over de mate waarin de politie zijn wettelijke taken kan vervullen. Die Algemene Rekenkamer die schreef daar afgelopen juni een rapport over. En dat rapport was in één woord vernietigend. Het ging over het jaar 2024. In dat jaar werden de 42.000 aangifte van ernstige misdrijven geregistreerd. 42.000. En daarvan bleef een kwart liggen. 10.000 aangifte van ernstige misdrijven die werden in dat jaar niet behandeld. En dan gaat het dus niet over fietsendiefstal of een kleine vernieling. Nee, het gaat echt over ernstige misdrijven, bijvoorbeeld geweld, zeden, ondermijning. 10.000 keer op de plank. Nou, toen dat rapport uitkwam in juni was de eerste reactie van Van Wil nogal afwijzend. Hij zei, de Rekenkamer heeft de cijfers niet op orde. Het ligt heel anders. Maar de Rekenkamer houdt voet bij stuk en verwijt Van Wil dus vandaag dat hij een onjuist beeld creëert.
0: Ja, god, 10.000 aangiftes die blijven liggen.
1: Zeker.
0: Dat nemen ze dan kennelijk hoog op. Dat snap ik ook wel.
1: Ja, dat nemen ze heel hoog op. En ook de manier waarop Van Wil erop reageert. Want de Rekenkamer schrijft altijd eerst een conceptrapport als ze met zo'n onderzoek bezig zijn. Leggen dat dan voor aan de minister. En die kan dan uitleggen aan de Rekenkamer hoe het volgens hem in elkaar zit. En de reactie van de minister wordt dan eventueel in het definitieve rapport verwerkt. Maar die hele procedure heeft dus onvoldoende resultaat gehad. Vandaar dat de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg is dat, en die was nota bene in een vorige leven Kamerlid voor de partij van Van Wil. Die Duisenberg die voelde zich vanochtend genoodzaakt om publiekelijk op de radio de minister tot de orde te roepen. En dat ging van dik hout zaagt men planken. Luister maar.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, vinden wij, wordt gebagatelliseerd. Wij hebben aangegeven in een onderzoek wat we eerder hebben gedaan naar de prioritering van de opsporing bij de politie, dat er heel veel aangifte dat die niet worden behandeld in de hoge risicoklassen. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Wil haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangifte wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is. En wij doen dit ook liever niet. Dus het feit dat we het hier opschrijven betekent dat wij het achter de schermen hebben geprobeerd om dit gecorrigeerd te krijgen. Dat is niet gelukt. Ja, en dan voelen wij ons verplicht om dat gewoon transparant te melden dat de situatie zo is.
1: Ja, de Pieter Duisenberg van de Rekenkamer. En ja, zijn Rekenkamer die schrijft al vaker stevige rapporten. Daar zijn ze ook voor, kun je zeggen. Maar deze bewoordingen, dat een minister halve feiten, dat hij daarmee een uitkomst bagatelliseert, dat hij met halve waarheden een discussie framet, nou, dat komt toch zelden voor.
0: Ja, en wat is de reden dat de Rekenkamer dan vandaag aan de bel trekt?
1: Nou, dat heeft te maken met dat het vorige week Prinsjesdag was. Want de Rekenkamer houdt dan alle begrotingen in het licht die op Prinsjesdag naar de Kamer zijn gestuurd. Dat deden ze ook dit jaar. En trouwens, het beeld daaruit is over de hele linie niet heel best. De overheid geeft elk jaar 517 miljard euro uit. Maar, zegt de Rekenkamer, daarbij ontbreekt het voor veel ministeries aan een duidelijk plan of een duidelijk doel om dat geld uit te geven. En als dat doel er wel is, dan weet een ministerie vaak niet of het haalbaar is. Laten we als voorbeeld even naar het ministerie van Onderwijs kijken. Dat heeft er 60 miljard op de begroting staan. Maar welke resultaten er dan gehaald moeten worden met dat geld, dat is onduidelijk. Nou, dat is al niet fijn. En er staan nog veel meer nare dingen in dat jaarrapport over geld voor ministeries van Defensie, voor ministers van Landbouw, waarvan waarschijnlijk een deel helemaal niet kan worden uitgegeven. En in al die stukken is er ook een hoofdstuk over het ministerie van Van Wil. En dat hoofdstuk grijpt de Rekenkamer dus aan voor die ongekende reprimande vandaag.
0: Ja, dat is toch een flinke aantijging. Hoe reageerde de minister?
1: Ja, hij zegt dat dat getal van 10.000, dat klopt helemaal niet. Dat zegt hij ook vandaag weer. Het gaat helemaal niet alleen maar over echte aangifte. Dat gaat ook over meldingen, zegt Van Wil. En meldingen hebben een heel andere status dan een echte aangifte. En volgens de minister is dat al meer dan de helft. En als er dan aangiftes zijn, dan zitten daar ook een heleboel aangiftes tussen waarvan je al bij voorbaat weet dat die kansloos zijn. Of omdat er geen enkel aanknopingspunt is richting een dader. Of omdat de politie niet de capaciteit heeft om die te gaan zoeken. Nou, en bij het verweer richting de rekenkamer heeft hij misschien wat dingen verhaspeld. Een beetje door elkaar gehaald. Nou, dat verweer, dat noemt de rekenkamer dan weer een onjuist beeld. En je hoort de Duisberg zeggen halve feiten. Dit zegt Van Wilder over.
3: Ja, dat zegt de Rekenkamer. Ik zie het net iets anders. We hadden een verschil van inzicht tussen de politie en de Rekenkamer over hoe de 10.000 aangiftes die zouden zijn blijven liggen te duiden. Zijn dat echt allemaal aangiftes geweest die je met voldoende capaciteit allemaal had kunnen oplossen? Daarvan zeggen wij, nou, dat beeld ligt genuanceerder. Op schrift en in andere debatten neem ik die twee altijd samen. Hier was het een verhaspeling van meldingen zonder aanknopingspunt. Voor mij is dat één categorie. Altijd zal de politie en OM zullen keuze moeten maken in wat doe je met de beperkte capaciteit wel en wat blijft er liggen. En ik denk dat een heleboel burgers weten dat ze wel eens aangifte hebben gedaan, bijvoorbeeld van een fietsendiefstal, en weten dat daar geen opvolging aan werd gegeven. Die keuzes maken, dat zal altijd blijven. De vraag is, hoe doe je dat nou op een zo goed mogelijke manier, zodat zo min mogelijk ernstige zaken blijven liggen. Maar nogmaals, we gaan wel met het rapport aan de slag. We gaan ook met de Rekenkamer in gesprek en we zullen zorgen dat we daar goed opvolging aan geven.
1: Ja, want over één ding zijn ze het hier wel eens, en dat de opsporing beter moet. Ook van fietsendiefstallen, denk ik dan.
0: Ja, goed, de minister verdedigt zich, maar wat vindt de Kamer ervan?
1: Nou ja, dat verwijt van de Rekenkamer, dat vinden ze in de Kamer ook wel zwaar tellen. Ook politiek gesproken, want de Kamer controleert de regering. En de Kamer heeft daarbij gewoon deugdelijke informatie nodig. Wat ik wel ook hoor vandaag van Kamerleden is dat het daarbij wel meetelt wat nou de motivatie was van Van Wil. Is de Kamer nou bewust om de tuin geleid of kon die gewoon niet beter weten? En is het daar misgegaan? In het eerste geval tilt de Kamer daar zwaarder aan dan in het tweede geval natuurlijk. Maar de Kamer gaat hem wel op het matje roepen. De hele Kamer heeft vanmiddag om een debat met hem gevraagd. En dat gaat er donderdagavond ook van komen.
0: Ja, en Wilma, denk je dan dat hij Van Wil dus politiek gezien hierdoor in de problemen kan komen?
1: Nou, heel gemakkelijk zal het allemaal niet worden met deze aantijging van zo'n instituut als de Rekenkamer aan je broek. Ze zijn hier op voorhand niet uit op een ministerscrisis, maar hij heeft wel wat uit te leggen. Luister maar even naar Songül Mütlür van Pro, hoe zij het optreden van de minister noemt.
4: Ik beoordeel het als ernstig. Als een zeer gerespecteerd instituut als de Algemene Rekenkamer aangeeft dat de minister eigenlijk halve feiten heeft gepresenteerd aan de Kamer, dan wel zaken heeft gebagatelliseerd, dan vind ik dat een ernstige zaak waar tekst en uitleg over moet worden gegeven. Het gaat namelijk hier over slachtoffers die aangiftes hebben gedaan, die meldingen hebben gedaan, die niet opgevolgd zijn door politie wegens capaciteit tekorten, geen prioriteit. En je hebt een verhaal nodig richting jouw slachtoffers. Het is onuitlegbaar dat zedenzaken, geweldzaken, zware diefstallen, dat niet opgespoord wordt. Als de minister dat dan bagatelliseert, van een groot deel gaat om meldingen, dan doe je in mijn beleving weinig recht aan alle slachtoffers. Sterker nog, heel veel slachtoffers voelen dat als een enorme klap in hun gezicht. En dat vind ik onverteerbaar. En daarom vind ik ook dat de minister naar de Kamer moet komen. Ik weet dat hier een vertrouwensvraag achter ligt. Want heeft hij heel bewust de Kamer verkeerd geïnformeerd? Of heeft hij de Kamer vanwege andere interpretaties op het verkeerde been gezet? En ik vind dat hij daar uitleg over moet geven.
1: Ja, dat vinden ze bij Pro. Dat zei het Kamerlid Mütlür van Pro. Hij moet het komen uitleggen van Wil. Nou, hij kan in de Kamer wel een potje breken. Maar lastig wordt het donderdag wel voor hem, Wilfried.
0: Dat denk ik ook, ja. Dankjewel, Wilma Borgman.

0: Chapel Roan met de Subway. Meisje van Keulen schrijft dit jaar het Boekenweek geschenkt. En dat is Niels, hè? CPNB heeft haar gevraagd als eerbetoon, zeggen ze, aan haar indrukwekkende oeuvre. Meisje van Keulen debuteerde in 1972 met Bleke Zomer en schreef daarna nog heel veel romans, gedichten, verhalenbundels en ook kinderboeken. Meisje van Keulen, gefeliciteerd en welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Dit is het einde van de dag waarin je horendol werd bevraagd en noem maar op. Hoe ging het zo vandaag?
1: Nou, er was aardig wat pers aanwezig bij de CPNB. Dus dat was, nou ja, alsof je even zijn koninklijke hoogheid bent. Klik, klik, klik, klik, klik. Nou, dat is geloof ik wel goed gegaan. Maar inderdaad, dan wordt het bekendgemaakt na 4 uur.
0: Ja.
1: En dan ik ben blij dat mijn telefoon het nog doet. Die zit helemaal vol met apps en mail en zo.
0: Ja,
1: begrijpelijk. Maar ik moest het al die maanden verzwijgen.
0: Ja, dat vond ik zo interessant. Ja. Ik hoorde of las dat het 10 maanden
1: ja,
0: is,
1: 10
0: dat
1: maanden.
0: Je het al weet.
1: 10 maanden en 2 dagen, ja.
0: Maar je maakt mij niet wijs dat er een aantal intimi zijn geweest die dit uitgeven weten.
1: Mijn man natuurlijk was thuis toen er 8 man voor de deur stond die dus bij mij binnenkwam en ik wist van niks. Dus die was erbij toen die vraag gesteld werd.
0: Serieus?
1: Was ook wel geestig, want ze kwamen binnen met champagne en tijd. Ik dacht, wat krijgen we nu allemaal?
0: Ja,
1: en toen kreeg ik dus
0: want dat is een soort verplichting dat je het geheim moet houden tot aan deze dag, in feite?
1: Ja, nee, want ik wist dus van niks en ik kreeg die vraag en toen kreeg ik ook te horen dat ik het niemand mocht vertellen.
0: Ja.
1: Dus ik heb zelfs, mijn man wist het dus omdat hij er toen was, maar ik heb zelfs een paar maanden later pas aan mijn zoon verteld. Ik dacht, ja, dat hou ik niet meer vol. Ja.
0: Heeft het ook iets plezierigs om het voor je te houden eigenlijk?
1: Het wenden. In het begin vond ik het heel moeilijk. Ja, ging ik tennissen, mijn vriendinnen, iedereen vertelt wat en zo. Dacht ik, knotverdorie. En ook aan collega's vond ik wel vervelend.
0: Ja.
1: Mijn eigen broer niet, mijn zus niet. Allemaal niemand. Ja. En toen vertelde ik.
0: Een grote leugenaar geweest, maandenlang.
1: Ja, dat lijkt nu zo. Maar in het weekend, ik vertelde het nu aan mijn kleinzoon. Nou, die is 15. En die riep, plus aura. Het schijnt weer iets nieuws te zijn.
0: Wat is dat?
1: Dat je min aura of plus aura bent. Dus,
0: Oké. Plus aura. Ik zie het niet overigens.
1: Nou ja, alsof je een aureool
0: bent. Ja, ik snap het, maar ik zie het nu niet.
1: Nee.
0: Ja. Nou. Maar wat doet dat als je het hoort en vervolgens je mond moet houden? Begint het boek al in je hoofd te dagen na
1: een
0: korte tijd?
1: Toen ik de vraag kreeg, toen zei ik tot verbazing van de mensen die er waren, dat ik even moest nadenken. En toen, na een paar minuten wist ik het dus wel. Want ik dacht, ik was al jaren eerder al van plan. Ik had een zeker personage voor me, fictie. Maar ertussendoor moest ik een dagboek uittikken. En ik had nog korte verhalen.
0: Ja, maar ik zeg net dat je allemaal alles schreef. Maar die dagboeken vernoem ik even niet. Maar die heb natuurlijk ook weer
1: bezig.
0: Ja,
1: dat zat er allemaal weer tussen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik moet een keer wat met haar doen. Ik moet iets doen. En toen dacht ik in die paar minuten, alsof het, dat werd heel sterk. Ik dacht, aan het personage denkt, die zegt vast, ik moet het doen. Oké, doe het. Dus toen zei ik, ja.
0: Maar dat personage, wie of wat is dat voor een personage?
1: Ik mocht helemaal nog niks vertellen over de inhoud. En ik ben heel ver, dus ik ben het eigenlijk aan het afronden.
0: Ik ben de laatste en iedereen slaapt al.
1: laat ik het zo zeggen. Het omvang is ongeveer gelijk aan mijn debuten. Ongeveer 20.000 woorden.
0: Ja?
1: Toen was het een man, 55 jaar geleden dan. En nu is het een vrouw.
0: Oké. Dus het heeft een link met Bleke Zomer.
1: Nou, qua omvang in woorden. Ja, en het is gewoon echt wel een Hollands verhaal. Het heeft waarschijnlijk wel wat meer spanningsboog, zal ik maar zeggen.
0: Maar je spreekt nu alsof je volledig vrij bent. Maar je bent ook een beetje gebonden aan dingen. Als er een thema is, kijk ons nou. Dan word je geacht om daar iets mee te doen, of niet?
1: Nee, het is alleen voor de thema-uitgaven. Hè, die niet cadeau is, die mensen moeten betalen. Dan die door Japke D. Bama.
0: Ja, klopt.
1: Woord is woord geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik ben vrij. En het is nu een thema. Kijk ons nou is het thema. Dat aardig past ook bij de novelle die ik heb geschreven. Of die ik zo goed als heb geschreven.
0: Ja. En is dat dan, krijgt het een merkwaardige druk omdat het een boekenweek geschenkt is? Jij loopt heel lang mee. Heb je ze alle 54 staan in je boekenkast eigenlijk?
1: Nee, niet allemaal. Er waren ook minder geslaagde tussen, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Maar is het anders schrijven daardoor? Is er iets in?
1: Er wordt echt
0: andere
1: gekeken.
0: Mensen mee.
1: Je moet het. Nee. Sowieso. Ik heb nog nooit iemand laten meekijken. Maar romans niet, niks. En ik heb gewoon, je moet tussen 19 en 21.000 woorden schrijven.
0: Ja.
1: Maar ik wist dat wat ik voor ogen had goed zou passen binnen die aantal woorden. En dat lukt.
0: Ja. En En die bleke zomer speelt dus een rol, omdat het ook dezelfde lengte heeft.
1: Ik moet aan denken ook, omdat het dan qua dikte straks zo... Denk, nou, dat is mooi zo, spanningsboog. En ik leef nog, is ook mooi, hè? Ja. Dat is meegenomen. Ja.
0: En ben jij iemand die hiernaast ook door kan gaan met je dagboeken? Kun jij zeg maar de knop omdraaien en de ene dag het een doen en de andere dag het ander?
1: Nou, ik wil wel weer graag aan het werk zijn. En ik twijfel nu of ik weer fictie zal schrijven. Of dat ik toch een vijfde dagboek wil gaan schrijven. En ja, er zijn vooral jonge vrouwen die graag willen dat ik toch nog de dagboeken weer uittik. Maar ik ben deze eeuw daarmee gestopt. Dus ik ben nu geëindigd bij het jaar 1987. Dus het is wel recent uitgekomen, maar het strijkt de periode van 76 tot 87. En ik denk dat ik tot 2000 zou kunnen uittikken, die jaren nog.
0: En daarna, wat daarna, van 2000 tot aan nu, is niet meer zo interessant?
1: Dat zijn maar een paar schriftjes.
0: Dat zou erop duiden dat het leven niet meer zo interessant is vanaf 2000.
1: Het wordt wat saaier. Ja, ja, dat is heel prettig als je fictie wil schrijven.
0: En ben je daar zelf schuldig aan, dat het saaier wordt?
1: Nou, in zekere zin, het is wat rustig. Je wordt wat ouder, je hebt weer een man in huis. Je zoon is de deur uit en ik heb het wel een beetje gezien. Al dat nachtbraken in de stad. En een dagboek schrijven kost ook weer extra tijd. En die wil ik toch liever aan fictie geven.
0: Ja, ja, want fictie, dat staat bovenaan.
1: Ja, ik hou van korte verhalen, romans en andere personages bedenken. Dus niet ik als schrijver, maar echt een ander personage. Ja. Soms iemand die helemaal juist niet op je lijkt, om dat helemaal uit te typen en spanning mee te geven.
0: Wat herinner jij eigenlijk nog? Kijk, Bleke Zomer. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst Verkering kreeg en zij las Bleke Zomer.
1: En was het niet
0: toen
1: voor je lijst?
0: Toen was ik 16, 17 of weet ik wat.
1: Ja, je mocht het voor je lijst al lezen toen.
0: Ja, ik las eigenlijk alleen maar boeken die heel dun waren.
1: Ja, maar dit was
0: dat was ik het snelst vanaf.
1: Ja, dit was ook duur.
0: Ik weet het helemaal. Ja, ja. Ja. Ja, maar is er nog altijd, is Bleke Zomer nog ergens altijd aanwezig in je hoofd?
1: Het mag op de. Oh, in mijn hoofd. Ja? Oh ja, ik zal hem als personage niet snel vergeten. Nee. Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Nee hoor, ik kan hem zo weer voor me zien. En uit allerlei verhalen ook. En ook wel uit de kinderboeken bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Eén kinderboek gaat over een kinderhater en een ander over vampiers. En ik zie ze allemaal nog wel voor me.
0: Ja,
1: ja hoor.
0: Ja.
1: Ja. Kan heel druk zijn terwijl je gewoon in je eentje in je werkkamer zit.
0: Ja. Ja. De boekenweek geschreven, jij bent dus gaan schrijven op het moment dat je het hoorde. Ik weet niet of dat letterlijk de dag erop is, maar je had gelijk een idee. Dus je kon ermee.
1: Ik had al een paar notities voor het personage, maar had dat laten rusten.
0: En is het nu in een staat van af? Want ik vind het nog best vroeg.
1: Het is vrijwel af, kan ik wel eerlijk zeggen.
0: Ja, wanneer moet het af zijn?
1: Nou, wel binnen een paar weken.
0: Oh, toch
1: nee,
0: wel?
1: Ja. Ze hebben ook de ruwe versie wel gezien. Maar ik wil zelf nog even kijken.
0: Op een of andere gekke manier. Ik ben de gelukkige omstandigheid dat ik een aantal keer op boekenbal geweest. En jij, denk heb je ook wel eens rond zien lopen. Hmm. Hoeveel heb je er meegemaakt?
1: Nou, niet allemaal meer. Maar ik herinner me wel van een aantal jaren terug dat je me vriendelijk begroet. Maar het is een hele aantal terug.
0: Heb ik jou vriendelijk begroet?
1: Ja, ja. Toch? Oh, hallo, dag.
0: En was je aardig tegen mij? Dat weet ik
1: ook.
0: Niet
1: ook hallo, dag.
0: Zou ik dan moeten weten? Maar ik vraag het omdat ik dan toch op even niet denk bij de boekweek. Geef ik ook altijd aan dat moment dat die lamp opgaat en dat je daar in die koninklijke loge zit en dat iedereen omkijkt. Ja. Is dat iets waar jij naar uitkijkt? Denk je wel over kleding na?
1: Ik vind het vooral leuk omdat ik een paar mensen mee mag nemen. Dus mijn zoon, mijn man, mijn kleinzoon. Dat vind ik leuk. En nog een paar. Nou, ik denk wel al van, ik hecht niet zo ontzettend aan kleding. Want jezus, wat moet ik aan? Kan ik wel mijn sneakers eronder doen?
0: Doe mij een lol. Ja. Doe je sneakers aan.
1: Ja. Ja, die heb ik nu ook.
0: Ja, daarom.
1: Ja, liever wel.
0: Ja.
1: Tegenwoordig kan het ook allemaal. Wat maakt het uit?
0: Ik beloof je, als ik een uitnodiging krijg, dat als het zover is en het boekenweekgeschenk wordt groots gevierd en je gaat staan. Dat ik vanuit de zaal of vanuit een balkonnetje naar je ga zwaaien.
1: Oh, misschien ga je ook dansen, want dan moet je zeker je sneakers aan.
0: Dat beloof ik. Ja. Ik doe geen sneakers aan, maar ik wil wel met je dansen.
1: Okay,
0: ik van harte gefeliciteerd. Geniet nog van deze eerste mooie dag, dat iedereen het weet. En ik zie je snel.
1: Dank je.

0: Hey Soul Sister. Allemaal mooie korte nummers. In dit geval een nummer van Train. Verkiezingen in Marokko morgen doen bijna 30 partijen mee. En die strijden om de 395 zetels in het parlement. Marokko is een democratie, maar in de praktijk is toch eigenlijk de koning die daar de touwtjes stevig in handen heeft. Goedenavond, Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner.
1: Goedenavond.
0: Ja, wordt het dan nog wel spannend, Jan?
1: Ja, nou...
0: Doet het ertoe?
1: Wat ertoe doet, is vooral welke partij de grootste wordt, omdat die de premier mogen leveren. En eigenlijk zijn daar al de verwachtingen dat het de partij de PAM zal zijn. Want de voorzitter van de voetbalbond is overgestapt naar die partij.
0: Ja.
1: En er wordt algemeen verwacht dat hij door de koning ook als premier zal worden aangewezen. Want in 2030 doet Marokko samen met Spanje en Portugal de organisatie van het WK voetbal. En Marokko wil daar goed naar voren komen.
0: Ja.
1: Nou ja, als je dan de voorzitter van de voetbalbond ook premier maakt, dan is er een goede kans dat dat allemaal goed gaat verlopen.
0: Ja, en voor de koning is dat voetbaltoernooi ook een speeltje wat hij graag wil hebben.
1: De koning wil vooral dat het beeld van Marokko in het buitenland een positief beeld is. En daar moet dus de Marokkaanse deelname aan het WK ook een soort uithangbord voor gaan worden.
0: Ja, en spelen de beelden die ons allemaal op het netvlies zijn van Ceuta dan nog een grote rol eigenlijk rond die verkiezingen?
1: Nou ja... We hebben gezien dat heel veel, er worden wel cijfers genoemd van 80.000... voornamelijk Marokkaanse jongeren naar Ceuta trokken, een week of 6 geleden. Dat een uiting was van, we zijn niet blij met hoe het hier gaat. En dan vooral het gebrek aan toekomstperspectief. Nou, dat gaan we waarschijnlijk ook zien bij de verkiezingen, door een hele beperkte deelname van jongeren aan de verkiezingen. Er is in Marokko, als je wilt stemmen, moet je je eerst registreren als stemmer. Als je 18 geworden bent, dan moet je je gaan registreren. Nou, er zijn, nou ben ik even het exacte aantal kwijt, maar 12% van de bevolking die mag stemmen, zijn jongeren van 18 tot 24. Maar 4% hebben zich ook geregistreerd als kiezer. Dus 8%.
0: Die laat het lopen.
1: Dat is dus eigenlijk 2/3.
0: Ja.
1: Twee derde van de jongeren laat het lopen.
0: Ja. Waarom doen ze dat niet? Want hebben zij het idee dat die stem toch niet telt? Dat de koning het toch weer uit gaat maken in plaats van het parlement?
1: Ja, dat zal het zijn. Het is een systeem wat al jaren zo functioneert. En mensen hebben er geen vertrouwen in dat systeem gaat veranderen. En als het systeem niet gaat veranderen, dan zal het allemaal blijven zoals het is, met hooguit kleine veranderingetjes in de marge. Maar echt structurele verandering, verbetering van het onderwijssysteem, het zorgen dat er voldoende banen komen. Dat vereist zo'n structurele verandering. Dat gaat niet gebeuren met deze partijen.
0: Nee, en dat komt door de koning eigenlijk. Omdat zij zijn de koning niet de baas.
1: De koning legt in ieder geval de prioriteiten, en die liggen anders dan de prioriteiten van de bevolking.
0: Ja, maar kun je het dan nog?
1: Kun je het dan een verschil?
0: Ja, maar kun je het dan in Marokko nog wel een democratie noemen?
1: Ja, er zijn verkiezingen. Er zit een premier en een regering. Die hebben een klein beetje speelruimte waarin zij iets kunnen bepalen. Er is een parlement dat in theorie natuurlijk wetgevende macht heeft. In de praktijk is het eigenlijk vooral een stempelmachine, waar wetten worden goedgekeurd die uit de ministeries komen of die rechtstreeks uit het paleis komen.
0: Ja.
1: Ik laat de luisteraar zelf maar even concluderen of die dat een echte functionerende democratie vindt of
0: ja.
1: niet.
0: Ja. Ik was in het voorjaar in Tanger, of Tanger, wat mensen willen. Een ruime week.
1: Of Tanja op zijn Marokkaans.
0: Ook mooi, ja. Ik had er enorm naar mijn zin. En ik vond het wel een dynamische stad. En de mensen, het zegt allemaal niks misschien. En mensen ook wel opgetogen. Is dat een vals beeld wat ik krijg? Omdat het een stad is en is het op het platteland bijvoorbeeld heel anders?
1: Ja, als je 20, 30 kilometer landinwaarts zou rijden, dan heb je ineens een hele andere situatie. Toen de jaren dat ik in Rabat woonde, deed ik dat soms wel eens als ik gasten had. En we hadden nog een paar uurtjes over. Ik bedoel, zakelijke gasten. Ja. Maar als we nog een paar uurtjes over hadden, zei ik van, zullen we nog even een stukje van binnenland meepikken? En dan hoeven we echt niet ver, 15, 20 kilometer te rijden. En dan zie je een totaal andere wereld. Nou, dat geldt zeker ook voor Tanger.
0: Ja, ja. Ja. Want jij begon het over het WK voetbal. Ik weet wel dat ik vanaf het vliegveld naar mijn plek in Tanger toereed. En toen zag ik dat enorme glanzende stadion daar liggen. Het werd zelfs als gebruikt voor het, wat was het, een of andere toernooi daar? Hè? Ik denk het Afrika-toernooi.
1: Ja, de Afrika-Cup.
0: Dus dat vinden ze, dat vindt de koning belangrijker, dat het WK voetbal slaagt, dan dat het de armoede wordt opgelost.
1: Ja, want de prestaties van de Marokkaanse voetbalteams die dragen ook weer bij aan dat beeld van Marokko in het buitenland. En nou ja, die prestaties zijn absoluut goed geweest natuurlijk. De laatste twee WK's en ze hebben ook nog de Afrika Cup uiteindelijk reglementair gewonnen. Nadat ze in eerste instantie de finale hadden verloren van Senegal. Marokkaanse team onder de 20 of onder de 21 doen het ook heel erg goed. Dus ja, Marokko zet gewoon daarop in. En die voorzitter van de voetbalbond zit daar dus ook achter. Hè. Die heeft bijna onbeperkte middelen gekregen om daaraan te werken. Voetbalschool, et cetera.
0: Ja, ja. Nou ja, het is duidelijk uit je verhaal blijkt dat vermoedelijk de koning de touwtjes gewoon ook na de verkiezingen in Marokko morgen toch weer in handen heeft. Dankjewel. Goedenavond, Jan Hoogland, Arabist en Marokko-kenner. Een hele eer voor kunstenaar Lita Kabeyuti, ik kijk even extra op mijn blaadje om het toch vooral goed uit te spreken. Vannacht morgen heeft zij in Museum Jan in Amstelveen namelijk een dubbel tentoonstelling met een beroemde Spaanse kunstenaar van twee eeuwen geleden, want die is er niet meer, dat is Francisco Goya. Hij schilderde onder meer een executie van Spaanse opstandelingen door Franse soldaten. In de expositie is de titel Los Disparates, Spaans voor, of Nederlands, voor de dwaasheden. Goedenavond, Lita.
2: Goedenavond.
0: Ja. Waarom ga even dichter bij de microfoon zitten. Ja. Waarom wilde jij dit monsterverbondje aangaan met Goya?
2: Ja, het is zo ongelooflijk boeiend. Omdat eigenlijk wat je ziet, wat nu in ons historische moment dat we leven,
0: ja,
2: dat 200 jaar geleden Goya sprak over dezelfde dingen. En exact dezelfde
0: hij sprak
2: dingen
0: erover, maar hij schilderde dat ook.
2: Ja, dat zeker met Los Disparates. Deze serie Etsen,
0: ja,
2: zijn eigenlijk zijn laatste werk die Goya verricht. Ik zeg altijd, er was een soort afscheidsbrief naar de menselijkheid. Wat hij heeft gezien, wat hij eigenlijk bezig hield met ons attenderen, dit mag nooit vergeten. De geschiedenis mag dit nooit vergeten.
0: Want de beelden die ik heb gezien op internet, want een deel van dat werk komt natuurlijk nu uit Spanje, hè?
2: Ja.
0: Uit Madrid, denk ik, geloof ik, hè? Van het Prado. Ja. Maar het is wel zwartig, hè? Wat je ziet is, ja, mensen die krijsend in de hemel hangen, lijkt het wel zwart, donker.
2: Ja.
0: Wat zie
2: en
0: jij
2: toch,
0: erin?
2: Ja. En toch, wat ik zie, is eigenlijk een enorm verlichting. Hoe hij eigenlijk de imperfectie van de mensheid weergaf. Ook de erkenning dat wij elke keer telkens dezelfde fouten maken. Dat we heel langzaam leren om de menselijkheid tot een volmaakt of ja. een humaan niveau te brengen.
0: En betekent...
2: Het is niet donker.
0: Nee, oké.
2: Okay. Het is
0: nee.
2: niet donker.
0: Maar het betekent dat we zijn 200 jaar verder, hè, zou ik ja. maar zeggen. Jij ja. legt een link nu met Goya. Ja. Betekent dat jouw werk, wat je ernaast zet of tegenover zet... dat vergelijkbaar is? Of is het juist heel anders?
2: Nee. Die praat exact over wat hij sprak toen.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk een soort echo.
0: Ja.
2: Dus het is een soort herinnering en een soort oplichting op wat hij zo indrukwekkend en zo dappig was om te doen. Hè. Hij heeft zijn eigen leven geriskeerd om deze etsplaten te maken.
0: Hoezo?
2: Omdat de Inquisitie had hem kunnen veroordelen.
0: Omdat hij zo uitgesproken was, politiek gezien,
2: absoluut.
0: Met dat werk. Oh ja.
2: Hij was een schilder van de koort, van de koningrijk. En hij stapte uit om te zeggen: ik ga schilderen wat wij aan het doen zijn, wat jullie aan het doen zijn met de volk. Je moet bedenken, 200 jaar geleden, toen hij dit print maakt, Napoleon invasie, Inquisitie voor de tweede keer komt terug. De femocine. Dus de mishandeling van vrouwen was toen eigenlijk bijna een sport. De wereldoorlog die ontstond en de kerk die totaal iedereen in de steek liet en zei: we gaan Napoleon dienen.
0: Ja, jij hebt dat werk van Goya. Je woont nu al lang in Nederland, hè? Willem de Koning, Gerrit Rietveld Academie gedaan. Ja. Maar je hebt dat werk vroeg gezien toen je nog in Spanje woonde, in Barcelona, later naar Madrid gaan. Heb je dat werk gezien?
2: Ja,
0: hoe oud was je toen?
2: Dertien.
0: Wat vond je toen van het werk van Goya?
2: Oh ja? Ik liep gewoon de zaal uit en ik zei: dit is een soort nachtmerrie. Die wil ik nooit die zaal betreden.
0: Wat zag je dan dat je niet aankom?
2: Ik denk wat je ziet aan de prenten en wat je ziet aan zijn werk uit die periode. De gruwelijkheid van de mens. Wat de brutaliteit. Hij praat in deze werk. Dat is de onrecht aan de mensen die wij niet kennen. De emigraties. Het is ongelooflijk als je ziet de La Pradera de San Isidro, dat zie je de alle migranten die eigenlijk in een soort afgrond gaat. Je ziet alles wat ze nu op die
0: moment... Dus jij kon daar niet tegen als meisje van 13.
2: Nee,
0: je vond dat veel te eng ook of zo.
2: Ja,
0: maar je bent toch in de kunst geraakt. Je holt een museum uit, want het was in Prado, denk ik.
2: Ja, en toen zei ik wil kunstenaar worden.
0: Daarna?
2: En 2 jaar later...
0: Ja. Was je 15?
2: 15, kom ik terug in de zaal. En toen dacht ik, hij gaat mijn meester worden. En tot de dag van vandaag, Goya is mijn meester. Maar niet in zijn virtualiteit, niet in zijn schildertechniek. Omdat dat heb ik niet eens nooit zo geïnteresseerd geweest.
0: Nee, je hebt een hele eigen techniek die je er tegenover zet.
2: In zijn intellect, en in zijn menselijkheid, en zijn verantwoordelijkheid... Je moet denken dat Goya is, denk ik, een van de benig oorlogjournalisten geweest.
0: Ja.
2: Hij heeft allemaal vastgelegd.
0: Hij is gewoon een beeldend journalist geweest. Ja. Een schilderende journalist, zeg
2: absoluut,
0: jij in feite.
2: Absoluut.
0: Ja, ja. Heb jij dat activistische ook in jezelf? Ik meen het een beetje te voelen aan je.
2: Ja, nou, ik weet niet of hij activist is, maar wat ik heb in mezelf is dat ik... strijd en ik zal alles opgeven voor een rechtvaardig maatschappij. Voor een respectvol en voor een maatschappij waar de mensen de vrijheid hebben en de recht om te formeren met cultuur en met educatie.
0: Ik weet weinig van je leven, maar je bent naar Nederland gegaan. Had dat te maken met het feit dat je in Spanje het daar niet goed vond? Had het politieke reden?
2: Ik kom natuurlijk uit een regering van Franco.
0: Ja.
2: En mijn familie, mijn adoptieve familie... die ongelooflijk dankbaar ben en ongelooflijk van houdt... waren wel uit die regering. Ik denk dat ik altijd een vrije geest heb gehad. En ik hunker aan een brede grenzen. En andere culturen en andere gedachten. Ik hunker naar... zeg maar de globaal en de brede aspect van de ontwikkeling van de mens.
0: Ja. En daarom ben je naar Nederland gegaan?
2: Ja. Ja. En in Nederland in de jaren 80 was hier zo'n mooi klimaat. Dat zeg maar educatie, leren, tolerantie,
0: kunst.
2: Respect, kunst was zo ongelooflijk actief. En we waren zo trots op wat wij deden, de Nederlanders. Weet je?
0: Ja, ik vind het geweldig om te... Lita, het spijt me, dat kunnen het gesprek niet afmaken zoals ik het zou willen misschien. Maar ik vind het geweldig dat je hier was.
2: Wat wij deden, de Nederlanders. Weet je?
0: Ja, ik vind het geweldig om te... Lita, het spijt me, dat kunnen het gesprek niet afmaken zoals ik het zou willen misschien. Maar ik vind het geweldig dat je hier was. Ik wens je heel veel succes met die tentoonstelling.

0: Die film is toch al uit 93, dat is pak een beetje 33 jaar oud. Hoe kan die zo in het hoofd van zo'n eurocommissaris gaan zitten, denk jij?
1: Nou ja, het is een vrij briljante film. Het gaat over Bill Murray, die komt vast te zitten in een soort tijdlus op Groundhog Day. De dag dat de bosmarmot moet voorspellen of de winter nog langer duurt of niet. En hij moet een beetje achterkomen waarom hij in die tijdlus zit en ook vooral hoe hij eruit komt. En die film is zo goed en zo iconisch dat elk jaar op Groundhog Day, dus 2 februari, is er een enorme grote groep mensen die film weer gaat kijken. Hij is ook opgenomen in de Library of Congress, dat is zeg maar de videotheek van het Amerikaanse congres, omdat deze film erkend is als erfgoed wat voor het nageslacht bewaard moet blijven. Dus het is niet alleen ik die zegt dat deze film briljant is en dat Bill Murray eigenlijk een Oscar had moeten krijgen. Maar er is een hele grote groep mensen en daardoor heeft deze film nu al bijna 3 generaties, gaat hij mee en willen mensen hem blijven zien. En het is niet zomaar een romantische komedie, er zit echt veel meer in.
0: Ja, maar goed, jij hebt die film destijds dus ook gezien, neem ik aan?
1: Ja, en inmiddels meerdere malen.
0: Ja, oké. Okay. Maar wat is dan de aantrekkingskracht van het feit dat iemand steeds diezelfde dag opnieuw meemaakt? Wat doet dat met een mens?
1: Heel grappig. Nou, psychologen hebben die film ook omarmd om 2 redenen. De stadia waar hij doorheen gaat, zou je kunnen zien als de stadia waar mensen doorheen gaan in geval van rouw of grote diepe problemen of grote trauma's. Eerst ontkent hij de feiten, dan gaat hij zich hedonistisch gedragen, dan kan het hem allemaal niks meer schelen en dan komt hij in de fase dat hij door wil en gaat bedenken, hoe kan dat eigenlijk? En de psychologen gebruiken dit ook als een soort tekstboek voor patiënten, maar ook voor studenten, om aan te geven hoe dat werkt. Dus er zit een hele diepere laag in. Je zou het kunnen zien als een allegorie voor reïncarnatie of voor verlichting. Dus er zitten echt ontzettend veel diepere lagen in. Los van het feit dat Bill Murray eigenlijk de rol van zijn leven speelt. Hij heeft eigenlijk nooit een betere rol dan deze gespeeld. En dat is ook een reden om die film eigenlijk heel vaak weer te kijken en ervan te genieten dat hij zo tijdloos is.
0: Ja. Oké, Robert, het is in ieder geval fijn om te weten dat er een eurocommissaris is die nog wel eens een keer naar een film kijkt. Dat is goed nieuws, vind ik. Ik dank je wel voor je reactie, Robert Blokland. Ja, ik begon de uitzending met dat het over nu 4 minuutjes, 100 jaar geleden is dat John Coltrane werd geboren. Ik zou zeggen, het is laat op de avond. Probeer even ballads te vinden van John Coltrane. Lekker rustige muziek om bij in slaap te vallen of nog even wakker te blijven. Morgen zit op deze stoel Marcia Luijten. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts.

0: Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: NPO Radio 1.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen.